0: bron dat Libanon niet is geïnformeerd over de voorwaarden van het akkoord. Iran stelde als harde eis dat Israël niet meer zou aanvallen. In navolging daarvan zegt de Israëlische premier Netanyahu dat de Israëlische troepen voorlopig actief blijven in Libanon, Gaza en Syrië. Volgens Netanyahu blijven zijn militairen daar zolang dat volgens Israël noodzakelijk is. Hij verdedigde ook de militaire acties van Israël en de Verenigde Staten tegen Iran, die volgens hem een nucleaire dreiging voor Israël hebben weggenomen. Netanyahu erkende dat hij en de Amerikaanse president Trump niet altijd dezelfde koers varen, maar hij zegt dat voor hem de veiligheid van zijn eigen land voorop staat. Een Amerikaanse bommenwerper is neergestort in de staat Californië. Het gaat om een B-52 Stratofortress van de United States Air Force. Het toestel stortte kort na de start neer bij Edwards Air Force Base. Maar hoe dat kon gebeuren is nog onduidelijk. Hulpdiensten zijn massaal uitgerukt en zijn nog ter plaatse. Het is niet bekend of en zo ja hoeveel slachtoffers er zijn gevallen. De Stratofortress werd ook ingezet in de oorlog in Iran. En China beweert dat buitenlandse inlichtingendiensten zeedieren inzetten om informatie te verzamelen in Chinese wateren. Volgens het ministerie van Staatsveiligheid zijn vissen en zeeschildpadden uitgerust met sensoren om gegevens door te sturen over onder meer zeestromen, temperatuur en militaire activiteiten langs de kust. China spreekt van een onzichtbare oorlog in zeegebieden rond de eigen kust, maar noemt geen landen. Vissers krijgen beloningen voor het vinden van verdachte apparatuur in zee. Het weer vrijwel droog met nog wel kans op een buitje bij 6 tot 14 graden en een zwakke tot matige oostenwind. Overdag krijgen we zonnige perioden en blijft het overwegend droog. Het wordt dan zo'n 18 tot 25 graden. Tot zover het radionieuws.
1: Personeelstekort in jouw productiebedrijf? FlexImpuls helpt. Al 12,5 jaar specialist in personeel, in logistiek en productie. Waar klant en medewerker echt centraal staan. Scherpe tarieven en duidelijke overnamevoorwaarden. Groot genoeg voor elke vacature. Ga naar fleximpuls.nl.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
4: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
3: Oh ja?
4: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
3: Klinkt goed.
5: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
6: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
7: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor 1 gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.
8: Je gaat een thuisbatterij kopen? Bij thuisbatterij.expert vind je het grootste assortiment van Nederland. Alle merken. Ja, echt alle. En dat tegen de scherpste prijzen. Bekijk en vergelijk direct op www.thuisbatterij.expert.
9: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
10: Zonnebreugel.
11: Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
10: Radio
11: SNB
10: 107.5 FM.
11: En overal via radio-snb.nl.
10: Radio
11: SNB. Met dit uur. De Meer Muzieknacht.

0: Dit is het regio prikbord.
1: Het grondstoffeninleverpunt Grip komt weer naar Zonnenbreugel. En wel op maandag 22 juni. Vanaf 8:30 tot 11:00 aan de Brabantlaan in Zon. En vanaf 12:30 tot 14:30 aan de Piet Heijnlaan in Breugel. Bij de rijdende grondstoffen inleverpunt dat door de wijk trekt, kan iedereen op vertoon van een milieupas één keer een boodschappentas afval inleveren. Zoals kleine elektrische apparaten, lege batterijen, metalen en hout. Maar ook klein chemisch afval zoals restjes verf, medicijnen en andere chemische middelen kunnen worden ingeleverd. Alle gripdata, tijden en locaties staan ook vermeld in de Blink Afval app.
0: Tot zover dit regio prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Op zondag 28 juli is er een gezellige garage sale in het Batadorp in Best. Van 10 uur 's morgens tot en met 1 uur 's middags kun je op tientallen adressen in de wijk lekker komen snuffelen tussen allerlei tweedehands spullen. Buurtbewoners verkopen spullen die ze niet meer nodig hebben, dus je kunt zomaar iets leuks of verrassends tegenkomen. Parkeren kan op het Europaplein, waar ook plattegronden liggen met alle deelnemende adressen. Dus kom gezellig langs en ontdek wat er in Batadorp te bieden is.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.
2: Attention!

0: luistert naar Radio SMB. De zender voor Son en Breugel.
1: Stil op straat,

0: Zon en Breugel 107.5 FM.
1: En overal via radio snb.nl.
0: Met nu het radionieuws.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Volgens de Iraanse president Pezeshkian is het principeakkoord met de VS wel een belangrijke stap, maar moet een definitief akkoord nog worden uitgewerkt. Hij zegt dat Iran voorbereid blijft op alle scenario's, met of zonder deal. Ondertussen zegt de militie Hezbollah dat zij met raketten en drones een Israëlische opmars in Zuid-Libanon heeft aangevallen. Ook meldt een bron dat Libanon niet is geïnformeerd over de voorwaarden van het akkoord. Iran stelde als harde eis dat Israël niet meer zou aanvallen. In navolging daarvan zegt de Israëlische premier Netanyahu dat de Israëlische troepen voorlopig actief blijven in Libanon, Gaza en Syrië. Volgens Netanyahu blijven ze militairen daar zolang dat volgens Israël noodzakelijk is. Hij verdedigde ook de militaire acties van Israël en de Verenigde Staten tegen Iran, die volgens hem een nucleaire dreiging voor Israël hebben weggenomen. Netanyahu erkende dat hij en de Amerikaanse president Trump niet altijd dezelfde koers varen, maar hij zegt dat voor hem de veiligheid van zijn eigen land voorop staat. Een Amerikaanse bommenwerper is neergestort in de staat Californië. Het gaat om een B-52 Stratofortress van de United States Air Force. Het toestel stortte kort na de start neer bij Edwards Air Force Base. Maar hoe dat kon gebeuren is nog onduidelijk. Hulpdiensten zijn massaal uitgerukt en zijn nog ter plaatse. Het is niet bekend of en zo ja hoeveel slachtoffers er zijn gevallen. De Stratofortress werd ook ingezet in de oorlog in Iran. En China beweert dat buitenlandse inlichtingendiensten zeedieren inzetten om informatie te verzamelen in Chinese wateren. Volgens het ministerie van Staatsveiligheid zijn vissen en zeeschildpadden uitgerust met sensoren om gegevens door te sturen over onder meer zeestromen, temperatuur en militaire activiteiten langs de kust. China spreekt van een onzichtbare oorlog in zeegebieden rond de eigen kust, maar noemt geen landen. Vissers krijgen beloningen voor het vinden van verdachte apparatuur in zee. Het weer vrijwel droog met nog wel kans op een buitje bij 6 tot 14 graden en een zwakke tot matige oostenwind. Overdag krijgen we zonnige perioden en blijft het overwegend droog. Het wordt dan zo'n 18 tot 25 graden. Tot zover het radionieuws.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
5: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
4: Oh ja?
5: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
4: Klinkt goed.
6: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht. Snel geregeld.
7: Mag.
8: Wat mag?
7: Je weet wel Mac.
8: Hè?
7: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
9: Mac. Geweldig lopen gegarandeerd.
10: Je gaat een thuisbatterij kopen? Bij thuisbatterij.expert vind je het grootste assortiment van Nederland. Alle merken. Ja, echt alle. En dat tegen de scherpste prijzen. Bekijk en vergelijk direct op www.thuisbatterij.expert.
11: Heb jij al gehoord van FreeStays? Met FreeStays boek je een hotel zonder kamerprijs.

0: of onbeperkt met de jaarpas. Check freestays.eu.
1: Waar is die container nu weer gebleven? Met de Solar Contractor van Yang IoT ziet u real-time waar uw containers en groot materieel zijn. Krijgt direct diefstalalerts en blijft jarenlang onderhoudsvrij dankzij zonne-energie. Geen zoekwerk, geen stress. Wel volledige grip op uw assets. Ontdek het nu op yang.io.
2: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
3: Zon en Breugel.
4: Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
3: Radio
4: SNB
3: 107.5 FM.
4: En overal via radio-snb.nl.
3: Radio
4: SNB. Met dit uur. De Meer Muzieknacht.

107.5 FM. Heel de dag door. De beste muziekvariatie. Wij zijn Radio SNB.

0: Dit is het regio prikbord.
1: In sociaal-cultureel centrum Het Theaterke in Best is op zaterdag 27 juni het theaterspektakel In Vata te zien, gemaakt door jongeren. De voorstelling neemt je mee naar een wereld tussen leven en dood, waar een jong meisje moet kiezen tussen licht en schaduw. Het is een verhaal vol keuzes, emoties en de strijd tussen goed en kwaad. Met live muziek, dans en eigen teksten wordt het een poëtische en meeslepende voorstelling over twijfel, verleiding en vergeving. Er zijn 2 voorstellingen, om 2:00 en om 19:30. De entree is €8 en je vindt het theaterke aan de Max van Bosselstraat 1 in Best.
0: Tot zover dit regio prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Dit is het regio prikbord.
1: Op zondag 21 juni van 10 uur 's ochtends tot 12 uur 's middags organiseert INV Best een speciale vogelfeest voor kinderen van 6 tot en met 12 jaar. Samen ontdekken ze de wereld van vogels op campus Westerwind aan de Lange Vluchtweg 7 in Best. Leden van INV kunnen gratis hieraan deelnemen. En voor niet-leden is er een bijdrage van €2,50 gevraagd. Aanmelden is verplicht via de aanmeldinglink op de website van INV Best. Het wordt een leerzame, leuke ochtend voor de gehele familie. Op zondag 21 juni van 10 uur 's ochtends tot 12 uur 's middags. Het vogelfeest met INV Best op campus Westerwind aan de Lange Vleutweg 7 in Best.
0: Tot zover dit regioprikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radio.nl.

0: overal via radio-snb.nl. Met nu het radionieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Volgens de Iraanse president Pezeshkian is het principeakkoord met de VS wel een belangrijke stap, maar moet een definitief akkoord nog worden uitgewerkt. Hij zegt dat Iran voorbereid blijft op alle scenario's, met of zonder deal. Ondertussen zegt de militie Hezbollah dat zij met raketten en drones een Israëlische opmars in Zuid-Libanon heeft aangevallen. Ook meldt een bron dat Libanon niet is geïnformeerd over de voorwaarden van het akkoord. Iran stelde als harde eis dat Israël niet meer zou aanvallen. In navolging daarvan zegt de Israëlische premier Netanyahu dat de Israëlische troepen voorlopig actief blijven in Libanon, Gaza en Syrië. Volgens Netanyahu blijven zijn militairen daar zolang dat volgens Israël noodzakelijk is. Hij verdedigde ook de militaire acties van Israël en de Verenigde Staten tegen Iran, die volgens hem een nucleaire dreiging voor Israël hebben weggenomen. Netanyahu erkende dat hij en de Amerikaanse president Trump niet altijd dezelfde koers varen, maar hij zegt dat voor hem de veiligheid van zijn eigen land voorop staat. Een Amerikaanse bommenwerper is neergestort in de staat Californië. Het gaat om een B-52 Stratofortress van de United States Air Force. Het toestel stortte kort na de start neer bij Edwards Air Force Base. Maar hoe dat kon gebeuren is nog onduidelijk. Hulpdiensten zijn massaal uitgerukt en zijn nog ter plaatse. Het is niet bekend of en zo ja hoeveel slachtoffers er zijn gevallen. De Stratofortress werd ook ingezet in de oorlog in Iran. En China beweert dat buitenlandse inlichtingendiensten zeedieren inzetten om informatie te verzamelen in Chinese wateren. Volgens het ministerie van Staatsveiligheid zijn vissen en zeeschildpadden uitgerust met sensoren om gegevens door te sturen over onder meer zeestromen, temperatuur en militaire activiteiten langs de kust. China spreekt van een onzichtbare oorlog in zeegebieden rond de eigen kust, maar noemt geen landen. Vissers krijgen beloningen voor het vinden van verdachte apparatuur in zee. Het weer vrijwel droog met nog wel kans op een buitje bij 6 tot 14 graden en een zwakke tot matige oostenwind. Overdag krijgen we zonnige perioden en blijft het overwegend droog. Het wordt dan zo'n 18 tot 25 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
3: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
2: Oh ja?
3: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
2: Klinkt goed.
4: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
5: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. De online drogist van Nederland met een grote keuze aan kwaliteitsproducten van bekende merken. Bestel nu met code RADIO en krijg €5 korting op je eerste bestelling vanaf €49. 24pharma.nl. Vandaag besteld is morgen bezorgd.
6: Twijfel je welke tegel echt bij jouw huis past? Bestel gewoon een sample voor maar €7,50 en kijk thuis op je gemak. Ontdek onze grote voorraad binnen- en buitentegels, flexstones, kasseien en mozaïek. Direct uit voorraad leverbaar en snelle service. Ga nu naar natuursteeninfoshop.nl.
7: Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe, gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op ScreenMate.com. ScreenMate, jouw partner in productiviteit.
8: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20, ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
9: Verhuur je een vakantieverblijf? Plaats je accommodatie op Casa Rento en ontvang boekingen zonder commissiekosten. Bereik meer gasten, houd zelf de controle over je prijzen en beschikbaarheid en betaal geen commissie per boeking. Meld je voor 20 juni aan en profiteer levenslang van een gratis vermelding zonder verborgen kosten. Meld je vandaag nog aan op casarento.com.
10: Je probeert sterk te blijven, maar diep van binnen wil je weten waar je aan toe bent. Komt het nog goed? Moet je doorgaan of loslaten? Bel nu 09090939. Praat met een medium. Bel 09090939. Of ga naar www.astrotv.nl.
0: Zon en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
11: Radio SNB 107.5 FM.
0: En overal via radio-snb.nl.
11: Radio
0: SNB. Met dit uur. De Meer Muzieknacht.

Onderweg, buiten zon en breugel, maar wil je wel naar Radio SMB luisteren? Ook op je mobiel. Luister naar het station voor zon en breugel. Surf naar radiosmb.nl en klik op Luister Live.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Na een succesvolle eerste en tweede editie komt het Slow Triathlon opnieuw naar Brabant. Op zaterdag 27 juni van 8:30 in de ochtend tot 16:00 middags kun je kiezen voor een achtste of kwart triathlon in en rond de recreatieplas Aquabest. Je begint met zwemmen in het water van Stadspark Aquabest. Fiets daarna richting Sint-Oederode en sluit af met een wandeling van 5 of 10 kilometer. Langs de route zijn verschillende verzorgingsposten waar vrijwilligers je iets te eten en drinken aanbieden. Na afloop kun je napraten op het Finish Festival. De startlocatie is Eckerswijk 1 in Best. Voor het programma en de prijzen kijk je op slowtriathlon.com/Brabant.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.
2: Yeah. And you say Shy City.

0: Dit is het regio prikbord.
1: Dit jaar sluit de Harmonie Pro Hoorne it Velituli het muziekseizoen weer af met een traditionele klapstoelenconcert. Op donderdag 25 juni van 7 tot 8 uur 's avonds geven meerdere orkesten van deze vereniging een gezamenlijk optreden in de buitenlucht. Dit jaar vindt het concert plaats op de speeltuin Molenwiek in Son en Breugel. De toegang is gratis, maar bezoekers worden wel verzocht om hun eigen klapstoel mee te nemen. Men kan komen genieten van muziek op harde ondergrond in de zomeravondzon. Op donderdag 25 juni van 7 tot 8 uur 's avonds in speeltuin Molenwiek.
0: Tot zover dit regio prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radio.sm.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Op landgoed Groot Bijsterveld in Oorschot vindt de gezellige rommelmarkt plaats. Een braderie op het mooie landgoed van Oorschot met amusement, loterij, eten, drinken en gezelligheid. Op zondag 20 juni van 12 uur 's middags tot 4 uur 's middags. De locatie is Montfortlaan 12 in Oorschot. En wel op zondag 20 juni van 1:30 's middags tot 4 uur op landgoed Groot Bijsterveld aan de Montfortlaan 12 in Oorschot.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Zon en Breugel.
1: 107.5 FM.
0: En overal via radio-snb.nl. Met nu het radionieuws.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Volgens de Iraanse president Pezeshkian is het principeakkoord met de VS wel een belangrijke stap, maar moet een definitief akkoord nog worden uitgewerkt. Hij zegt dat Iran voorbereid blijft op alle scenario's, met of zonder deal. Ondertussen zegt de militie Hezbollah dat zij met raketten en drones een Israëlische opmars in Zuid-Libanon heeft aangevallen. Ook meldt een bron dat Libanon niet is geïnformeerd over de voorwaarden van het akkoord. Iran stelde als harde eis dat Israël niet meer zou aanvallen. In navolging daarvan zegt de Israëlische premier Netanyahu dat de Israëlische troepen voorlopig actief blijven in Libanon, Gaza en Syrië. Volgens Netanyahu blijven ze militairen daar zolang dat volgens Israël noodzakelijk is. Hij verdedigde ook de militaire acties van Israël en de Verenigde Staten tegen Iran, die volgens hem een nucleaire dreiging voor Israël hebben weggenomen. Netanyahu erkende dat hij en de Amerikaanse president Trump niet altijd dezelfde koers varen, maar hij zegt dat voor hem de veiligheid van zijn eigen land voorop staat. Een Amerikaanse bommenwerper is neergestort in de staat Californië. Het gaat om een B-52 Stratofortress van de United States Air Force. Het toestel stortte kort na de start neer bij Edwards Air Force Base. Maar hoe dat kon gebeuren is nog onduidelijk. Hulpdiensten zijn massaal uitgerukt en zijn nog ter plaatse. Het is niet bekend of en zo ja hoeveel slachtoffers er zijn gevallen. De Stratofortress werd ook ingezet in de oorlog in Iran. En China beweert dat buitenlandse inlichtingendiensten zeedieren inzetten om informatie te verzamelen in Chinese wateren. Volgens het ministerie van Staatsveiligheid zijn vissen en zeeschildpadden uitgerust met sensoren om gegevens door te sturen over onder meer zeestromen, temperatuur en militaire activiteiten langs de kust. China spreekt van een onzichtbare oorlog in zeegebieden rond de eigen kust, maar noemt geen landen. Vissers krijgen beloningen voor het vinden van verdachte apparatuur in zee. Het weer vrijwel droog met nog wel kans op een buitje bij 6 tot 14 graden en een zwakke tot matige oostenwind. Overdag krijgen we zonnige perioden en blijft het overwegend droog. Het wordt dan zo'n 18 tot 25 graden. Tot zover het radionieuws.
3: Gewond geraakt door een ongeval? Bij Juridisch Bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl. Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
4: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
5: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
4: Oh ja?
5: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
4: Klinkt goed.
6: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht. Snel geregeld.
7: Bij de online drogist vind je nu Pharma Noord. Hoogwaardige supplementen voor dagelijks gebruik. Met BioSelene plus Zink. Waarvan selenium en zink bijdragen aan de normale werking van het immuunsysteem. En Biochromium, waarbij chroom bijdraagt tot het behoud van een normaal bloedsuikergehalte. Ontdek nu het assortiment van Pharma Noord bij de online drogist. Er is er maar één.
8: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl, al vanaf 30 paar te bestellen.
9: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
10: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
9: Help je mee?
11: Verbouwen zonder gedoe? Kies voor Arslan Group. Van ontwerp en planning tot uitvoering en nazorg. Eén vast team regelt alles. Bezoek onze gigantische showrooms in Rotterdam en in Haarlem en ontdek keukens, badkamers, vloeren en meer. Arslan Group. Vakmanschap van A tot Z. Kijk op arslangroup.nl.
1: Zon en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
12: Radio
1: SNB
12: 107.5 FM.
1: En overal via radio-snb.nl.
12: Radio
1: SNB.
13: Peter Timmerman. Zindi. Peter Timmerman.

Ja, het is de tijd dat je weer uitkijkt naar vakantie natuurlijk. Vacation worden de Go-Go's in. Was het 1982? Ja, 1982. Welkom bij Cindy. Mijn naam is Peter Tilman. Ik draai het plaatje van jou oud en nieuw afwisselend van elkaar. De oude uit de vorige eeuw, nieuwe doen we uit de huidige eeuw. En we draaien alles tussen 1939 en 2099 in. Soms wijken we daar nog zelfs vanaf, maar niet te vaak. De volgende is eentje die nooit een hit werd in Nederland. Het is eentje uit 1982 uit de States. Het is Taney Kane. And holding on, maar dit is een heerlijke pompende beat in.

Luft uit de jaren 80, vernieuwd in de 21ste eeuw door Matt Pop. En we hoorden Life is on my side, een vrolijke plaat die nooit eigenlijk een grote hit is geweest in Nederland, voor zover ik me weet, alleen maar een albumtrack destijds was. Muziek van The Seekers, haar in 1964 toe met I'll Never Find Another You.

Maar goed, ook anders zouden we allemaal kopietjes rondlopen. I'll Never Find Another You. In 1964 horen we The Seekers uit Australië. Het is volksmuziek, mocht je daar nog twijfels over hebben. Het was destijds moderne folk. Muziek van Rodney Elzer uit Nederland. En een zonnige plaat gewoon. Making My Day.

0: En wat weer kerstig plaatje eigenlijk. Meer geschikt voor december. Maar goed, het was toch een prachtige plaat. En het ging niet over de kerst. Love and Understanding hoorden wij van Mac Cassoon en zijn familie. De trein te schrijven is voor Melissa Smilda. Als de zon weer schijnt.
1: Zindy.

Belinda Carlisle in de jaren 90, I Get Weak, hoorden wij. Muziek van Belinda Carlisle in 2025 is deze van The Hollies, The Air That I Breathe.

Melinda Karlaam, een hit van de Hollies, The Air That I Breathe. Uit 2025 komt dat. Muziek van de Hollies uit 1966. Hier zijn ze met Bus Stop.

Ja, de busstop van de Hollies. En daar begon de romantiek onder die paraplu. Ja, muziek van Tavares in een extra lange versie. We gaan luisteren naar Don't Take Away the Music.

Tavares en Don't Take Away the Music. Nou ja, we hebben het toch gedaan. We hebben hem gestopt. Althans, we hebben niet een herhaling gedaan. We gaan door met de volgende plaat. Dat is Honey Dee en O van.

0: besluit walsen met jou.
1: Ik dans naar geluk. Ik wals met jou alleen.
2: Dit is het regio prikbord.
3: Het grondstofinleverpunt Grip komt weer naar Son en Breugel en wel op vrijdag 26 juni van 8:30 tot 10:30 aan het Raadhuisplein in Son. Bij het rijdend grondstoffeninleverpunt dat door de wijk trekt, kan iedereen op vertoon van een milieupas één keer een boodschappentas afval inleveren. Zoals kleine elektrische apparaten, lege batterijen, metalen en hout. Maar ook klein chemisch afval, restjes verf, medicijnen en andere chemische middelen kunnen worden ingeleverd. Alle gripdata, tijden en locaties staan ook gemeld in de Blink Afval-app.
2: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kostenloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.
4: SMB Radio SMB Son en Breugel 107.5 FM en overal via radiosmb.nl. Met nu het radionieuws.
5: Dit is Dick de Haak met het radionieuws. Het is nog onduidelijk wanneer twee sterk vervuilende fabrieken van Tata Steel in IJmuiden daadwerkelijk dichtgaan. Omgevingsdienst bereidt sinds een maand de intrekking voor van de vergunningen van de twee kooksgasfabrieken. De fabrieken overschrijden al langere tijd de milieunormen door een hoge uitstoot van schadelijke stoffen. Tata Steel heeft zelf ook aangegeven de installaties versneld te willen sluiten, maar niet wanneer. Provinciale Staten van Noord-Holland is ook voor die sluiting. De Israëlische premier Netanyahu stelt zich opnieuw kandidaat voor het premierschap bij de verkiezingen later dit jaar. Tijdens een persconferentie zei Netanyahu dat hij de verkiezingen wil winnen. Maar volgens recente peilingen dreigt zijn coalitie de meerderheid in het parlement te verliezen. Ook vindt de meerderheid van de Israëli's dat hij zich niet opnieuw kandidaat zou moeten stellen. Maar ook de oppositie lijkt zonder samen te werken met Arabische partijen geen meerderheid te halen in Israël. Het Hongaarse parlement heeft ingestemd met een grondwetswijziging die een maximum stelt aan het premierschap. Daardoor kan een premier nog maar 2 termijnen, in totaal 8 jaar, aanblijven. De maatregel geldt met terugwerkende kracht en sluit oud-premier Orbán uit van een nieuwe termijn. De regerende TISA-partij van premier Magyar noemt de wet een stap richting herstel van de democratische rechtsstaat. Orbáns partij spreekt juist van een politieke aanval op de voormalige premier. Een vrouw is met haar auto dwars door de muur van een supermarkt van Jumbo in Nunspeet gereden. De Porsche Cayenne, die minimaal een ton kost, kwam bij de hoofdingang tot stilstand en veroorzaakte flinke schade in de winkel. Bij het incident raakte niemand gewond. Volgens lokale media ging het vermoedelijk mis tijdens het inparkeren van de bolide. De politie heeft het rijbewijs van de bestuurster ingenomen. Hoe het ongeluk bij de supermarkt in Nunspeet precies kon gebeuren, wordt onderzocht. Het weer, wisselend bewolkt met vooral in het oosten kans op wat regen. Het wordt 18 tot 25 graden bij een zwakke zuidwestenwind. Tot zover het radionieuws.
6: Personeelstekort in jouw productiebedrijf? FlexImpuls helpt. Al 12,5 jaar specialist in personeel, in logistiek en productie. Waar klant en medewerker echt centraal staan. Scherpe tarieven en duidelijke overnamevoorwaarden. Groot genoeg voor elke vacature. Ga naar fleximpuls.nl.
7: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
8: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
9: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
8: Oh ja?
9: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
8: Klinkt goed.
10: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
11: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
12: Staat jouw werkbank ook altijd net te laag, te hoog of niet recht? Bij Werkbank op Maat bouwen we sterke werkbanken die wel tegen een stootje kunnen. Geen standaard gedoe, maar ook voor detail en gebouwd voor jaren intensief gebruik. Werkbank op Maat, ook voor complete werkplaatsinrichting. Kijk snel op werkbank-op-maat.nl.
13: Je gaat een thuisbatterij kopen? Bij thuisbatterij.expert vind je het grootste assortiment van Nederland. Alle merken. Ja, echt alle. En dat tegen de scherpste prijzen. Bekijk en vergelijk direct op www.thuisbatterij.expert. Heb jij al gehoord van FreeStays? Met FreeStays boek je een hotel zonder kamerprijs.

0: of onbeperkt met de jaarpas. Check freestays.eu.
1: Verhuur je een vakantieverblijf? Plaats je accommodatie op Casarento en ontvang boekingen zonder commissiekosten. Bereik meer gasten, houd zelf de controle over je prijzen en beschikbaarheid en betaal geen commissie per boeking. Meld je voor 20 juni aan en profiteer levenslang van een gratis vermelding zonder verborgen kosten. Meld je vandaag nog aan op casarento.com.
2: Zon en Breugel.
3: Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
2: Radio
3: SNB
2: 107.5 FM.
3: En overal via radiosnb.nl.
2: Radio
3: SNB.
4: Bond Jan Berg.

En dat is een openend programma Bond voor vandaag. Het is 1983. In de reggae-sfeer hadden we daar Jimmy Cliff en Three Years to Ride. En dat is ook een goede gedachte om dat maar te doen. De jeugd met respect behandelen, zoals we iedereen met respect moeten behandelen. Fijn dat u erbij bent. Jan Berg is de naam, ik draai voor u. Hedendaagse muziek van Bebe Rexha en Faithless. New Religion.

0: Bij Brexa, Faithless en hun 2026 plaat New Religion. Weer een religie erbij. Zijn we er blij mee met al die religieën? Geeft af en toe een hoop narigheid in de wereld.
1: Oude meuk!
0: Laten we dat doen, terug in de tijd, 1963. Ricky Nelson, It's Up To You.

0: Ja, wat je zegt, oude meuk, het jaar 1963 schrijven met Ricky Nelson. It's up to you. Het ligt helemaal aan jou. Je moet er zelf maar uitzoeken wat je wil.
1: His name is Berg. Jan Berg. And he's going to make it Bond. Very Bond.
0: En in de Bond muziekverzameling op naar het jaar 2002 met The Intenso Project. Love Da Sunshine. Sample van Dreadful Holiday van Dancy Seed erin. Hoort u het ook?

0: Intenso Project, het jaar 2002. Love Da Sunshine. Nou, allemaal wel zo'n tonnetje toch op z'n tijd.
1: De magische muziekselectie. Hier en nu.
0: 2016, Shakira en...

0: Feel me.
1: Pretty boy.
2: Shakira en Maluma Jataye was de titel van deze plaat. Tijd voor nieuwe muziek. Wat dacht
3: Koester
2: je
3: het oude, oude, oude. Ontdek het nieuwe.
2: Het nieuwe werk van Sony's Inc. Altijd jij.

0: De muziek van Amanda Marshall uit 1996. Deze Beautiful Goodbye, de titel van de plaat. Kijk op de klok, we moeten richting een half uur. En dat gaan we doen met muziek uit de jaren 70.
1: Jan Berg.
2: Met de muziek van de jaren 70.
0: Hier hebben we Abby Hammond, Albert Hammond inderdaad. Uit 1972. It never rains in Southern California.

0: Dit is het regio prikbord.
1: Ben je op zoek naar een sportieve uitdaging? Voeg de triathlon Het Groene Woud toe aan je lijstje. Zaterdag 21 juni om 14:30 middags start deze wedstrijd in en om het centrum van Oorschot. Het parcours loopt rondom de iconische Stonder Meiwaardebrug, die dit jaar fungeert als evenementenlocatie en tribune. Je doorkruist het schitterende buitengebied en het monumentale dorpskern, terwijl je van het terras extra wordt aangemoedigd. Het evenement is geschikt voor alle sportievelingen van Oorschot en daarbuiten. De start is bij het Standaardplein op zaterdag 27 juni om 14:30 middags voor de triathlon Het Groene Woud in Oorschot.
0: Tot zover dit regio prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.
2: Lekker gevarieerd.
3: Bond.

1983, de muziek van Toontje Lager. Een stiekem gedanst, de titel van de plaat. Wij gaan 2025 muziek draaien van Ed Sheeran. Maak een fotootje, camera.

0: De muziek van Ed Sheeran. Camera, de titel van de plaat. We gaan terug in de tijd.
1: Jan Berg.
2: Met de muziek van de jaren 60.
0: 1968, Cliff Richard. En zijn lied over Marianne.

0: Marianne, de muziek van Cliff Richard. Terug naar het jaar 1968. Oude meuk dus.
1: De magische muziekselectie in de beste mix.
0: Enrique Iglesias met Ciara. Talking Back My Love.

0: Enrique Iglesias en samen met Ciara. En dat was Taking Back My Love, muziek uit het jaar 2008. Tijd voor wat nieuws, wat dacht u daarvan?
1: Meer dan hits.
2: Alleen.
0: The Greg Saylor Project. Dit is The New World View.

0: together as one. We should work together as one. We are one. We are the people of the world.
1: The Greg Saylor Project. Fixing the new werkje met de titel The New World View.
2: Hé Jan, wat is het weer al de noorste gezellig bij die?
1: We hopen uit 2012 met Simple Plan. Dit is de Summer Paradise.

Ja, de muziek van Simple Plan uit 2012. Summer Paradise bracht ons op het punt in het programma dat ik afscheid van u moet gaan nemen. Dit was hem dan weer een uurtje lang bont op uw radiotoestel. Mijn naam is Jan Berg en ik heb het ook vandaag weer met plezier voor u gedaan. Mocht u willen reageren op het programma, dat kan en mag natuurlijk altijd. janberg.radio@gmail.com is het adres wat daarvoor open staat. Ik ga u een hele fijne dag toe wensen. En uiteraard ga ik u ook nog even vertellen wat de muziek waar we ermee uitgaan. Ik heb er nog twee voor u klaarstaan. Allereerst gaan we naar het jaar 1975. De Dizzy Men's Band, Nederlandse band. Met een nummer met de titel The Opera. En daarna hebben we nog wat nieuws van de Nashville Sessions. Een nummer wat gedeeld is, Dream. Ik laat het hierbij. Bedankt voor het luisteren. De groetjes. En heel graag weer tot de volgende bond.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: De Stalle Freude is op woensdagavond vanaf 8 uur te beluisteren op de kiosk in Son. Blaaskapelle die Stalle Freude is opgericht in 1989 in Windrele en speelt hoofdzakelijk Tsjechische volksmuziek. De muzikanten zijn gekleed in originele Tsjechische kostuums. De kapel heeft als doel om een zo hoog mogelijk niveau te musiceren. En daardoor hebben ze ook regelmatig optredens in het buitenland. En dus ook op woensdagavond om 8 uur op de kiosk in Son.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.
2: SMB Radio SMB Sol en Breugel 107.5 FM en overal via radiosmb.nl. Met nu het radionieuws.
3: Dit is Dick de Hark met het radionieuws. In een verklaring van de luchtmachtbasis Edwards in Los Angeles staat dat de 8 bemanningsleden van de verongelukte bommenwerper waarschijnlijk zijn overleden. Volgens de luchtmachtbasis, waar het toestel kort voor de crash vandaan was vertrokken, was het ongeluk niet te overleven. De Amerikaanse B-52, een lange afstandsbommenwerper, stortte gisteren neer tijdens een routinemissie. Het is een van de oudste vliegtuigen van de Amerikaanse luchtmacht. Het laatste dodelijke ongeluk met een B-52 in de VS was in 2008. Het is nog onduidelijk wanneer twee sterk vervuilende fabrieken van Tata Steel in IJmuiden daadwerkelijk dichtgaan. De Omgevingsdienst bereidt sinds een maand de intrekking voor van de vergunningen van de twee kooksgasfabrieken. De fabrieken overschrijden al langere tijd de milieunormen door een hoge uitstoot van schadelijke stoffen. Tata Steel heeft zelf ook aangegeven de installaties versneld te willen sluiten, maar niet wanneer. Provinciale Staten van Noord-Holland is ook voor die sluiting. De Israëlische premier Netanyahu stelt zich opnieuw kandidaat voor het premierschap bij de verkiezingen later dit jaar. Tijdens een persconferentie zei Netanyahu dat hij de verkiezingen wil winnen. Maar volgens recente peilingen dreigt zijn coalitie de meerderheid in het parlement te verliezen. Ook vindt de meerderheid van de Israëli's dat hij zich niet opnieuw kandidaat zou moeten stellen. Maar ook de oppositie lijkt zonder samen te werken met Arabische partijen geen meerderheid te halen in Israël. Het Hongaarse parlement heeft ingestemd met een grondwetswijziging die een maximum stelt aan het premierschap. Daardoor kan een premier nog maar 2 termijnen, in totaal 8 jaar, aanblijven. De maatregel geldt bij terugwerkende kracht en sluit oud-premier Orbán uit van een nieuwe termijn. De regerende TISA-partij van premier Magyar noemt de wet een stap richting herstel van de democratische rechtsstaat. Orbáns partij spreekt juist van een politieke aanval op de voormalige premier. Het weer wisselend bewolkt met vooral in het oosten kans op wat regen. Het wordt 18 tot 25 graden bij een zwakke zuidwestenwind. Tot zover het radionieuws.
4: Gewond geraakt door een ongeval? Bij Juridisch Bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
5: Last van kalknagels? Ontdek de Fungi X kalknagelpleister Forte. Deze intensieve behandeling behandelt kalknagels effectief, vermindert verkleuring en maakt de nagel zichtbaar gladder en verzorgder. Met zichtbaar resultaat al na 4 weken. Profiteer nu tijdelijk van 50% korting op het Fungi X assortiment bij de online drogist. Er is er maar één.
6: Heb jij al gehoord van Freestays? Met Freestays boek je een hotel zonder kamerprijs.

0: onbeperkt met de jaarpas. Check freestays.eu.
1: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
2: Verhuur je een vakantieverblijf? Plaats je accommodatie op Casa Rento en ontvang boekingen zonder commissiekosten. Bereik meer gasten, houd zelf de controle over je prijzen en beschikbaarheid en betaal geen commissie per boeking. Meld je voor 20 juni aan en profiteer levenslang van een gratis vermelding zonder verborgen kosten. Meld je vandaag nog aan op casarento.com.
3: Haal de hotelbeleving in huis met Benacci wandpanelen. Renoveer je badkamer zonder te slopen. 100% watervast, onderhoudsvriendelijk en toepasbaar voor meerdere ruimte. Ontdek jouw stijl en toepassing op benacci.com. Benacci.com.
4: Je probeert sterk te blijven, maar diep van binnen wil je weten waar je aan toe bent. Komt het nog goed? Moet je doorgaan of loslaten? Bel nu 09090939. Praat met een medium. Bel 09090939. Of ga naar www.astrotv.nl.
5: Zon en Breugel.
6: Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
5: Radio
6: SMB
5: 107.5 FM.
6: En overal via radio-smb.nl.
5: Radio
6: SMB.

Cold uit 1983 met Lonely Boy. De aftrap van de ochtendshow op deze daverende dinsdag 16 juni 2026. Een hele goedemorgen. Welkom bij jouw muzikale begeleiding tussen het opstaan en naar je werk gaan. Met het komend half uur onderweg ABC, een blokje shownieuws, Alex Warren, Madness, Was Not Was, Harry Styles en het Nederlands weeroverzicht. En we gaan van start in 1996 met Girl Power van The Spice Girls en Say You'll Be There.

0: Look of Love Part 1 van ABC uit 1982. Hier bij de ochtendshow op dinsdagochtend 16 juni. Waar we toe zijn gekomen aan ons eerste blokje shownieuws.
1: Chris de Goff merkt dat de romance tussen Taylor Swift en Travis Kelce een grote positieve impact heeft op de American voetbalwereld. In gesprek met het Amerikaanse tijdschrift People vertelt het Sports Illustrated model dat haar eigen achterban op social media drastisch is veranderd. Waar de vrouw van Detroit Lions quarterback Jared Goff voorheen vooral boze privéberichten ontving van mannen over hun fantasy voetbalscores, krijgt ze nu volop berichten van jonge meiden die oprecht geïnteresseerd zijn in de sport. Volgens Goff heeft Swift ervoor gezorgd dat er wereldwijd veel meer vrouwelijke ogen op voetbal zijn gericht. Alex Warren heeft met zijn nieuwe single Passenger de alarmschijf van deze week binnengesleept. Het uptempo popanthem is de derde track van zijn in augustus te verschijnen album Wild Child. Nadat zijn vorige single Fine Place to Die de top 40 misliep, lijkt de Amerikaanse zanger met deze opvolger een nieuwe hit te scoren. In de bijbehorende, komische videoclip verbeeldt Warren de frustratie van het figuurlijk vastzitten op de bijrijdersstoel van andermans leven. De zanger omschrijft de sound van de nieuwe plaat als een weerspiegeling van zijn persoonlijke

Klassieker uit 1979, Madness met One Step Beyond, hier bij de ochtendshow op de daverende dinsdag. Waar we zo meteen een kijkje gaan nemen in de hitlijst met Harry Styles en American Girls. Verder komt het weeroverzicht eraan voor Nederland. En hebben we Rick Astley, ZZ Top en het Europese weersvooruitzichten op het programma staan. Met nu Was Not Was, de elektrische en innovatie Amerikaanse muziekcollectief dat funk, soul, rock en pop moeiteloos met elkaar versmolt tot een uniek en dansbaar geluid.

40 horen we Harry Styles met American Girls. Met zometeen het Nederlandse weeroverzicht. En Rick Astley met Together Forever. Hebben we nu Charlie Lanois en Mental Theo. We gaan in 1996 met...

0: Weeroverzicht.
1: Vandaag is de stroming naar het zuidwesten gedraaid en voert warmere lucht aan. Op veel plaatsen wordt het 20 tot 24 graden. En in het zuidoosten kan het zomers warm worden. Alleen in het noordwestelijk kustgebied wordt het door de matige wind van zee met 19 graden geen warme dag. Er zijn zonnige perioden en wolkenvelden. En vooral in de avond is er kans op een beetje regen. Morgen wordt het in de nacht en ochtend op veel plaatsen bewolkt en lokaal valt een beetje regen. Daarna wordt het droog en breekt de zon vaker door bij een overwegend matige en zuidwestelijke wind en een middagtemperatuur tussen de 20 en 26 graden.
2: Dit is het nieuws van Groot Eindhoven.
3: Goeiedag, ik ben Colin Bijk. Ismael Saibari gaat voor een absoluut recordbedrag naar Bayern München. Dat melden verschillende media. De Duitse topclub zou 55 miljoen euro betalen voor de aanvallen van PSV. Saibari tekent een contract tot de zomer van 2031 bij Bayern. De Marokkaanse international kwam in 2020 naar PSV vanuit de jeugd van de KRC Genk. Hij maakte voor de Eindhovenaren 31 goals in 93 wedstrijden. Er is een man opgepakt voor de juwelenroof in het centrum van Eindhoven. Maar de politie moest hem vrijlaten wegens gebrek aan bewijs, meldt het ED. De roof bij juwelier Pijnenburg aan de Demer leek wel op een Hollywoodfilm vorig jaar februari. De inbrekers wisten via een groot gat bij het pand naast de juwelier binnen te komen. Ze maakten tonnen aan sieraden buit. Anderhalf jaar later is er nog altijd niemand opgepakt. De juwelier heeft zelf 100.000 euro schade uit eigen zak moeten betalen. De politie heeft vanochtend twee autodieven opgepakt op de Tongense straat in Eindhoven. Dat gebeurde met behulp van een politiehelikopter die boven de stad cirkelde. De eigenaar deed 's ochtends meteen aangifte toen zijn BMW gestolen bleek. Daarna ging het snel. Agenten van de politie Eindhoven, team verkeer en hondengeleiders kregen de auto snel in beeld en die werd daarna klemgereden. Fontys Hogeschool en Summa gaan laboratoria delen in het Nexusgebouw op de TU Campus in Eindhoven. Ze hopen zo de aansluiting tussen VMBO, MBO en HBO te verbeteren. Het maakt een overstap van de MBO-opleidingen van Summa naar de HBO-opleidingen van Fontys makkelijker, omdat studenten de omgeving, werkwijze en apparatuur al kennen. De gemeente Zonnebreugel moet 67.000 euro aan rubberkorrels kopen voor de kunstgrasvelden van voetbalclub SBC. De KNVB heeft de drie velden namelijk afgekeurd omdat er te weinig infill op ligt. En juist die korrels zorgen voor grip en schokdemping. Alleen SBC heeft geen rekening gehouden met het aanvullen van de korrels en heeft daar ook geen geld voor. Daarom betaalt de gemeente het nu. En Strijp S krijgt er 6 nieuwe straten bij de komende jaren. En 2 daarvan worden vernoemd naar oud-medewerksters van Philips. Het gaat om Maria Bogaars en Adriana van Buul. Ze waren namelijk de eerste vrouwen die in 1891 bij de gloeilampenfabriek in Eindhoven werkten. Ook een architect van Philips die meerdere fabrieken ontwierp en de twee natuurkundigen Heinrich Hertz en Willem Röntgen krijgen een eigen straat. En tot zover het nieuws. Meer nieuws uit de Brainport in de app en op...
4: Iedere werkdag, jouw start van de dag. De Ochtendshow met Reinier Witbolsvoogd.

8 Canaan Waterman met Rick Astley uit 1988. Together Forever hier bij de ochtendshow op de daverende dinsdag 16 juni 2026. Jouw muzikale begeleiding tussen het opstaan en naar je werk gaan. Met zometeen de Europese weersverwachting. Verder hebben we straks staan Robbie Williams, Adele, de artiest van de week, Cliff Richard. En nu de mannen met lange baarden, oftewel ZZ Top. Hier is het 85, Lex.

0: Europese weersverwachting. Zuid-Europa start vandaag met prachtig zomerweer. Spanje noteert een zonnige 34 graden Celsius. En ook Albanië, 33 graden Celsius. En Cyprus, 26 graden Celsius, genieten volop van de zon. Richting het noorden, westen en oosten is de atmosfeer een stuk onstuimiger. Want in landen zoals België, Polen, Oekraïne en Finland vallen verspreid regenbuien bij temperaturen die variëren van een frisse 18 graden Celsius in Polen tot 24 graden Celsius in België. Morgen klaart het in West- en Centraal-Europa flink op, waardoor België geniet van een droge en zonnige 26 graden Celsius en ook Polen opwarmt naar 20 graden Celsius onder een mix van wolken en zon. In het Middellandse zeegebied houdt het stabiele zomerweerstand met zo'n overgrote maxima van 32 graden Celsius tot 35 graden Celsius in Albanië en Spanje, terwijl het noorden van Rusland juist te maken krijgt met flinke buien en een flinke temperatuurdaling tot slechts 10 graden Celsius.
1: Broadcasting live worldwide.
2: The Morning Show with Rainer.

hitte van 1998 met Robbie Williams en Angels hier bij de ochtendshow. Waar we zometeen Cliff Richard hebben klaarstaan, onze artiest van de week. Met een track uit 1978. Maar we gaan eerst naar 2022. Toen had Adele een hit met Oh.

Talk Anymore. In 1979 bewees Cliff met deze wereldhit van het album Rock and Roll Juvenile dat hij zijn sound perfect had aangepast aan de moderne sound van de late jaren 70. Het werd een van zijn best verkochte singles alle tijden en scoorde ook bij ons groots. De plaat stond 11 weken lang genoteerd in de Nederlandse top 40, waar die piekte op de nummer 3 positie.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Op zondag 21 juni van 12 uur tot half 5 'smiddags is het Ketelhuisplein in Strijp S de plek om mensen te ontmoeten. De Feelgood Mark is een bruisende markt vol design, mode, vintage en heerlijk eten. Eigenzinnige designs en creatieven tonen hier unieke producten. Bezoekers kunnen genieten van een ambachtelijk hapje en een biertje of een kopje koffie, terwijl er live muziek klinkt en kinderen workshops doen. De toegang is gratis en de markt vindt plaats op het Ketelhuisplein in Eindhoven.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.
2: SMB Radio. SMB Sol en Breugel 107.5 FM en overal via radiosmb.nl. Met nu het radionieuws.
3: Dit is Dick de Haak met het radionieuws. Na een val op het circuit van Zolder in België is gisteren een 53-jarige Nederlandse motorrijder om het leven gekomen. Medische hulpdiensten waren snel ter plaatse, maar konden de man niet meer redden. Het ongeval gebeurde tijdens een zogenoemde oefening vrij rijden, melden Belgische media. De Nederlander zou te hard hebben gereden en is met hoge snelheid uit de bocht gevlogen. Volgens de regionale omroep L1 komt de 53-jarige man uit de omgeving van Maastricht. Volgens nog onbevestigde berichten op sociale media uit Elslo. In een verklaring van de luchtmachtbasis Edwards in Los Angeles staat dat de 8 bemanningsleden van de verongelukte bommenwerper waarschijnlijk zijn overleden. Volgens de luchtmachtbasis, waar het toestel kort voor de crash vandaan was vertrokken, was het ongeluk niet te overleven. De Amerikaanse B-52, een lange afstandsbommenwerper, stortte gisteren neer tijdens een routinemissie. Het is een van de oudste vliegtuigen van de Amerikaanse luchtmacht. Het laatste dodelijke ongeluk met een B-52 in de VS was in 2008. Het is nog onduidelijk wanneer twee sterk vervuilende fabrieken van Tata Steel in IJmuiden daadwerkelijk dichtgaan. De Omgevingsdienst bereidt sinds een maand de intrekking voor van de vergunningen van de twee kooksgasfabrieken. De fabrieken overschrijden al langere tijd de milieunormen door een hoge uitstoot van schadelijke stoffen. Tata Steel heeft zelf ook aangegeven de installaties versneld te willen sluiten, maar niet wanneer. De Provinciale Staten van Noord-Holland is ook voor die sluiting. De Israëlische premier Netanyahu stelt zich opnieuw kandidaat voor het premierschap bij de verkiezingen later dit jaar. Tijdens een persconferentie zei Netanyahu dat hij de verkiezingen wil winnen. Maar volgens recente peilingen dreigt zijn coalitie de meerderheid in het parlement te verliezen. Ook vindt de meerderheid van de Israëli's dat hij zich niet opnieuw kandidaat zou moeten stellen. Maar ook de oppositie lijkt zonder samen te werken met Arabische partijen geen meerderheid te halen in Israël. Het weer wisselend bewolkt met vooral in het oosten kans op wat regen. Het wordt 18 tot 25 graden bij een zwakke zuidwestenwind. Tot zover het radionieuws.
4: Personeelstekort in jouw productiebedrijf? FlexImpuls helpt. Al 12,5 jaar specialist in personeel, in logistiek en productie. Waar klant en medewerker echt centraal staan. Scherpe tarieven en duidelijke overnamevoorwaarden. Groot genoeg voor elke vacature. Ga naar fleximpuls.nl.
5: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
6: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij Hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij Hemdvoorhem.nl.
7: Zo, buurman. Strak geschilderd hoor.
8: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
7: Oh ja?
8: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
7: Klinkt goed.
9: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
10: Staat jouw werkbank ook altijd net te laag, te hoog of niet recht? Bij Werkbank op Maat bouwen we sterke werkbanken die wel tegen een stootje kunnen. Geen standaard gedoe, maar oog voor detail en gebouwd voor jaren intensief gebruik. Werkbank op Maat. Ook voor complete werkplaatsinrichting. Kijk snel op werkbank-op-maat.nl.
11: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop. Wees de zomer voor. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. Scalasol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
12: Altijd gedoe met je printer? Verdroogde toner, strepen of vlekken? Printers die niet werken? Geen zin meer in dat gepruts?
13: Laat je documenten gewoon professioneel printen via documentprinter.nl. Snel, scherp geprijsd, enkel en dubbelzijdig op A3 en A4. Documentprinter.nl.
14: Word je gek van losse bonnetjes, facturen en documenten tijdens het thuiswerken? Met Thuiskantoor beheer je administratie, offertes, uren en kilometers in één app. Probeer nu 14 dagen gratis. Check nu thuiskantoor.online.
15: Zon en Breugel.
16: Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
15: Radio
16: SMB
15: 107.5 FM.
16: En overal via radio SMB.nl.
15: Radio
16: SMB.

Something I Should Know van Duran Duran uit 1983 brandt rond bij het tweede uur van de ochtendshow op deze daverende dinsdag 16 juni 2026. Jouw muzikale begeleiding tussen het opstaan en naar je wijk gaan. Met zometeen Sister Sledge naar Paul Young. We gaan 1984 met Love op de

0: The Greatest Dancer. En daarmee zijn we toegekomen aan ons tweede blokje.
1: Shownieuws.
2: John Fogerty krijgt zijn eigen biografische film. Dat heeft de legendarische Amerikaanse rockmuzikant bekendgemaakt in een interview met The Hollywood Reporter. De film zal het levensverhaal en de indrukwekkende carrière van de singer-songwriter belichten, wat door de artiest zelf als een enorme eer en lang gekoesterde wens wordt omschreven. Wie de rol van Fogerty op zich zal nemen, is momenteel nog een verrassing. De zanger grapte zelf dat hij vroeger altijd op Brad Pitt hoopte, maar laat de uiteindelijke castingkeuze nu met veel vertrouwen over aan de producenten. Taylor Swift weet de gemoederen weer flink bezig te houden met haar nieuwste single I Knew It, I Knew You. Nadat fans anderhalve maand geleden al in de ban raakten van een mysterieuze, kortstondige Toy Story aftelklok op haar website, bleek het vermoeden juist. De popster levert de soundtrack voor het lang verwachte vijfde deel van de animatiereeks. De country poptrack, geschreven vanuit het perspectief van het cowgirl-personage Jessie, was afgelopen week al de alarmschijf en stormt deze week de Nederlandse top 40 binnen als hoogste nieuwe op nummer 27. De film draait vanaf deze week wereldwijd in de bioscopen.

nationaal product uit 1980 van de formatie Diesel hier op de Taverende Dinsdag bij de Ochtendshow. Waar we zo meteen naar de hitlijst gaan met Sam Fender, Rhyme Me In. Maar eerst draaien we een klassieker met een uniek verhaal. The Day That Curly Birdie Shut Down the Crazy Sam McKee van de Hollies uit 1973. Zanger.

0: Een top 40 notering van dit moment. Sam Felder en Olivia Dean met Rhyme Me In. We zijn zo terug met Hela Dilalio van de Dolly Dots.
1: Het weeroverzicht.
2: Vandaag merken we dat de wind de zuidwesthoek heeft opgezocht, want er wordt beduidend warmere lucht aangevoerd. De thermometer klimt op veel plaatsen naar waarde tussen de 20 en 24 graden. En in het zuidoosten is lokaal zelfs een zomerse dag op komst. Alleen in het noordwestelijke kustgebied houdt een matige wind van zee de temperatuur op zo'n 19 graden. We zien vandaag een mix van wolkenvelden en zonnige perioden. Al moeten we in de avonduren wel rekening houden met de kans op een klein beetje regen. Morgen op woensdag 17 juni starten we de nacht. En ochtend nog overwegend bewolkt met hier en daar wat lichte neerslag. Gelukkig klaart het daarna snel op. Het wordt droog en de zon krijgt steeds meer de overhand. Onder invloed van een overwegend matige zuidwestenwind loopt het kwik uiteen van 20 graden aan de kust tot een warme 26 graden dieper landinwaarts.
3: Dit is het nieuws van Groot Eindhoven.
4: Goedemorgen, ik ben John van Vroenhoven. De eigenaren van drie gesloten horecazaken aan de Kruisstraat hebben de rechter gevraagd de sluiting snel terug te draaien. Volgens hen dreigen visrestaurant De Zeester, lunchroom Cappuccino en feestlocatie Stella Marina anders failliet te gaan. Dat meldt het ED. Burgemeester Jeroen Dijsselbloem tok de vergunning in nadat vier betrokken familieleden in verband werden gebracht met drugshandel. De ondernemers ontkennen betrokkenheid en stellen dat de verdachten geen rol meer spelen binnen de bedrijven. De rechter doet binnen twee weken uitspraak. Fontys Hogeschool en Summa gaan laboratoria delen in het Nexus-gebouw op de TU Campus in Eindhoven. Zo hopen ze de aansluiting tussen VMBO, MBO en HBO te verbeteren. Het maakt een overstap van de MBO-opleidingen van Summa naar de HBO-opleidingen van Fontys makkelijker, omdat studenten de omgeving, werkwijze en apparatuur dan al kennen. Er is een man opgepakt voor de juwelenroof in het centrum van Eindhoven, maar de politie moest hem vrijlaten wegens gebrek aan bewijs. Aldus het ED. De roof bij juwelier Pijnenburg aan de Demer leek op een Hollywoodfilm vorig jaar februari. De inbrekers wisten via een groot gat bij het pand naast de juwelier binnen te komen. Ze maakten tonnen aan sieraden buit. Anderhalf jaar later is er nog altijd niemand gepakt. En de juwelier heeft zelf 100.000 euro schade uit eigen zak moeten betalen. De gemeente Zonnebreugel moet voor 67.000 euro aan rubberkorrels kopen voor de kunstgrasvelden van voetbalclub SBC. De KNVB heeft de drie velden afgekeurd omdat er te weinig infill op ligt. En juist die korrels zorgen voor grip en schokdemping. Alleen SBC heeft geen rekening gehouden met het aanvullen van de korrels en heeft daar nu ook geen geld voor. Daarom wordt er nu een beroep gedaan op de gemeente. Het lijkt erop dat PSV volgend seizoen zonder middenvelder Saibari speelt. Volgens de NOS is zijn overstap naar Bayern München definitief. De Duitse club zou 55 miljoen euro voor hem willen betalen. En daarmee wordt Saibari de grootste transfer ooit van PSV. Saibari veroverde met de Eindhovense club drie landstitels en afgelopen seizoen werd hij verkozen tot speler van het jaar in de Eredivisie. Tot zover het nieuws. Meer nieuws uit Brainport in de app en op studio40.nl.
5: Iedere werkdag, jouw start van de dag. De Ochtendshow met Reinier Witbolsvoogd.

Nationaal Product op 1980, de Dolly Dots, Hela, die Ladilo. En daarmee zijn we al het laatste half uur begonnen van de ochtendshow op deze daverende dinsdag 16 juni 2026. Waar we zometeen gaan kijken naar de Verenigde Staten weersverwachting. Verder hebben we 24/7 Van Halen. En rond kwart voor gaan we de geschiedenisboeken bijpakken voor de historische popnieuwsfeitjes. Met nu een ander Nederlands product. De zusjes Klema, oftewel Lord Lane. En is...

Verenigde Staten weersverwachting. Vandaag is het bewolkt in New York met 25 graden Celsius. En in Chicago met een temperatuur van 19 graden Celsius. In Los Angeles en Las Vegas schijnt de zon daarentegen volop, met temperaturen van respectievelijk 29 graden Celsius en een hete 43 graden Celsius. In het zuiden heeft Miami te maken met bewolking bij een temperatuur van 31 graden Celsius. Morgen blijft het in New York bewolkt bij 26 graden Celsius, terwijl Chicago te maken krijgt met een bui bij 22 graden Celsius. Richting het einde van de week blijft het aan de westkust en in de woestijn prachtig zonnig, waarbij Las Vegas op donderdag een zinderende

1995 was het een hitnotering voor 24/7, deze Keep On Trying. Zometeen gaan we onze geschiedenisboek erbij pakken voor de historische popnieuwsfeitjes. Verder hebben we nog Cloud en Weeks and Company klaarstaan tot aan 9 uur. Tot aan het einde van de ochtendshow op deze dinsdag 16 juni. Met nu uit 1984 de formatie Van Halen. Hier is Jump.

0: popgeschiedenis van toen. We gaan terug naar de gebeurtenissen van
1: 16 juni 1967. Het Monterey International Pop Festival ging van start in Californië. Dit driedaagse evenement wordt beschouwd als het begin van de Summer of Love en markeerde de grote doorbraak voor iconische artiesten als Jimi Hendrix en Janis Joplin. 1971, de Amerikaanse rapper en acteur Tupac Shakur werd geboren in New York. Hij groeide uit tot een van de meest invloedrijke hiphopartiesten aller tijden, bekend om zijn maatschappelijk kritische teksten en poëtische stijl. 1978, de film The Blues Brothers ging in première, waarin Dan Aykroyd en John Blazui een eerbetoon betrachten aan de Amerikaanse soul- en bluesmuziek. De soundtrack en de film hielpen het genre aan een enorme hernieuwde populariteit bij een jonger publiek.

0: Dit is het regio prikbord.
1: In sociaal-cultureel centrum Het Theaterke in Best is op zaterdag 27 juni het theaterspektakel In Vata te zien, gemaakt door jongeren. De voorstelling neemt je mee naar een wereld tussen leven en dood, waar een jong meisje moet kiezen tussen licht en schaduw. Het is een verhaal vol keuzes, emoties en de strijd tussen goed en kwaad. Met live muziek, dans en eigen teksten wordt het een poëtische en meeslepende voorstelling over twijfel, verleiding en vergeving. Er zijn twee voorstellingen, om 2:00 en om 19:30. De entree is €8 en je vindt het theaterke aan de Max van Bosselstraat 1 in Best.
0: Tot zover dit regio prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.
2: SMB Radio. SMB Sol en Breugel 107.5 FM en overal via radiosmb.nl. Met nu het radionieuws.
3: Dit is Dick de Haak met het radionieuws. Het 2-jarige jongetje dat gisteravond uit een raam op de tweede verdieping van een woning in de Rotterdamse wijk Sjaloos was gevallen, is overleden. Dat heeft de Rotterdamse politie laten weten op X. Het ernstig gewonde jongetje werd nog gereanimeerd door de hulpdiensten, maar is uiteindelijk in het ziekenhuis overleden aan zijn verwondingen. Hoe de 2-jarige peuter gisteravond uit het raam kon vallen is nog onduidelijk. De politie in Rotterdam gaat niet uit van opzet, maar van een tragisch ongeval. Uit een inventarisatie van de Telegraaf komt naar voren dat grote vakantieaanbieders geregeld prijzen promoten die in werkelijkheid helemaal niet voor dat bedrag te boeken zijn. Het gaat onder meer om advertenties van Corendon, Prijsvrij, D-Reizen, de vakantiediscounter, TUI en Sunweb. Per aanbieder werden 10 verschillende advertenties onderzocht. Daaruit bleek dat er voor ruim 1 op de 3 pakket vakantiereizen bij het afrekenen tussen de 100 en €150 meer moest worden betaald. Zo blijkt uit de inventarisatie van de Telegraaf. Na een val op het circuit van Zolder in België is gisteren een 53-jarige Nederlandse motorrijder om het leven gekomen. Medische hulpdiensten waren snel ter plaatse, maar konden de man niet meer redden. Het ongeval gebeurde tijdens een zogenoemde oefening vrij rijden, meldde Belgische media. De Nederlander zou te hard hebben gereden en is met hoge snelheid uit de bocht gevlogen. Volgens de regionale omroep L1 komt de 53-jarige man uit de omgeving van Maastricht. Volgens nog onbevestigde berichten op sociale media uit Elslo. In een verklaring van de luchtmachtbasis Edwards in Los Angeles staat dat de 8 bemanningsleden van de verongelukte bommenwerper waarschijnlijk zijn overleden. Volgens de luchtmachtbasis, waar het toestel kort voor de crash vandaan was vertrokken, was het ongeluk niet te overleven. De Amerikaanse B-52, een lange afstandsbommenwerper, stortte gisteren neer tijdens een routinemissie. Het is een van de oudste vliegtuigen van de Amerikaanse luchtmacht. Het laatste dodelijke ongeluk met een B-52 in de VS was in 2008. Het weer wisselend bewolkt met vooral in het oosten kans op wat regen. Het wordt 18 tot 25 graden bij een zwakke zuidwestenwind. Tot zover het radio nieuws.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
5: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
6: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
7: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
6: Oh ja?
7: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
6: Klinkt goed.
8: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
9: Last van kalknagels? Ontdek de Fungi X kalknagelpleister Forte. Deze intensieve behandeling behandelt kalknagels effectief, vermindert verkleuring en maakt de nagel zichtbaar gladder en verzorgder. Met zichtbaar resultaat al na 4 weken. Profiteer nu tijdelijk van 50% korting op het Fungi X assortiment bij de online drogist. Er is er maar 1.
10: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
11: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor één gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen. Online en

0: 10.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
1: Ik ben Bart van Gogh. Mijn stem is bijna net zo goed als een AI-stem. Met dit verschil dat ik gewoon kan klinken zoals jij dat wilt. Luister maar op bartvangogh.nl.
2: John en Breugel.
3: Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
2: Radio SNB 107.5 FM.
3: En overal via radio SNB.nl.
2: Radio SNB.

0: anytime, any place, anywhere.
1: Nou,
0: als ik deze plaat hoor, dan begin ik altijd een beetje dorst te krijgen. Heb je dat ook? Was er niet zo'n oude commercial in Martini of zoiets? Heel lang geleden, lieve luistervrienden. Daar had ze Danny Williams.
2: Dit is de Middle of the Road Show met Hans.

Opeens weet je het. Ik ben verliefd. En hoe? Feels like I'm in love. Kelly Marie. Uit een grijs verleden. Zoals menig volgende avonds werkje wat je van ook dit uur weer gaat tegenkomen. Lekker terug in de voltooid verleden tijd. De muziek is gebleven. De muziek van toen. Wat denk je toch?

Heerlijke plaat uit een heel grijs verleden, lieve luisteraars. Als je nou eens echt lekker antiek wil doen, dan moet je kunt ze zo bestellen of zo in China. Hè? Een transistor radiootje nog even aanschaffen. Klein antennetje, uitschuiven, luisteren maar. Of wie weet heb je nog wel ergens een ouderwetse buizenradio in de schuur staan. Lekker zeg. Dat klinkt net zoals toen. Fijn dat je erbij bent. Dit is de Middle of the Road Show. Je hoorde Jesse Green. Dat was eens een lid van de Hot Chocolate. En dat ging later solo. Zometeen vanuit deze studio een fijne van achter de keukengordijnen. Allereerst is hier Lionel Richie en Running with the Night.

0: goedgekeurd door de Nederlandse Vereniging van Topmuzikanten. Wat een plaat is dit, zeg. Ja, Warning with the Night. Daar gaat Lionel Richie.
1: Een fijne voor achter de keukengordijn.
0: Af en toe denk je van, een beetje dorst op zijn tijd is natuurlijk niet verkeerd. Zoals de temperatuur begint te stijgen, dan heb je wellicht zin in.

0: Hans de Knecht uit Doetinchem.
1: Hans de Knecht uit Doetinchem.
2: Het moet nou toch niet gekker worden.
3: Kopje koffie, glazen wasser.
4: Nou, dat sla ik niet af, man.

wat we doen worden. We nog doen luisteren. Vrienden en vriendinnen, waar ik op deze aardkloeten. Ja. Het was wel even lekker weer, zo'n toppertje, jongens. Het was, oh, heerlijk. Ging de inzelletje vertellen. Het was een fijne wachter den keukengordijnen vandaag. Zo, wat krijgen we gewoon weer? Goud, waar je van houdt. Sommige platen die hebben een goud randje. Dus het zijkantje is zo'n goud. Het zijn van die plaatjes voor frustraatjes. Je legt ze gewoon lekker aan de bed op de draaitafel. 45 toeren, naaldje erop. En dan hoor je vanzelf de klanken van Toto. Hier is Afrika.

0: muziek door je speakers. En hij is bovendien een aardige kerel.
1: Wat dat?
0: Ja, echt wel. Hans de Knecht. En hij doet weer een rondje. De Middle of the Road Show.

toen ze begonnen. Heerlijk toch? Hè? Wem was even terug, ook weer in de middel van de roadshow. En Freedom! Hé, hey, het is niet te geloven. Oh mensen, wat hebben we lol gehad in 1980 om deze plaat op de dansvloer. En nog steeds. Dan Hartman. En We Love the Fire, uiteraard.

Is je nog toevallig een hele lieve collega in de buurt die een lekker kopje koffie kan brengen? Lekker joh. We maken een zoetje en een wolkje melk. Nou, dat gaat wel te wel in, nietwaar? Ondertussen hoor je ook muziek van Jimmy Cliff en The Treat and Use White.

0: Toen hadden we nog geen mobieltjes, jongens, hè?
1: Nee.
0: Wat een tijd was dat, hè? Zonder mobieltjes, niet te geloven. Zonder internet. Nou, niemand was nog online. Ja, online misschien met een ouderwetse telefoon zo, hè? Maar verder, nee, vergeet het maar. En communiceren deden we nog gewoon onder elkaar. Zo, face to face. Waar is die tijd gebleven? Nou, hier op de radio. Wees welkom. Dit is inmiddels de Roadshow. Onder andere met alleen maar platen. Uit die tijd toen we nog een mobieltjes hadden. En andere faciliteiten. Rick James.

En door te luisteren naar deze plaat een beetje spacey bent geworden. Want dat is niet echt de bedoeling van de show, hoor. Dat is niet echt de bedoeling, mensen. Maar wie waren het wel? Ach, tuurlijk, Sheila en haar Black Devotion. Een spacer, gouden jaren. De jaren 70 onder andere. En nog meer van de ontdekkers kom je tegen het afgelopen uur in de Middle of the Road Show. Morgen, weer een afspraak. Zelfde tijd, zelfde golflengte. En zometeen veel plezier met die lieve collega's van.

0: Dit is het regio prikbord.
1: Op zondag 28 juli is er een gezellige garage sale in het Batadorp in Best. Van 10 uur 's morgens tot en met 1 uur 's middags kun je op tientallen adressen in de wijk lekker komen snuffelen tussen allerlei tweedehands spullen. Buurtbewoners verkopen spullen die ze niet meer nodig hebben, dus je kunt zomaar iets leuks of verrassends tegenkomen. Parkeren kan op het Europaplein, waar ook platte gronden liggen met alle deelnemende adressen. Dus kom gezellig langs en ontdek wat er in Batadorp te bieden is.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.
2: SMB Radio SMB Zon en Breugel 107.5 FM en overal via radio smb.nl. Met nu het radionieuws.
3: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Uit het jaarlijks overzicht van het nieuws dat vandaag wordt gepubliceerd blijkt dat Nederlanders steeds minder vertrouwen hebben in het nieuws. Het gebruik, de interesse en het vertrouwen in het nieuws daalt gestaag, meldt het Commissariaat voor de Media op basis van een rapport van het Digital News Report. In 2018 had 61% van de Nederlanders nog interesse in nieuws, dat is nu gedaald naar 45%. Ook was er een flinke groei van de groep die geen of nauwelijks interesse in nieuws heeft, zo staat in het rapport. Verschillende maatschappelijke organisaties melden dat ruim 800.000 Nederlanders in versteende buurten wonen met te weinig groen en daardoor zijn deze mensen extra kwetsbaar voor hitte. Volgens het RIVM veroorzaakt hittestress zo'n 250 extra sterfgevallen per jaar. Wordt er niets gedaan, dan zou dat kunnen oplopen tot 3800 per jaar in 2050. In een manifest wordt het kabinet door de organisaties opgeroepen om landelijke minimumnormen voor bomen en openbaar groen vast te leggen. Op de G7-top in het Franse Evian heeft de Britse premier Starmer meegedeeld dat het Verenigd Koninkrijk verrijkt uranium aan Oekraïne gaat leveren. Met deze nucleaire brandstof heeft het land de komende 2 jaar voldoende energie, aldus Starmer, die eraan toevoegde dat de G7-landen collectief stappen moeten zetten om een vredige toekomst voor Oekraïne veilig te stellen. Naast de levering van verrijkt uranium komen er ook nieuwe Britse sancties voor Rusland. Uit een inventarisatie van de Telegraaf komt naar voren dat grote vakantieaanbieders geregeld prijzen promoten die in werkelijkheid helemaal niet voor dat bedrag te boeken zijn. Het gaat onder meer om advertenties van Corendon, Prijsvrij, D-Reizen, de vakantiediscounter, TUI en Sunweb. Per aanbieder werden 10 verschillende advertenties onderzocht. Daarbij bleek dat er voor ruim 1 op de 3 pakket vakantiereizen bij het afrekenen tussen de 100 en 150 euro meer moest worden betaald. Het weer wisselend bewolkt met vooral in het oosten kans op een bui. Het wordt 18 tot 25 graden bij een zwakke zuidwestenwind. Dit was het radionieuws.
4: Personeelstekort in jouw productiebedrijf? FlexImpuls helpt. Al 12,5 jaar specialist in personeel, in logistiek en productie. Waar klant en medewerker echt centraal staan. Scherpe tarieven en duidelijke overnamevoorwaarden. Groot genoeg voor elke vacature. Ga naar fleximpuls.nl.
5: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
6: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
7: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
8: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
7: Oh ja?
8: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
7: Klinkt goed.
9: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
10: Bij de online drogist vind je nu Pharma Noord. Hoogwaardige supplementen voor dagelijks gebruik. Met BioSelene plus zink, waarvan selenium en zink bijdragen aan de normale werking van het immuunsysteem. En Biochromium, waarbij chroom bijdraagt tot het behoud van een normaal bloedsuikergehalte. Ontdek nu het assortiment van Pharma Noord bij de online drogist. Er is er maar één.
11: Heb jij al gehoord van FreeStays? Met FreeStays boek je een hotel zonder kamerprijs.

0: onbeperkt met de jaarpas. Check freestays.eu.
1: De avonden zijn lang en juist dan ga je nadenken over vroeger, over nu, over wat nog komt. Bij AstroTV spreek je direct een medium voor antwoorden en inzichten. 09090939. Bel 09090939 of ga naar www.astrotv.nl.
2: Zon en Breugel.
3: Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
2: Radio SMB 107.5 FM.
3: En overal via radio SMB.nl.
2: Radio SMB.

de komende twee uur het met je over gaan hebben. Even welkom heten u allen daar aan de radio. Een zeer goede dag, dus de bouwval. Tot en met een uur of twee, zo'n beetje, ben ik bij je met de leukste muziek uit een bepaald jaar. Nou ja, niet 100% uit één jaar, maar toch wel met een thema van een bepaald jaar, laat ik zo zeggen. Het is het jaar dat er een nieuwe leider komt in de Sovjet-Unie, ene Mikhail Gorbachev. Het is ook het jaar dat de heer Ronald Reagan aan zijn tweede ambtstermijn in Amerika begint. De eerste Nederlander die stapt in een ruimteschip en vliegt een rondje rondom de aarde. Ene Wubbo Ockels. En Microsoft die introduceert in dit jaar Windows 1.0. Dus zover gaan we terug in de tijd. De hits van toen waren onder andere voor Elton John. Die had een hele grote nummer 10 hit met Nikita. Dan I'm on Fire, Bruce Springsteen stond nummer 9 dat jaar. En 8 was voor Into the Groove van Madonna. 7 in ons speciaal jaar stond weer een plaat van Bruce Springsteen. Dancing in the Dark was toen een hit. En Shout Tears for Fear stond nummer 6. 5 was voor Nana Mouskouri met de titelsong van Mistral's Daughter Only Love. Afgetiteld. En waarom fluister ik je naam nog? Onze held in banger dagen, Benny Nijman. Hij stond op nummer 4 dit jaar. Haus der Drei Zonne, een Duitse plaat op nummer 3. In ons basisjaar van Nena was die plaat. En Night Shift van de Commodores, een hele mooie, stond op nummer 2. Dan op nummer 1, de topper van 1985. We are the world, USA for Africa. En dit was ook een hit. In de zomer van 1985. Tarzan Boy, oftewel Baltimora. Zo'n mooie man. Een gespierd lichaam die dan over het strand liep. En dan dit liedje waarschijnlijk zong in 85.

Between a Rock and a Hard Place. Ja, dat zei ik toch. Een van de weinige goed functionerende junkies, of mag ik dat eigenlijk niet zeggen? Between a Rock and a Hard Place, oftewel de Rolling Stones. Al sinds de 60er jaren zijn ze werelds en niet van het podium af te slaan. Misschien moet je ze er straks nog wel een keertje afdragen. Ik weet niet hoe het zit, maar ze zijn in ieder geval nog steeds bij ons. De heren van de Rolling Stones. En dit was Between a Rock and a Hard Place. Ik heb nog even zitten kijken op 1985. Nou, daar is me toch van alles gebeurd dat jaar, zeg. Jongen, jongen.

0: Dit is het nieuws van Groot Eindhoven.
1: Goedemorgen, ik ben John van Vroenhoven. De eigenaren van drie gesloten horecazaken aan de Kruisstraat hebben de rechter gevraagd de sluiting snel terug te draaien. Volgens hen dreigen visrestaurant De Zeester, lunchroom Cappuccino en feestlocatie Stella Marina anders failliet te gaan. Dat meldt het ED. Burgemeester Jeroen Dijsselbloem tokte de vergunning in nadat vier betrokken familieleden in verband werden gebracht met drugshandel. De ondernemers ontkennen betrokkenheid en stellen dat de verdachten geen rol meer spelen binnen de bedrijven. De rechter doet binnen twee weken uitspraak. Fontys Hogeschool en Summa gaan laboratoria delen in het Nexusgebouw op de TU Campus in Eindhoven. Zo hopen ze de aansluiting tussen VMBO, MBO en HBO te verbeteren. Het maakt een overstap van de MBO-opleidingen van Summa naar de HBO-opleidingen van Fontys makkelijker, omdat studenten de omgeving, werkwijze en apparatuur dan al kennen. Er is een man opgepakt voor de juwelenroof in het centrum van Eindhoven, maar de politie moest hem vrijlaten wegens gebrek aan bewijs. Aldus het ED. De roof bij juwelier Pijnenburg aan de Demer leek op een Hollywoodfilm vorig jaar februari. De inbrekers wisten via een groot gat bij het pand naast de juwelier binnen te komen. Ze maakten tonnen aan sieraden buit. Anderhalf jaar later is er nog altijd niemand gepakt. En de juwelier heeft zelf 100.000 euro schade uit eigen zak moeten betalen. De gemeente Zonnebreugel moet voor 67.000 euro aan rubberkorrels kopen voor de kunstgrasvelden van voetbalclub SBC. De KNVB heeft de drie velden afgekeurd omdat er te weinig infill op ligt. En juist die korrels zorgen voor grip en schokdemping. Alleen SBC heeft geen rekening gehouden met het aanvullen van de korrels en heeft daar nu ook geen geld voor. Daarom wordt er nu een beroep gedaan op de gemeente. Het lijkt erop dat PSV volgend seizoen zonder middenvelder Saibari speelt. Volgens de NOS is zijn overstap naar Bayern München definitief. De Duitse club zou 55 miljoen euro voor hem willen betalen. En daarmee wordt Saibari de grootste transfer ooit van PSV. Saibari veroverde met de Eindhovense club drie landstitels en afgelopen seizoen werd hij verkozen tot speler van het jaar in de Eredivisie. Tot zover het nieuws. Meer nieuws uit Brainport in de app en op studio40.nl.

Nou, baby. Maar zo ver ga ik niet. Oh Marie, oh Marie, oh Marie. Ja, André Hazes, hij bracht het tot een aardige nummer 8 hits in der tijd. 1900, wat zal het zijn geweest? 85. Ons basisjaar was dit een hele grote hit in Nederland. Als kleine jongen glipte André Hazes ooit stiekem het concertgebouw binnen. Daar zag hij Muddy Waters optreden. En hoewel de 80-jarige André er weinig van begreep, bezorgde deze blueszanger hem wel kippenvel. Jaren later keerde André terug in het concertgebouw, maar ditmaal was hij degene die het publiek kippenvel wist te bezorgen, want André was in die tijd de volkszanger nummer 1 en dat is hij nog heel lang tot na zijn dood gebleven. 1985, ik zei net al, van alles en nog wat gebeurt in dat jaar. Het is ook het jaar van Michail Gorbatsjov. In 1985 wordt de heer Michail Gorbatsjov de eerste nieuwe leider van de Sovjet-Unie. Gorbatsjov was de opvolger van de in 10 maart 1985 overleden Konstantin Tsjenko. En sloeg een nieuwe weg in met de Sovjet-Unie. De weg van vernieuwing en van openheid. En als uiterste consequentie van dit beleid was de opheffing van de Sovjet-Unie op 25 december 1991. En als we het dan toch over de Sovjet-Unie hebben, grenswachters en alles, dan hebben we het ook een beetje over de heer Elton John. Want die bracht in 1985 de ultieme Oost-West-plaat uit, deze Nikita, die eigenlijk over Nikita Khrushchev ging. Maar in de videoclip was het een dame geworden op een of andere manier.

on. Help is on its way. De Little River Band uit 1977. Toen hadden ze er een hele grote hit mee hier in Nederland. En ik had het toen net al met je over de wereldleider Gorbatsjov. Aan de andere kant van de oceaan was nog zo'n heel groot land. En op 20 januari 1985 wordt de Republikein Ronald Reagan voor de tweede termijn gekozen. Of eigenlijk beëdigd. Voor de komende 4 jaar werd hij weer president van de Verenigde Staten. In november 1984. Had Ronald Reagan met ruime meerderheid de presidentsverkiezingen gewonnen in Amerika van zijn democratische tegenkandidaat Walter Mondale. Ja. Voor 4 jaar verder zat er weer een filmster in het Amerikaanse Witte Huis. Ja, 8 jaar heeft hij het daar volgehouden. De filmster Ronald Reagan, ja.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Op zondag 21 juni is er een midzomeravondwandeling door de stad en groene parken van Eindhoven en Waalre. Met jouw deelname steun je de strijd tegen kanker. Je kunt kiezen voor een afstand van 5, 10, 15, 20 of 30 kilometer. Trek je wandelschoenen aan en loop mee. De start en finish zijn bij de Finnish Essink Sportschool. Deelname kost voor volwassenen 10 euro en voor kinderen tot en met 17 jaar 5 euro. De starttijden zijn voor de routes van 30 kilometer om 3 uur 's middags, de 20 kilometer om 4 uur, de 5 kilometer om 5 uur, de 10 kilometer om 6 uur en de 5 kilometer om 7 uur 's avonds. Op zondag 21 juni bij Fitness Essink Sportschool.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

Nog wel eens die hele mooie oude plaatjes uit 1968 komt deze van Leap Lee en The Little Arrows. Even kijken, 1985, daar hebben we het nog de hele tijd met je over gehad. En in 1985 was er onder andere Microsoft, die kwam met Windows 1.0 uit. Ook Wibble Ockels, die ging naar de ruimte. Maar nog veel belangrijker, op 11 mei 1985 landde Paus Johannes Paulus II op vliegveld Welschap in Eindhoven. Ja, tegenwoordig heet het gewoon Eindhoven Airport, maar oké. Voor een bezoek kwam hij naar Nederland. Het ontvangst in het progressieve Nederland was lauw en op sommige momenten zelfs vijandig vanwege de conservatieve standhouding van de katholieke kerk ten opzichte van voorbehoedsmiddelen, ongehuwdheid, samenwonen, gehuwde priesters, homoseksueel en nog veel meer andere dingen. Maar in 1985 was hij dan toch even hier en dat is de laatste keer dat we de paus hier in Nederland hebben gehad en misschien ook wel echt wel de laatste keer. Wij denken hier toch ietsje anders over dingen dan dat ze in Rome doen. En dat is nu nog steeds, denk ik wel.

Er zat dan ook zo'n hele mooie ingetogen clip bij Bruce Springsteen, I'm on fire. Voor degenen die het willen weten, daarvoor was het de heren van de Dire Straits en The Walk of Life. 1985 is het jaar dat ABBA eigenlijk voorbij was en Björn en Benny eigenlijk niks te doen hadden. Maar niks te doen hebben, dat kennen die twee niet. Dus ze schreven in hun vrije tijd gewoon een musical. En het was nog een succesvolle musical ook. Heeft heel lang in West End gestaan in Londen. En uit die musical kwam een hit naar voren die zijn weerga niet kende. Barbara Dickerson en Ellen Page. En I know him so well uit de musical Chess.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Het grondstofinleverpunt Grip komt weer naar Son en Breugel en wel op vrijdag 26 juni van 8:30 tot 10:30 aan het Raadshuisplein in Son. Bij het rijdend grondstoffeninleverpunt dat door de wijk trekt, kan iedereen op vertoon van een milieupas één keer een boodschappentas afval inleveren. Zoals kleine elektrische apparaten, lege batterijen, metalen en hout. Maar ook klein chemisch afval, restjes verf, medicijnen en andere chemische middelen kunnen worden ingeleverd. Alle gripdata, tijden en locaties staan ook gemeld in de Blink Afval-app.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.
2: SMB Radio SMB Son en Breugel 107.5 FM en overal via radiosmb.nl. Met nu het radionieuws.
3: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Komend weekend gaat de marathon van Sneek niet door. Gebleken is dat het EHBO-plan gemaakt was door een nephulpverlener die eerder dit jaar veroordeeld werd, omdat hij zich onder meer tijdens de Sneekweek in 2024 als politieagent en ambulancemedewerker had voorgedaan. De man ging in hoger beroep. Ondertussen had hij zijn diensten bij de organisatie van de marathon aangeboden. Toen de gemeente erachter kwam wie het EHBO-plan had opgesteld, werd de vergunning voor de marathon ingetrokken. In België heeft het Openbaar Ministerie een celstraf van 27 jaar geëist tegen de hoofdverdachte van het carnavalsdrama in 2022. De man reed onder invloed met hoge snelheid een groep carnavalvierders aan. Bij dit drama vielen 7 doden en tientallen gewonden te betreuren. Zijn broer reed als passagier mee in de auto. Hij werd schuldig bevonden aan het niet verlenen van hulp aan slachtoffers. Morgen zal de rechter bekendmaken welke straf het tweetal krijgt. In Brazilië zijn 3 bungee-jump-instructeurs aangeklaagd voor betrokkenheid bij de dood van een 21-jarige Braziliaanse vrouw die afgelopen weekend 40 meter naar beneden viel omdat haar bungee-jump-touw nergens aan was vastgemaakt. Beelden laten zien dat de vrouw door de instructeurs wordt opgetild, haar armen spreidt en naar voren wordt gegooid. 2 instructeurs sloegen op de vlucht toen ze doorhadden wat er met de vrouw gebeurd was. Samen met een 3e instructeur worden ze nu aangeklaagd voor doodslag. Door de sluiting van de straat van Hormuz was de invoerwaarde van goederen in Nederland uit de Golfstaten een stuk lager dan normaal. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. De handel nam af met meer dan de helft vergeleken met vorig jaar. Toen lag de invoer uit de golfregio op gemiddeld 642 miljoen euro per maand. In april was dat 293 miljoen. Het grootste deel bestond uit ruwe aardolie en voertuigbrandstoffen. Waarschijnlijk gaat de straat van Hormuz vrijdag weer open na ondertekening van het vredesakkoord tussen Iran en de VS. Het weer wisselend bewolkt met vooral in het oosten kans op een bui. Het wordt 18 tot 25 graden bij een zwakke zuidwestenwind. Dit was het radionieuws.
4: Personeelstekort in jouw productiebedrijf? FlexImpuls helpt. Al 12,5 jaar specialist in personeel, in logistiek en productie. Waar klant en medewerker echt centraal staan. Scherpe tarieven en duidelijke overnamevoorwaarden. Groot genoeg voor elke vacature. Ga naar fleximpuls.nl.
5: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
6: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
7: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
6: Oh ja?
7: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
6: Klinkt goed.
8: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
9: Verbouwen zonder gedoe? Kies voor Arslan Group. Van ontwerp en planning tot uitvoering en nazorg. 1 vast team regelt alles. Bezoek onze gigantische showrooms in Rotterdam en in Haarlem en ontdek keukens, badkamers, vloeren en meer. Arslan Group. Vakmanschap van A tot Z. Kijk op arslangroup.nl.
10: Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe. Gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op screenmate.com. ScreenMate, jouw partner in productiviteit.
11: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20, ongelooflijk. ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
12: Verhuur je een vakantieverblijf? Plaats je accommodatie op Casarento en ontvang boekingen zonder commissiekosten. Bereik meer gasten, houd zelf de controle over je prijzen en beschikbaarheid en betaal geen commissie per boeking. Meld je voor 20 juni aan en profiteer levenslang van een gratis vermelding zonder verborgen kosten. Meld je vandaag nog aan op casarento.com.
13: De avonden zijn lang en juist dan ga je nadenken over vroeger, over nu, over wat nog komt. Bij Astro TV spreek je direct een medium voor antwoorden en inzichten. 09090939. Bel 09090939 of ga naar www.astrotv.nl.
2: Zon en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws. Radio SNB 107.5 FM. En overal via radio SNB.nl. Radio SNB.

SÖ Rock. Solid as a Rock, een van de platen uit 1985, waar we het de komende uur nog met je over gaan hebben. Welkom bij het tweede gedeelte. In dit tweede gedeelte van het programma hebben we straks nog, even kijken, uit 1985. The Cats, See So in Love gaan we nog draaien. Deepest Mode komt nog langs en De Dijk, jawel. Dat waren ook mensen, bands, die in 1985 hele grote hits hebben gescoord. En over hits scoren gesproken. In 1985 was het een nummer 14 positie in de hitparade hier in Nederland. Maar zo af en toe als je hem op de radio hoort, dan denk je, wat een plaat. Het moet een hele grote nummer 1 hit zijn geweest. En dat is het eigenlijk niet. Bryan Adams met een hele fantastische clip die erbij zat. Dit is Run To You.

Ze hebben twee LP's, CQ-CD's, weet je ook maar wilt, in de 80e jaren gemaakt. En daarna is de groep een beetje uit elkaar gevallen. En dit was eigenlijk het enige wapenfeit van de groep die hier in Nederland echt een hele grote hit is geweest. Dus eigenlijk wel een one-day hit wonder, Young at Heart, de Bluebells uit, wat zal het zijn geweest, 1984, 1993 is ook nog een keer weer naar boven gekomen hier in de hitparade. Nu.

David Lee Roth is al vanaf jongs af aan een beetje grote liefhebber van de rockmuziek en volgt dus ook bands als Led Zeppelin, ZZ Top en zo. En zelf komt hij dan ook uiteindelijk in een bandje met de broeders Eddie en Alex van Halen. En samen maken ze een aantal hele grote hits. En daarna deed hij deze nog eventjes apart. Alleen zo, de California Girls. En ik kan me nog goed herinneren, die clip die erbij zat, dat was één ding waar ik adembenemend naar kon kijken. Zo, ja. Ik eigenlijk wel back-to-back draaien. Straks hebben we voor je de Billboard Hot 100. Maar eerst even deze plaat van Milli Vanilli. En All or Nothing. Nou, het was nothing volgens mij.

0: Dit is het Regio Prikbord.
1: Ben je op zoek naar een sportieve uitdaging? Voeg de triathlon Het Groene Woud toe aan je lijstje. Zaterdag 21 juni om 14:30 middags start deze wedstrijd in en om het centrum van Oorschot. Het parcours loopt rondom de iconische Stonder Meiwaardebrug, die dit jaar fungeert als evenementenlocatie en tribune. Je doorkruist het schitterende buitengebied en het monumentale dorpskern, terwijl je van het terras extra wordt aangemoedigd. Het evenement is geschikt voor alle sportievelingen van Oorschot en daarbuiten. De start is bij het Standaardplein op zaterdag 27 juni om 14:30 middags voor de triathlon Het Groene Woud in Oorschot.
0: Tot zover dit Regio Prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl. You'll know what this one is.

0: Yay.
1: Thank you very much indeed.
0: Graag gedaan. I just can't get enough. En dat was dus Depeche Mode in ons basisjaar 1985. Een enorme, wat zal het zijn geweest? Volgens mij een zomerhit. Ja, een beetje zomer, begin zomer. Aardige hit. En dit was dan de live versie. 1985 en wel op 10 juli 1985 wordt het Nederlandse schip de Rainbow Warrior van de milieuorganisatie Greenpeace in de haven van Auckland, Nieuw-Zeeland, door de Franse geheime diensten tot zinken gebracht. De Rainbow Warrior was in de Zuidzee, de Stille Zuidzee, om te protesteren tegen de kernproeven die de Fransen hielden op Munuroa, een atol in de Franse Polynesische Zee. Kort voor middernacht rukte twee bommen de scheepswand uit elkaar, waarna het schip heel snel zonk. En ene Fernando Pereira, die aan boord was, een 35-jarige fotograaf van Greenpeace, kwam daarbij om het leven. Ook was het trouwens het jaar van de zure regen. Door neerslag van zure regen stierven er in het begin van de jaren 80 op meerdere plaatsen in Europa op grootschalig gebied naaldboombossen. De zure in de atmosfeer werd veroorzaakt door het uitstoten van vervuilende stoffen van de industrie, het verkeer en ammoniak afkomstig van de intensieve veeteelt in Nederland.

show graag meedoen. Ik kan wel oehoeren, maar dan is het niet dat mooie oehoeren van de dijk. Maar een heel slecht vals zingende verbouwen. Maar dat ga ik je niet aandoen, ga ik je niet aandoen. Binnen zonder kloppen. Dit is de Billboard Hot 100 over 1985. Met de bovenste 10 van dat jaar. Op nummer 10 stond in 1985 in de Billboard Hot 100 AHA met Take On Me. 9 was voor Madonna en Crazy For You. En de Dire Straits stonden met Money For Nothing en Your Chicks For Free op nummer 8. Zo'n MTV-clipje zat daarbij. Tenminste, dat herinner ik me nog. 7, Tears For Fears, Everybody Wants To Rule The World. En op nummer 6 was het de heer John Oates samen met Daryl Hall en Out Of Touch. Nummer 5 was het voor Chaka Khan en I Feel For You. Nummer 4, Foreigner en I Want To Know What Love Is. En Wake Me Up Before You Go Go van Wham stond op nummer 3 in 1985 in de Billboard Hot 100. 2 was voor Madonna en Like A Virgin. En nummer 1... Ja, dat is een beetje een twistpuntje. Nummer 1 hier in Europa, hier in Nederland, was het George Michael die het zong. Maar in Amerika was het een hele grote groep genaamd Wham, die Careless Whisper tot de nummer 1 positie bracht in de Billboard Hot 100 over 1985. Nummer 10. Nummer 7.

stelt het ook. Als ik moet toegeven dat tussen sangria en bier moet kiezen, dan weet ik het wel. Dan pak ik gewoon een glaasje limonade, denk ik, of zo. Ik hou niet zo van bier en zeker ook niet van sangria. Dus zal ik zeggen, en een algeheel onthouder. Nou nee, niet algeheel, maar toch heel weinig. Biro Sangria Circus uit 1974. En weer terug naar de 80e jaren. Dit keer naar 1981 samen met R.E.M.

The Cats. She's so nuts, so nuts. She told me today. And she's so in love, in love. ...1985. And she's so and so in love. Of moet je dan zeggen in love? Zoals dan Mr. Love het zelf altijd zegt op tv. De films, je hoort het al. We gaan eens kijken wat draaide er in de bioscopen in 1985. Back to the Future, deel 1 draaide er. Maar ook Brazil was een van die films. La Historia Oficial draaide in de Nederlandse bioscoop. En Out of Africa, die lange film van Sidney Pollack. Die het heel goed deed. Een van de films van het jaar was dat volgens mij. Pretty Honor was ook in 1985 in de bioscoop te zien. Zo ook als Ryan. Silverado en The Breakfast Club waren van die films die je af en toe nog wel eens op tv ziet. Maar in 1985 alleen kon bewonderen als je naar de bioscopen ging. En The Color Purple van Steven Spielberg draaide er ook. Die hele lange mooie film over het donkere, moet ik dan zeggen. Ik mag niet zeggen zwart, hè? Nee, donkere Amerika. En dan heb ik het over de kleur van de mensen. En als laatste draaide er nog in de Nederlandse bioscopen Witness. En nu even een plaatje van wat dichterbij. Dit is de dame Miss Montreal en Love You Now. Welkom, dit is de bouwval en het zit er bijna op als je nu inschakelt. Dus had je even 2 uur eerder moeten doen. Maar oké, maakt niet uit. Volgende week ben ik er weer.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: De Stellen Freude is op woensdagavond vanaf 8 uur te beluisteren op de kiosk in Son. Blaaskapelle die Stellen Freude is opgericht in 1989 in Winterhele en speelt hoofdzakelijk Tsjechische volksmuziek. De muzikanten zijn gekleed in originele Tsjechische kostuums. De kapel heeft als doel om zo hoog mogelijk niveau te musiceren. En daardoor hebben ze ook regelmatig optredens in het buitenland. En dus ook op woensdagavond om 8 uur op de kiosk in Son.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.
2: SMB Radio SMB Son en Breugel 107.5 FM en overal via radiosmb.nl. Met nu het radionieuws.
3: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu meldt dat het terugbrengen van luchtvervuiling meer effect op de gezondheid heeft dan 2 jaar geleden werd verwacht. Uit de meest recente meting blijkt dat de gezondheidswinst in 2030 groter zal zijn dan men eerder dacht. Als het voorgenomen beleid wordt uitgevoerd, gaat het om 50% gezondheidswinst ten opzichte van 2016. Iedere 2 jaar wordt door het RIVM het effect van het Schone Luchtakkoord op de gezondheid van mensen berekend. In België heeft het Openbaar Ministerie een celstraf van 27 jaar geëist tegen de hoofdverdachte van het carnavalsdrama in 2022. De man reed onder invloed met hoge snelheid een groep carnavalvierders aan. Bij dit drama vielen 7 doden en tientallen gewonden te betreuren. Zijn broer reed als passagier mee in de auto. Hij werd schuldig bevonden aan het niet verlenen van hulp aan slachtoffers. Morgen zal de rechter bekendmaken welke straf het tweetal krijgt. Europese consumentenorganisaties, waaronder de Consumentenbond, hebben bij de Europese Commissie een klacht ingediend tegen energiebedrijven vanwege greenwashing. Zo zouden bedrijven als Shell en Engie fossiel gas als schone en klimaatvriendelijke keuze presenteren. Energiebedrijven zouden ook fossiel gas vermengen met een beetje groen gas en het dan verkopen als groene energie. De consumentenorganisaties willen dat de autoriteiten ingrijpen met boetes voor bedrijven die consumenten misleiden met zogenoemde groene claims. De Iraanse buitenlandminister Arachi laat weten dat de gesprekken over een vredesakkoord met de Verenigde Staten waarschijnlijk vrijdag in Zwitserland beginnen. Dat is de dag waarop de voorlopige overeenkomst tussen de landen officieel in moet gaan. Volgens de Amerikaanse president Trump was het akkoord gisteren al elektronisch ondertekend. Vrijdag vindt dan de ondertekeningsceremonie plaats. Arachi zegt dat de gesprekken daarna van start gaan en dat iedere Israëlische aanval of constante Israëlische aanwezigheid in Libanon een schending van het tijdelijk akkoord zijn. Het weer, af en toe zon en stapelwolken. Bij een matige wind uit verschillende richtingen wordt het 18 tot 25 graden. Dit was het radionieuws.
2: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
4: Zo, buurman. Strak geschilderd hoor.
5: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
4: Oh ja?
5: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
4: Klinkt goed.
6: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
7: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
8: Last van kalknagels? Ontdek de Fungi X kalknagelpleister Forte. Deze intensieve behandeling behandelt kalknagels effectief, vermindert verkleuring en maakt de nagel zichtbaar gladder en verzorgder. Met zichtbaar resultaat al na 4 weken. Profiteer nu tijdelijk van 50% korting op het Fungi X assortiment bij de online drogist. Er is er maar één.
9: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. De online drogist van Nederland met een grote keuze aan kwaliteitsproducten van bekende merken. Bestel nu met code RADIO en krijg €5 korting op je eerste bestelling vanaf €49. 24pharma.nl. Vandaag besteld is morgen bezorgd.
10: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop. Feest de zomer voor. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com. De specialist in zonwerende raamfolie.
11: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook. Zijn baasje moet even naar robustrise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost robustrise.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel robustrise.nl.
12: Zon en Breugel.
13: Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
12: Radio
13: SNB
12: 107.5 FM.
13: En overal via radio snb.nl.
12: Radio
13: SNB.
14: Dit is Afternoon Delight met Patrick Vijfhuizen.
15: Een hoogtepunt.

Zijn we, wat, er is een musical over gemaakt zelfs. Ja, Mamma Mia. Is inmiddels al gestopt, hè, geloof ik. Ja, ik dacht het wel. Maar Abba nog niet, want je hoort het nog regelmatig voorbij komen. Maar Abba zelf is ook gestopt natuurlijk. En die hebben een euforie aan hits achtergelaten. Dit was een van Mamma Mia. Jet van der Steen nu, met verlaten.

0: 70s, 80s, 90s, zeros, tens en de allernieuwste. Hoor je alleen maar hier bij. En met wie anders?
1: Dat is wel geweldig, hè? Nou, leuke deeltjes. Dus het klinkt alleen een beetje hoog, dat ben ik met je eens. Arcando nu, met When I'm Gone.

0: legendarische plaat dit. Ja, ik dacht het wel. Meatloaf. Dat is wat anders dan Paradise by the Desert Light. Een drukke plaat was dat. Mike Peterson hier met Dat doe jij.
1: Welkom bij de magische muziekselectie. Waar elke nootje meeneemt op een reis. Elke dag opnieuw.

0: om voor 1 juli een aanvraag in te dienen voor een nieuwe of zwaardere stroomaansluiting, bijvoorbeeld voor een warmtepomp of laadpaal. Vanaf die datum krijgen particulieren geen voorrang meer door de drukte op het stroomnet. Het aantal aanvragen is de afgelopen maanden sterk gestegen en na 1 juli kunnen de wachttijden oplopen van enkele maanden tot zelfs jaren, afhankelijk van de beschikbare capaciteit op het lokale elektriciteitsnet. Fontys Hogeschool en Summer gaan laboratoria delen in het Nexus-gebouw op de TU Campus in Eindhoven. Ze hopen zo de aansluiting tussen VMBO, MBO en HBO te verbeteren. Het maakt een overstap van de MBO-opleiding van Summer naar de HBO-opleiding van Fontys makkelijker, omdat studenten de omgeving, werkwijze en apparatuur al kennen. De eigenaren van 3 gesloten horecazaken aan de Kruisstraat hebben de rechter gevraagd de sluiting snel terug te draaien. Volgens hen dreigen visrestaurant De Zeester, lunchroom Cappuccino en feestlocatie Stella Marina anders failliet te gaan. Dat meldt het ED. Burgemeester Jeroen Dijsselbloem trok de vergunningen in nadat 4 betrokken familieleden in verband werden gebracht met drugshandel. De ondernemers ontkennen betrokkenheid en stellen dat de verdachten geen rol meer spelen binnen de bedrijven. De rechter doet binnen 2 weken uitspraak. En PSV zal het volgend seizoen zonder middenvelder Saibari moeten doen. Volgens de NOS is zijn overstap naar Bayern München definitief. De Duitse club zou 55 miljoen euro voor hem willen betalen. Daarmee wordt Saibari de grootste transfer ooit van PSV. De speler veroverde met PSV 3 landstitel en afgelopen seizoen werd hij verkozen tot speler van het jaar in de Eredivisie. Aankomend weekend vindt op de markt in Oorschot weer het festival Zinderend Oorschot plaats. Op het programma staan onder meer de Guus Meeuwis Tribute Band, Lijn 7 en Sven Versteeg. Het festival duurt van vrijdag tot en met zondag. Zaterdagavond wordt op een groot scherm ook de WK-wedstrijd tussen Nederland en Zweden uitgezonden. Tot zover het nieuws. Meer nieuws uit Brainport in de app en op studionof40.nl.
1: Dit is Afternoon Delight met Patrick Vijfhuizen.

Ghosty, de dokter, wat de disco straks. Ja, over hoe je geslachtsziekte oploopt. Christy McCall zo meteen met There's a guy works down the chip shop, swears he's Elvis. Titeltje in die tijd, ik dacht het wel. Is the one to do project met King.

0: blame me if it turns into a foot extension.
1: Weet je nog dat Radio Veronica destijds vanaf het publieke omroepbestel landelijk commercieel werd? Op de AM, weet je nog, de 828 en de 1224. Vanaf de communicator in een oud zendschip wat lag ergens op de IJsselmeer of zo, meen ik me te kunnen herinneren. En dan hoorde ik tijdens het plaat voor de allereerste keer in de ochtendshow met Adam Curry. Cool Marie hadden meegenomen uit Amerika. Hij werd geboycott daar. En uiteindelijk is de grote hit geworden. Ja.

0: aus Deutschland, für die deutsche Zuhörer, wir morgen. Mitten in den Massen. Zo, dat kun je even invullen. Die kun je even in je zak steken. Dacht het wel. Is het nou... Nee, het is nog niet klaar. Nee, nee.
1: De magische muziekselectie. In vele talen. In de beste mix.
0: Ik heb al twee pareltjes voor je. Eerst Yes met Wondrous Story. En Diddy 112 en Faith Evans. En Are We Missing You? Hoor je daar achteraan. Bedankt voor het luisteren. Dit was Afternoon.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Op zondag 21 juni van 2 uur 's middags verzorgt kunstenaar Danielle Lamère een bijzondere rondleiding in Museum W. De tentoonstelling heet De geschiedenis van mijn gezelschap. Lamère neemt je mee op een reis door het vroegere Indische leven, waarbij haar eigen familiegeschiedenis centraal staat. Ze combineert archiefmateriaal, persoonlijke herinneringen en dagboekfragmenten tot een poëtisch verhaal over religie, spiritualiteit en kolonialisme. De rondleiding duurt tot 4 uur 's middags. Deelname is gratis. Men betaalt alleen de museumintree van 8 euro. Tenzij men een museumkaart of vriendenpas bezit. Aanmelden kan via Museum W bij weert.nl. Museum W bevindt zich aan de Meikoe 2 in Weert.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.
2: SMB. Radio SMB. Zon en Breugel 107.5 FM. En overal via radiosmb.nl. Met nu het radionieuws.
3: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Twee ministeries zijn door defensieminister Jesselkus gevraagd om informatie over militaire infrastructuur offline te halen. NRC schreef in april dat gevoelige informatie online te vinden is. Denk bijvoorbeeld aan de locatie van militaire kerosineleidingen. De signalen dat er defensiegevoelige infrastructuurgegevens online stonden kwamen vorig jaar al binnen, zegt Jesselkus. Daarna werd informatie afgeschermd, maar dat was niet genoeg. De ministeries van Economische Zaken en Infrastructuur moeten wat haar betreft de informatie meteen weghalen. Volgens de Amerikaanse president Trump heeft hij later vandaag een ontmoeting met zijn Oekraïense collega Zelensky. De leiders zijn voor de G7-top in Frankrijk. Trump vertelde afgelopen weekend al dat hij ook met de Russische president Poetin heeft gesproken en hem gezegd heeft dat Rusland en Oekraïne een akkoord moeten sluiten. Trump vindt het hele gebeuren in Oekraïne belachelijk. Deze oorlog gaat ten koste van vele levens. Trump beloofde dat hij zal doen wat hij kan doen. Het Rode Kruis is op zoek naar nieuwe medewerkers omdat de organisatie behoorlijk druk is met de hulpverlening bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Iedere dag zijn daar zo'n 22 medewerkers aanwezig om asielzoekers te helpen. De hulpverleners komen uit het hele land. Het gaat om medewerkers die betaald krijgen, maar ook vrijwilligers. Het Rode Kruis heeft vacatures openstaan voor betaalde krachten en nieuwe vrijwilligers. Na de moord op een Russische Poetin-criticus in het oosten van Polen heeft de politie 2 personen uit Belarus gearresteerd. Het slachtoffer werd gisterochtend doodgeschoten, daarna werd er een klopjacht op touw gezet. Volgens Poolse media was de Rus een kunstenaar die spotprenten maakte van onder andere de Russische president Poetin en de Belarussische leider Lukashenko. Op dit moment wordt de betrokkenheid van de opgepakte mannen onderzocht. Het weer, af en toe zon en stapelwolken. Bij een matige wind uit verschillende richtingen wordt het 18 tot 25 graden. Dit was het radionieuws.
4: Last van kalknagels? Ontdek de Fungi X kalknagelpleister Forte. Deze intensieve behandeling behandelt kalknagels effectief, vermindert verkleuring en maakt de nagel zichtbaar gladder en verzorgder. Met zichtbaar resultaat al na 4 weken. Profiteer nu tijdelijk van 50% korting op het Fungi X assortiment bij de online drogist. Er is er maar één.
5: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl, al vanaf 30 paar te bestellen.
6: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop! Feest de zomer voor. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
7: Sta je er wel eens bij stil met wie je het meeste huidcontact hebt? Het is niet je partner, niet je kind, ook niet je hond, maar je beddengoed. Gun jezelf daarom zachtheid. Gun jezelf kwaliteit. Ontdek hoe je beter kunt slapen met dekbed.com. Bekijk nu de website voor actuele acties. Dekbed.com. Bewust gekozen, heerlijk geslapen.
8: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook. Zijn baasje moet even naar robustrise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost robuustrice.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel robuustrice.nl.
9: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor één gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.
10: Twijfel je welke tegel echt bij jouw huis past? Bestel gewoon een sample voor maar €7,50 en kijk thuis op je gemak. Ontdek onze grote voorraad binnen- en buitentegels, flexstones, kasseien en mozaïek. Direct uit voorraad leverbaar en snelle service. Ga nu naar natuursteeninfoshop.nl.
2: Zon en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws. Radio SNB 107.5 FM. En overal via radio snb.nl. Radio SNB.
11: Yeah,

0: Dit is het regio prikbord.
1: In sociaal-cultureel centrum Het Theaterke in Best is op zaterdag 27 juni het theaterspektakel In Vata te zien, gemaakt door jongeren. De voorstelling neemt je mee naar een wereld tussen leven en dood, waar een jong meisje moet kiezen tussen licht en schaduw. Het is een verhaal vol keuzes, emoties en de strijd tussen goed en kwaad. Met live muziek, dans en eigen teksten wordt het een poëtische en meeslepende voorstelling over twijfel, verleiding en vergeving. Er zijn twee voorstellingen, om 2:00 en om 19:30. De entree is €8 en je vindt het theaterke aan de Max van Bosselstraat 1 in Best.
0: Tot zover dit regio prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.
2: SMB Radio SMB Sol en Breugel 107.5 FM en overal via radiosmb.nl. Met nu het radionieuws.
3: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Vandaag zijn de olieprijzen naar het laagste niveau in het afgelopen kwartaal gedaald. De prijsdaling zette in nadat de Amerikaanse president Trump aankondigde dat de Straat van Hormuz weer geopend zou worden. Volgens Trump gaat de Zeestraat vrijdag open nadat de Verenigde Staten en Iran het vredesakkoord ondertekend hebben. Aan de pomp zal het langer duren voordat de benzineprijs daalt. United Consumers meldt dat een liter benzine vandaag €2,47 kost en een liter diesel €2,30. Luchtvaartmaatschappij KLM zal voorlopig niet naar de Saoedische steden Riyadh en Dammam en naar Dubai vliegen. Vanwege de onrust in het Midden-Oosten komen de vluchten tot en met 9 augustus te vervallen. Eerder werd besloten tot 26 juli niet naar de Saoedische steden te vliegen. Vluchten naar Dubai waren tot en met 2 augustus geannuleerd. Veel luchtvaartmaatschappijen namen het besluit de bestemmingen in die regio voorlopig te schrappen. Twee ministeries zijn door defensieminister Jesselkus gevraagd om informatie over militaire infrastructuur offline te halen. NRC schreef in april dat gevoelige informatie online te vinden is. De signalen dat er defensiegevoelige infrastructuurgegevens online stonden kwamen vorig jaar al binnen, zegt Jesselkus. Daarna werd informatie afgeschermd, maar dat was niet genoeg. De ministeries van Economische Zaken en Infrastructuur moeten wat haar betreft de informatie meteen weghalen. Fox News meldt dat de FBI een mogelijke terreuraanslag heeft voorkomen die tijdens het kooigevecht in de tuin van het Witte Huis had moeten plaatsvinden. Dit gevecht werd vanwege de 80ste verjaardag van president Trump georganiseerd. Ondertussen zijn er 5 verdachten opgepakt. Het zou de bedoeling geweest zijn dat drones met explosieve gebouwen in de buurt van het kooigevecht zouden aanvallen. Volgens FBI-directeur Kash Patel zijn er door het snelle optreden van de federale dienst verschillende personen in meerdere staten aangehouden. Het weer, af en toe zon en stapelwolken. Bij een matige wind uit verschillende richtingen is het 18 tot 25 graden. Dit was het radionieuws.
4: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
5: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
4: Oh ja?
5: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
4: Klinkt goed.
6: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
7: Altijd gedoe met je printer? Verdroogde toner, strepen of vlekken? Printers die niet werken? Geen zin meer in dat gepruts? Laat je documenten gewoon professioneel printen via documentprinter.nl. Snel, scherp geprijsd, enkel en dubbelzijdig op A3 en A4. Documentprinter.nl.
8: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
9: Verhuur je een vakantieverblijf? Plaats je accommodatie op Casa Rento en ontvang boekingen zonder commissiekosten. Bereik meer gasten, houd zelf de controle over je prijzen en beschikbaarheid en betaal geen commissie per boeking. Meld je voor 20 juni aan en profiteer levenslang van een gratis vermelding zonder verborgen kosten. Meld je vandaag nog aan op casarento.com.
10: Jij vindt de gezondheid van jouw hond of kat toch ook belangrijk? Ondersteun ze daarom met de 100% natuurlijke voedingssupplementen van Organimal. Ga naar organimal.nl en lees de duizenden reviews. Met gratis dierenartsadvies en 100% tevredenheidsgarantie. Organimal, natuursupplementen voor honden en katten.
11: Je probeert sterk te blijven, maar diep van binnen wil je weten waar je aan toe bent. Komt het nog goed? Moet je doorgaan of loslaten? Bel nu 09090939. Praat met een medium. Bel 09090939. Of ga naar www.astrotv.nl.
2: Zon en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws. Radio SMB 107.5 FM. En overal via radio SMB.nl. Radio SMB.

mix van de jaren 60, 70, 80, 90, de Zeeuwse Tens en de 20s. De komende twee uur muziekplezier bij jou op de radio. En wil je op de hoogte blijven en ons even liken? Doe dat op facebook.com/muziekplezier.eu. Het komende half uur, Craig David, U2, de

een kijkje in de hitlijns van 2003 met Craig David. Je hoorde 7 Days hier bij de beste muziekmix op jouw radio op deze daverende dinsdag 16 juni 2026. Waar we zo meteen gaan kijken naar de Europese weersverwachting. Maar we gaan eerst verder met U2, de Ierse rockgiganten die met hun meeslepende gitaarsound, bezielde teksten en grootste stadionshows uitgroeide tot een van de meest invloedrijke bands aller tijden. Tijd voor een sfeervol en grensverleggend rockmeesterwerk uit 1987. U2 met aanstaande.

0: De Europese weersverwachting. Zuid-Europa start vandaag met prachtig zomerweer. Spanje noteert een zonnige 34 graden Celsius. En ook Albanië, 33 graden Celsius. En Cyprus, 26 graden Celsius, genieten volop van de zon. Richting het noorden, westen en oosten is de atmosfeer een stuk onstuimiger. Want in landen zoals België, Polen, Oekraïne en Finland vallen verspreid regenbuien bij temperaturen die variëren van een frisse 18 graden Celsius in Polen tot 24 graden Celsius in België. Morgen klaart het in West- en Centraal-Europa flink op, waardoor België geniet van een droge en zonnige 26 graden Celsius en ook Polen opwarmt naar 20 graden Celsius onder een mix van wolken en zon. In het Middellandse zeegebied houdt het stabiele zomerweerstand met zo'n overgrote maxima van 32 graden Celsius tot 35 graden Celsius in Albanië en Spanje. Terwijl het noorden van Rusland juist te maken krijgt met flinke buien en een flinke temperatuurdaling tot slechts 10 graden Celsius.
1: De beste muziekmix. Wat wij hier niet bespreken.

0: Smith, you're the stay if you wanna dance. Hier bij Muziekplezier op de daverende dinsdag 16 juni. Waar we zo terug zijn met drie zussen die hun carrière begonnen bij hun vader. Dat hier op jouw radio.
1: Het weeroverzicht.
2: Het wordt een aangename dinsdagmiddag waarin zon en wolkenvelden elkaar regelmatig afwisselen. De wind is naar het zuidwesten gedraaid en dat is te merken aan de temperatuur. Het wordt vanmiddag op veel plaatsen 20 tot 24 graden. En in het zuidoosten is het zomers warm. Het noordwestelijke kustgebied blijft door een matige bries van zee met 19 graden wat achter. Geniet van de zonnige momenten, want vanavond kan er lokaal een spatje regen vallen. Morgen beginnen we de woensdag na een bewolkte en lokaal iets wat natte nacht. En ochtend al gauw met een weersverbetering. Het wordt droog, de wolken breken open en de zon laat zich beduidend vaker zien. Er waait een overwegend matige zuidwestenwind, waarmee het kwik 's middags oploopt naar waarden tussen de 20 en 26 graden.
3: Dit is het nieuws van Groot Eindhoven.
4: Goedendag, ik ben John van Groenhoven. Enexis roept inwoners op om voor 1 juli een aanvraag in te dienen voor een nieuwe of zwaardere stroomaansluiting, bijvoorbeeld voor een warmtepomp of laadpaal. Vanaf die datum krijgen particulieren geen voorrang meer door de drukte op het stroomnet. Het aantal aanvragen is de afgelopen maanden sterk gestegen en na 1 juli kunnen de wachttijden oplopen van enkele maanden tot zelfs jaren, afhankelijk van de beschikbare capaciteit op het lokale elektriciteitsnet. Fontys Hogeschool en Summa gaan laboratoria delen in het Nexus-gebouw op de TU Campus in Eindhoven. Ze hopen zo de aansluiting tussen VMBO, MBO en HBO te verbeteren. Het maakt een overstap van de MBO-opleiding van Summa naar de HBO-opleiding van Fontys makkelijker, omdat studenten de omgeving, werkwijze en apparatuur al kennen. De eigenaren van drie gesloten horecazaken aan de Kruisstraat hebben de rechter gevraagd de sluiting snel terug te draaien. Volgens hen dreigen visrestaurant De Zeester, lunchroom Cappuccino en feestlocatie Stella Marina anders failliet te gaan. Dat meldt het ED. Burgemeester Jeroen Dijsselbloem trok de vergunningen in nadat vier betrokken familieleden in verband werden gebracht met drugshandel. De ondernemers ontkennen betrokkenheid en stellen dat de verdachten geen rol meer spelen binnen de bedrijven. De rechter doet binnen 2 weken uitspraak. En PSV zal het volgend seizoen zonder middenvelder Saibari moeten doen. Volgens de NOS is zijn overstap naar Bayern München definitief. De Duitse club zou 55 miljoen euro voor hem willen betalen. Daarmee wordt Saibari de grootste transfer ooit van PSV. De speler veroverde met PSV 3 landstitel en afgelopen seizoen werd hij verkozen tot speler van het jaar in de Eredivisie. Aankomend weekend vindt op de markt in Oorschot weer het festival Zinderend Oorschot plaats. Op het programma staan onder meer de Guus Meeuwis Tribute Band, Lijn 7 en Sven Versteeg. Het festival duurt van vrijdag tot en met zondag. Zaterdagavond wordt op een groot scherm ook de WK-wedstrijd tussen Nederland en Zweden uitgezonden. Tot zover het nieuws. Meer nieuws uit Brainport in de app en op studionof40.nl.
5: Ik ben

weer terug naar 1985 samen met de zussen, de Pointer Sisters en de Neutron Dance. Hier op de Daverende dinsdag 16 juni 2026. Muziekplezier de komende anderhalf uur nog op jouw radio. De beste muziekmix van de jaren 60, 70, 80, 90, de Zeeuwse Tens en de 20s. Met zometeen uit 95 MC Saar en The Real McCoy. Maar we gaan eerst naar 2007 met George Benson. And never give up a good thing.

jaren 90 om precies te zijn. Een hitnotering uit 1995. En allemaal van MC Saar en The Real McCoy. Met zometeen de nummers 30 tot en met 21 van de top 40 van 40 jaar geleden. Maar we gaan eerst verder met Are You Ready? De definitieve doorbraak van Billy Ocean in de Nederlandse discoscene. Nog ver voordat hij zijn grote commerciële popsuccessen behaalde in de jaren 80. De track valt op door de krachtige blazerssectie en de onweerstaanbare baslijn die typisch was voor de Britse funk- en soulmuziek uit die periode. Het werd een enorme favoriet in de clubs en bewees dat Billy Ocean een van de meest veelzijdige stemmen in het genre was. De single Are You Ready stond 7.

0: Dit was 40 jaar geleden de Top 40.
1: 22e jaargang, week 24, de editie van 14 juni 1986... met vandaag de nummers 30 tot en met 21. 6 plaatsen doorgestegen naar 30. 6 of die met voor de longest time in de tweede week. 6 weken notering voor de Novo Band met You Gotta Be Mine... die zakt van 20 naar 29. En met 1 plaats verlies op 28 in de vierde week... Big Country met Look Away. Touch Me, I Want Your Body van Samantha Fox... in de tweede week doorgestegen van 34 naar 27. En in de vierde week stationair op 26... The Finest van de SOS Band. Sheila E, A Love Bizarre, staat 12 weken lang in de lijst... en zakt deze week 4 plaatsen naar 25. En met stip van 31 naar 24 in de derde week... Whitney Houston, The Greatest Love of All. The Outfield met Your Love, 7 weken lang genoteerd... en zakt van 18 naar 23. En met 6 plaatsen winst op nummer 22 in de tweede week... Marvin Gaye met I Hear Through the Grapevine. En de Golden Earrings met Quit Eye staat 7 weken lang in de lijst... een oud alarmschijf en zakt deze week van 17 naar 21. Uit dit overzicht draaien we de nummer 24 notering. Een stip met The Greatest Love of All van Whitney Houston.
0: Nee, 24.

24 notering uit de top 40 van 40 jaar geleden. The Greatest Love of All van Whitney Houston. En daarmee gaan we ons klaarmaken voor het tweede uur van muziekplezier op deze dinsdag 16 juni 2026. De daverende dinsdag die we aftrappen met The Rattle Girls en I'd Rally Jack. Ook weer zo'n succesje uit het stok eten en Wollemen label. Dit

0: Dit is het regio prikbord.
1: Op zondag 21 juni van 12 uur tot half 5 'smiddags is het Ketelhuisplein in Strijp S de plek om mensen te ontmoeten. De Feelgood Markt is een bruisende markt vol design, mode, vintage en heerlijk eten. Eigenzinnige designs en creatieven tonen hier unieke producten. Bezoekers kunnen genieten van een ambachtelijk hapje en een biertje of een kopje koffie, terwijl er live muziek klinkt en kinderen workshops doen. De toegang is gratis en de markt vindt plaats op het Ketelhuisplein in Eindhoven.
0: Tot zover dit regio prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.
2: SMB Radio. SMB Zon en Breugel 107.5 FM en overal via radiosmb.nl. Met nu het radionieuws.
3: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Er is een akkoord bereikt over nieuwe passagiersrechten in de luchtvaart. Daarmee komt een einde aan extra betalen voor handbagage. Een kleine koffer en een handtas of kleine rugzak die onder de stoel kan staan, wordt gratis. Naast de bagageregels krijgen luchtvaartmaatschappijen ook met strengere eisen te maken om reizigers beter te informeren. Claims moeten sneller worden afgehandeld. Luchtvaartmaatschappijen waarschuwen dat de nieuwe regels tot hogere ticketprijzen kunnen leiden. In Italië zijn 7 personen aangehouden voor het saboteren van het spoor tijdens de openingsdag van de Olympische Spelen in februari. Het treinverkeer werd behoorlijk ontregeld doordat het spoor op meerdere plekken door een explosie was vernield en ook waren stroomkabels kapot gemaakt. Verder brak er brand uit in een elektriciteitshuisje. 5 personen zitten vast, 2 hebben huisarrest gekregen. De verdachten zouden lid zijn van een anarchistische groepering. Tijdens de G7-top die op dit moment in Frankrijk plaatsvindt, hebben de Amerikaanse president Trump en de Oekraïense president Zelensky met elkaar gesproken. Zelensky plaatste een foto op sociale media en schreef daarbij: "Het is altijd belangrijk om standpunten af te stemmen." Trump wil zich meer op Oekraïne gaan richten nu er een akkoord met Iran is gesloten. Eerder liet Trump weten met de Russische president Poetin gebeld te hebben. In dat gesprek heeft hij aangedrongen op een akkoord tussen Rusland en Oekraïne. En de G7-toplanden zijn akkoord gegaan met nieuwe energiesancties tegen Rusland. Op die manier willen ze de druk opvoeren. Volgens de Oekraïense president Zelensky zijn er sancties besproken die betrekking hebben op de Russische energiesector, de militaire sector en het bankwezen. Naast het Verenigd Koninkrijk heeft ook Canada aanvullende sancties tegen Rusland aangekondigd. Deze zijn gericht op de Russische schaduwvloot, schepen die gebruikt worden om de sancties te ontlopen. Het weer, af en toe zon en stapelwolken. Bij een matige wind uit verschillende richtingen is het 18 tot 25 graden. Dit was het radionieuws.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
4: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijgt de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl. Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
5: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl, al vanaf 30 paar te bestellen.
6: Mag.
7: Wat mag?
6: Je weet van Mac.
7: Hè?
6: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
8: Mac. Geweldig lopen. Gegarandeerd.
9: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor 1 gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.
10: Je gaat een thuisbatterij kopen? Bij thuisbatterij.expert vind je het grootste assortiment van Nederland. Alle merken. Ja, echt alle. En dat tegen de scherpste prijzen. Bekijk en vergelijk direct op www.thuisbatterij.expert.
7: Waar is die container nu weer gebleven? Met de Solar Contractor van Yang IoT ziet u real-time waar uw containers en groot materieel zijn. Krijg direct diefstalalerts en blijf jarenlang onderhoudsvrij dankzij zonne-energie. Geen zoekwerk, geen stress. Wel volledige grip op uw assets. Ontdek het nu op yang.io.
11: Zon en Breukel.
12: Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
11: Radio
12: SNB
11: 107.5 FM.
12: En overal via radio snb.nl.
11: Radio
12: SNB.

Ronald Jack, The Run of Girls. Het ene stukje van het Stock Aitken en Waterman label bracht ons bij het tweede uur van muziekplezier op deze daverende dinsdag 16 juni 2026. Nog een uur lang de beste muziekmix van de jaren 60, 70, 80, 90, de Zeeuwse Tens en de 20s. Met het komend half uur, de Common Limits, Cool and the Gang, de weersvormen.

door Christina Woest. De inzending voor het Eurovisie Songfestival voor Nederland, The Color Limits. Calm After the Storm hier op jouw radio. Waar we zometeen gaan kijken naar de weersverwachting voor de Verenigde Staten. Doen we naar Cool and the Gang en Get Down on It.

0: Verenigde Staten weersverwachting. Vandaag is het bewolkt in New York met 25 graden Celsius. En in Chicago met een temperatuur van 19 graden Celsius. In Los Angeles en Las Vegas schijnt de zon daarentegen volop met temperaturen van respectievelijk 29 graden Celsius en een hete 43 graden Celsius. In het zuiden heeft Miami te maken met bewolking bij een temperatuur van 31 graden Celsius. Morgen blijft het in New York bewolkt bij 26 graden Celsius, terwijl Chicago te maken krijgt met een bui bij 22 graden Celsius. Richting het einde van de week blijft het aan de westkust en in de woestijn prachtig zonnig, waarbij Las Vegas op donderdag een zinderende hitte van 42 graden Celsius bereikt.
1: De pophitsfeitjes. Weer en vooral heel veel hits. Dit is Muziekplezier met Reinier Witbolsvoegen.

76, 98, de zero's of 10 en de 20's. Met zometeen 2025 Sam Milieu met Morning. Maar we gaan eerst verder met de klassieker uit 77. Jeans on, dit is David.

afgelopen jaar, Jordan Morning. Met zometeen de Nederlandse weersverwachting en muziek onderweg van Status Quo, Black Sabbath, Miley Cyrus en Bluff. Waar we nu naar 1990 gaan, samen met Olita Adams. Hier is

0: weeroverzicht.
1: Het wordt een aangename dinsdagmiddag waarin zon en wolkenvelden elkaar regelmatig afwisselen. De wind is naar het zuidwesten gedraaid en dat is te merken aan de temperatuur. Het wordt vanmiddag op veel plaatsen 20 tot 24 graden. En in het zuidoosten is het zomers warm. Het noordwestelijke kustgebied blijft door een matige bries van zee met 19 graden wat achter. Geniet van de zonnige momenten, want vanavond kan er lokaal een spatje regen vallen. Morgen beginnen we de woensdag na een bewolkte en lokaal iets wat natte nacht en ochtend al gauw met een weersverbetering. Het wordt droog, de wolken breken open en de zon laat zich beduidend vaker zien. Er waait een overwegend matige zuidwestenwind waarmee het kwik 's middags oploopt naar waarden tussen de 20 en 26 graden. De beste hits.
2: Dit is het regio-prikbord.
3: Op zondag 21 juni is er een midzomeravondwandeling door de stad en groene parken van Eindhoven en Waleren. Met jouw deelname steun je de strijd tegen kanker. Je kunt kiezen voor een afstand van 5, 10, 15, 20 of 30 kilometer. Trek je wandelschoenen aan en loop mee. De start en finish zijn bij de Finish Essink Sportschool. Deelname kost voor volwassenen 10 euro en voor kinderen tot en met 17 jaar 5 euro. De starttijden zijn voor de routes van 30 kilometer om 3 uur 's middags, de 20 kilometer om 4 uur, de 5 kilometer om 5 uur, de 10 kilometer om 6 uur en de 5 kilometer om 6 uur.

0: 7 uur 's avonds op zondag 21 juni bij Fitness Essing Sportschool.
1: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.
2: Is je benieuwd?

nummer geproduceerd door de heren Bolland en Bolland. Status Quo hoorden we met In The Army Now uit 1986. En daarmee zijn we bij het laatste half uur gekomen van Muziekplezier op deze dinsdag 16 juni 2026. We gaan zo meteen naar 2020 gaan met Miley Cyrus en Dua Lipa. We hebben nu een klassieker uit 1970. Black Sabbath, dit is

Dua Lipa, deze Pressure. Met zometeen de hit in een verstaanbare taal. En over verstaanbaar gesproken, dat doen we nu eerst. We gaan terug naar 1999 met Mossel Sounds, oftewel de Zeeuwse muziek met Bluff.

0: hit in een verstaanbare taal.
1: Er zijn periodes in het leven waarin alles een beetje uit het lood geslagen lijkt. Je probeert de dagelijkse taken te volbrengen, maar het voelt alsof je continu achter de feiten aanloopt. Gevangen in een tempo dat niet de jouwe is. Maar dan, op een onverwacht moment, voel je de subtiele verandering. De ruis in je hoofd begint te verdwijnen. De losse eindjes in je gedachten vallen op hun plek en de weg voor je wordt uiteindelijk helder en overzichtelijk. Het is een bevrijdend besef dat je niet langer hoeft te strijden tegen de stroom, maar dat je je eigen ritme hebt gevonden. Je stapt uit de chaos en neemt de regie over de koers die je wilt varen, met een nieuw gevonden focus en vastberadenheid. Het is niet alleen een kwestie van vooruitgang, het is het gevoel dat je eigenlijk weer in sync bent met je eigen ambities en de stroom van het bestaan. Je bent niet langer aan het dwalen. Je bent weer in controle, vol vertrouwen en precies op schema.
0: En dit is de plaat in de originele taal.

daarmee gingen we terug naar 1987. The Breakfast Club en Ride on Track. En wil je dit verhaal nog rustig op je gemak een keer nalezen en beluisteren? Het staat gepubliceerd op de Facebookpagina van Muziekplezier. facebook.com/muziekplezier.eu. En daarmee lopen we tegen het einde aan van de show voor deze daverende dinsdag 16 juni 2026. Morgen zijn we er weer bij op de waanzinnige woensdag. 2 uur lang met de beste muziekmix van de jaren 60, 70, 80, 90. De Zero's, de Tens en de Twenties. Ik heb nog voor je natuur de Pussycat Dolls met Don't Ya. Maar we gaan eerst terug met een klassieker naar 1976. Tim Lacey en The Boys Are Back in Town. Ik wens je nog een fijne dinsdag en tot morgen. Yeah.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Na een succesvolle eerste en tweede editie komt het Slow Triathlon opnieuw naar Brabant. Op zaterdag 27 juni van 8:30 in de ochtend tot 16:00 middags kun je kiezen voor een achtste of kwart triathlon in en rond de recreatieplas Aquabest. Je begint met zwemmen in het water van Stadspark Aquabest. Fiets daarna richting Sint-Oederode en sluit af met een wandeling van 5 of 10 kilometer. Langs de route zijn verschillende verzorgingsposten waar vrijwilligers je iets te eten en drinken aanbieden. Na afloop kun je napraten op het Finish Festival. De startlocatie is Eckerswijk 1 in Best. Voor het programma en de prijzen kijk je op slowtriathlon.com/Brabant.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.
2: SMB Radio. SMB. Zon en Breugel 107.5 FM. En overal via radiosmb.nl. Met nu het radionieuws.
3: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Therapie om homoseksualiteit te genezen wordt verboden. De Eerste Kamer is akkoord gegaan met het wetsvoorstel. Deze conversietherapieën richten grote schade aan, vinden de partijen. Wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat er verband bestaat met depressie, sociale problemen, psychische klachten en zelfdoding. De nieuwe wet verbiedt conversietherapie op kinderen of kwetsbare volwassenen. Wie zich hier niet aan houdt, maakt kans op een boete van €27.500 of een celstraf van maximaal 2 jaar. Het Openbaar Ministerie heeft bekendgemaakt dat de 19-jarige bestuurder die werd opgepakt voor het dodelijk ongeluk in het Zeeuwse Vogelwaarde wordt verdacht van dood door schuld. Door het ongeluk dat vorige week donderdag plaatsvond verloren 3 12-jarige scholieren en een schooldirecteur het leven. 3 kinderen raakten zwaar gewond. De verdachte is voorgeleid aan de rechtercommissaris. Besloten is dat de man 2 weken langer in voorlopige hechtenis blijft zitten. Vandaag heeft koning Willem-Alexander zijn eerste vlucht in een Airbus A321neo gemaakt. Willem-Alexander heeft zich laten omscholen omdat de KLM overstapt op dit type toestel en de koning 2 tot 3 keer per maand als co-piloot voor KLM vliegt om vlieguren te maken. In maart maakte de koning zijn laatste vlucht als gastvlieger met een KLM Boeing 737 en vorige maand voor het laatst als co-piloot in het regeringsvliegtuig. Tegen een 26-jarige man uit Amerongen heeft het Openbaar Ministerie 2 jaar gevangenis geëist, waarvan 8 maanden voorwaardelijk, voor het in brand steken van een politiewagen. Dit gebeurde in september vorig jaar tijdens de anti-immigratiedemonstratie op het Haagse Malieveld. Ook wordt er een schadevergoeding geëist. De anti-immigratiedemonstratie liep op rellen uit, waarbij agenten met veel agressie te maken kregen. De politie kreeg de verdachte in het vizier doordat hij in opsporingsprogramma's herkend werd. Het weer, af en toe zon en stapelwolken. Bij een matige wind uit verschillende richtingen is het 18 tot 25 graden. Dit was het radionieuws.
4: Bij de online drogist vind je nu Pharma Noord. Hoogwaardige supplementen voor dagelijks gebruik. Met BioSelene plus Zink, waarvan selenium en zink bijdragen aan de normale werking van het immuunsysteem. En BioChromium, waarbij chroom bijdraagt tot het behoud van een normaal bloedsuikergehalte. Ontdek nu het assortiment van Pharma Noord bij de online drogist. Er is er maar één.
5: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
6: Waar is die container nu weer gebleven? Met de Solar Contractor van Yang IoT ziet u real-time waar uw containers en groot materieel zijn. Krijg direct diefstalalerts en blijf jarenlang onderhoudsvrij dankzij zonne-energie. Geen zoekwerk, geen stress. Wel volledige grip op uw assets. Ontdek het nu op yang.io.
7: Verhuur je een vakantieverblijf? Plaats je accommodatie op Casa Rento en ontvang boekingen zonder commissiekosten. Bereik meer gasten, houd zelf de controle over je prijzen en beschikbaarheid en betaal geen commissie per boeking. Meld je voor 20 juni aan en profiteer levenslang van een gratis vermelding zonder verborgen kosten. Meld je vandaag nog aan op casarento.com.
8: Haal de hotelbeleving in huis met Benacci wandpanelen. Renoveer je badkamer zonder te slopen. 100% watervast, onderhoudsvriendelijk en toepasbaar voor meerdere ruimte. Ontdek jouw stijl en toepassing op Benacci.com. Benacci.com.
9: Je probeert sterk te blijven, maar diep van binnen wil je weten waar je aan toe bent. Komt het nog goed? Moet je doorgaan of loslaten? Bel nu 09090939. Praat met een medium. Bel 09090939. Of ga naar www.astrotv.nl.
10: Valdorpelshop.nl.
11: Tocht buiten de deur houden en je energierekening verlagen met een valdorpel op maat? Dat doe je met valdorpelshop.nl. Voor zowel de industrie...

0: station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
1: Radio SNB 107.5 FM.
0: En overal via radio-snb.nl.
1: Radio SNB.

0: Ja, ja. ABBA en Waterloo. Uit 1974 is die alweer.
1: 80 is prachtig.
0: Dat gaat niet over mijn leeftijd, hoor. Helemaal niet. Het gaat over de jaren 80. Ja. Dat kan toch ook met Brilliant? We komen in 1986 terecht. En deze hit...

Ja, zo'n muziek die je niet meer elke dag hoort, toch? Van Brilliant en Bloody Fruit Jungle. Tjoe, joh, joh. Hé, ik heb Nico Haak en de Paniekzaaiers, maar het gaat niet helemaal goed op de piano zo te horen.

Mooi, hè? Mel en Typhoon. Ja, dat doen ze toch maar. Colors heette die. En die is van een paar maandjes terug. Je luistert naar Dekker Radio en we gaan even naar Duitsland toe. Vind je dat een goed idee? Peter Fox. Haben wir dort. Haus am See.

0: zijn de kleine dingen die je doet bij Colby Cayet. The Little Things. Bracht ons terug naar het jaar 2007, want toen kwam die uit. Ik vind Stef Bos, dat vind ik toch een aardige zanger altijd. Ik ga weer eens wat draaien van hem. Dat bekende nummer uit 1990. Met een simpele titel, Papa. Maar die song is niet simpel. Die heeft diepgang. Luister naar de tekst.
1: Ik heb dezelfde ogen. En ik krijg jouw trekken om mijn mond. Vroeger was ik driftig. Vroeger was jij driftig. Maar we hebben onze rust gevonden. En we zitten naast elkaar. En we zeggen niet zoveel. Voor alles wat jij doet.

0: wordt tijd om over te schakelen naar de studio hiernaast, waar Wiebe Barking klaar zit met deze drie.
1: Dadelijk onder andere deze drie in Dekker.

0: Dit is het nieuws van Groot Eindhoven.
1: Goedendag, ik ben John van Groenhoven. De Brainport-regio ontvangt 17,5 miljoen euro van het Rijk voor de verdere ontwikkeling van de Brainport Academy. Met het geld moeten meer mensen worden opgeleid of worden omgeschoold voor banen in de snelgroeiende chipsector. De Academy richt zich op werkzoekenden, zij-instromers, studenten en huidige werknemers. Het doel is om tot 2032 zo'n 26.000 extra medewerkers voor de halfgeleiderindustrie aan te trekken. De subsidie loopt nog tot medio 2027. Enexis roept inwoners van Eindhoven op om voor 1 juli een aanvraag in te dienen voor een nieuwe of zwaardere stroomaansluiting, bijvoorbeeld voor een warmtepomp of laadpaal. Vanaf die datum krijgen particulieren geen voorrang meer door de drukte op het stroomnet. Het aantal aanvragen is de afgelopen maanden sterk gestegen en na 1 juli kunnen wachttijden oplopen van enkele maanden tot zelfs jaren, afhankelijk van de beschikbare capaciteit op het lokale elektriciteitsnet. De eigenaren van 3 gesloten horecazaken aan de Kruisstraat hebben de rechter gevraagd de sluiting snel terug te draaien. Volgens hen dreigen anders visrestaurant De Zeester, lunchroom Cappuccino en feestlocatie Stella Marina failliet te gaan. Dat meldt het ED. Burgemeester Jeroen Dijsselbloem trok de vergunningen in nadat 4 betrokken familieleden in verband werden gebracht met drugshandel. De ondernemers ontkennen betrokkenheid en stellen dat de verdachten geen rol meer spelen binnen de bedrijven. De rechter doet binnen 2 weken uitspraak. Komend weekend vindt op de markt in Oorschot weer het festival Zinderend Oorschot plaats. Met op het programma onder meer de Guus Meeuwis Tribute Band, Lijn 7 en Sven Versteeg. Het festival duurt van vrijdag tot en met zondag. Zaterdagavond wordt op een groot scherm ook de WK-wedstrijd tussen Nederland en Zweden uitgezonden. Het PSV heeft het nieuwe uitshirt voor komend seizoen gepresenteerd. Het witte shirt, ontworpen samen met Puma, is geïnspireerd op de zonopkomst in Eindhoven en bevat paarse, roze en oranje accenten. Volgens de club markeert het opvallende ontwerp de start van een nieuw seizoen. Zoals gebruikelijk zijn de reacties van supporters verdeeld. Sommige fans vinden het shirt prachtig, maar er zijn ook supporters die zich afvragen of het geen verlaten 1 april grap is. Tot zover het nieuws. Meer nieuws uit Brainport in de app en op studio40.nl.

0: oude meuk uit 1974. Swinging on a Star van Spooky en Sue. Ken je hem nog? Nee, nou, dan heb je hem voor het eerst gehoord. Toch, Peer?
1: Ja.
0: Dadelijk Sol Mew en Nile Rodgers en This Is The Moment. Maar eerst deze van John Mayer, samen met Taylor Swift.

0: goed te horen dat Nile Rodgers hier de hand in had. Een bepaald soundje zit erin. This is the moment, wat je net gehoord hebt bij Dekker Radio. Knalboom uit, weet je wat? Ik ga eens even kijken in New York City. Dat kan met Dekker Radio in een seconde, hoor.
1: Ja.
0: Another rainy day in New York.

Hij zat wel vaart in, hè? Brazil 77 met Sergio Mendes. En Favier Abouzo, als ik het goed uitspreek. Dek Radio met Hans de Boy. En Annabel. Dus als ik Anna bel, krijg ik Hans de Boy aan de lijn. Nee, Dekker. Onzin. Hier komt-ie.

Ja. Dat is al een tijdje terug, hoor. 1978. Dat ik het net was van Chic en Le Freak. Allemaal discotheekmuziek. In die tijd kwam dat veel uit, inderdaad. Met dit soort dansjes maken en zo. Kraantje Papi en Joshua Nolet. Die deden het nog niet in die tijd. Mijn meisje heet het.

0: Dit is het regio prikbord.
1: Op zondag 21 juni van 10 uur 's ochtends tot 12 uur 's middags organiseert INV BES een speciale vogelfeest voor kinderen van 6 tot en met 12 jaar. Samen ontdekken ze de wereld van vogels op campus Westerwind aan de Lange Vluchtweg 7 in Best. Leden van INV kunnen gratis hieraan deelnemen. En voor niet-leden is er een bijdrage van €2,50 gevraagd. Aanmelden is verplicht via de aanmeldinglink op de website van INV Best. Het wordt een leerzame, leuke ochtend voor de gehele familie. Op zondag 21 juni van 10 uur 's ochtends tot 12 uur 's middags. Het vogelfeest met INV Best op campus Westerwind aan de Lange Vleutweg 7 in Best.
0: Tot zover dit regio prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.
2: SMB Radio SMB Zon en Breugel 107.5 FM en overal via radiosmb.nl. Met nu het radionieuws.
3: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Volgens energieminister Stientje van Veldhoven zit in de gasvoorraad op dit moment ongeveer de helft van het gasgebruik in een normale winter. En er wordt bijgevuld. GasUnie liet vorige week weten dat de gasopslagen nog te leeg zijn. Van Veldhoven stelt dat staatsbedrijf EBN op schema ligt met het vullen en ze wil niet onnodig paniek zaaien door mee te gaan in de zorgen die verschillende Kamerleden over de voorraad uiten. Van Veldhoven heeft vertrouwen en blijft uiteraard alert. De verdachten die op dit moment nog vastzitten voor de explosie in Amsterdam zijn de gewonde 24-jarige Nauval T. en de 25-jarige Yassine B. Beide mannen raakten in de nacht van donderdag op vrijdag zwaar gewond bij de explosie onder de Amsterdamse sportschool. Zij waren waarschijnlijk als enige aanwezig in de ruimte waar de explosie ontstond. Een 20-jarige Amsterdammer is gisteren op vrije voeten gesteld, maar blijft nog wel verdachte. T en B worden morgen voorgeleid en de onderzoeksrechter zal bepalen of ze in voorlopige hechtenis moeten blijven. Het Openbaar Ministerie heeft bekendgemaakt dat de 19-jarige bestuurder die werd opgepakt voor het dodelijk ongeluk in het Zeeuwse Vogelwaarde wordt verdacht van dood door schuld. Door het ongeluk dat vorige week donderdag plaatsvond verloren 3 12-jarige scholieren en een schooldirecteur het leven. 3 kinderen raakten zwaar gewond. De verdachte is voorgeleid aan de rechtercommissaris. Besloten is dat de man 2 weken langer in voorlopige hechtenis blijft zitten. De Amerikaanse president Trump wil de overeenkomst met Iran ter beoordeling aan het parlement voorleggen. Dat heeft hij tijdens de G7-top in Frankrijk gezegd. Het tijdelijke akkoord heeft volgens de Amerikaanse president maar 1 doel en dat is voorkomen dat Iran een kernwapen in handen krijgt. Hij zegt toe dat het document over een paar dagen ook met de media gedeeld zal worden. Volgens Trump gaat de Straat van Hormuz vrijdag helemaal open. De zeestraat wordt al maanden door zowel Iran als de Verenigde Staten geblokkeerd. Het weer vanavond en vannacht blijft het droog. Het is komende nacht tussen de 8 en 13 graden. Dit was het radionieuws.
4: Personeelstekort in jouw productiebedrijf? FlexImpuls helpt. Al 12,5 jaar specialist in personeel in logistiek en productie. Waar klant en medewerker echt centraal staan. Scherpe tarieven en duidelijke overnamevoorwaarden. Groot genoeg voor elke vacature. Ga naar fleximpuls.nl.
5: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
6: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
7: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
8: Mag.
9: Wat mag?
8: Je weet wel, Mac.
9: Hè?
8: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
10: Mac. Geweldig lopen. Gegarandeerd.
11: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen, houtwerk.

0: Clean. Eén stil, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
1: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor één gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.
2: Zon en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
3: Radio SMB 107.5 FM.
2: En overal via radiosmb.nl.
3: Radio SMB.
4: Met deze twee lekkere classics gaan we vandaag van

Het gaat over de veerkracht, de macht en culturele betekenis van de Indiaanse gemeenschap. En het is ook een eerbetoon aan hun erfgoed en erkent de strijd waarmee zij in de geschiedenis te maken kregen. De zangeres die in deze plaat hoort is Rocco. En die was in een vorig leven nog de achtergrondzangeres voor Milli Vanilli. Dance to Trance, met die grote hit uit 1993, Power of American Natives. En daarvoor gingen we terug naar het jaar 1989. Met een nummer afkomstig van het tweede studioalbum dat Kylie Minogue uitbracht in het jaar. Dat heette Enjoy Yourself. Daar het kwam, Hand on Your Heart. Als eerste vandaag in deze Studio 45, Kylie Minogue dus. Hey, dames en heren, jongens en meisjes. Wees welkom, we zijn weer vertrokken voor de fijnste 70s, 80s, 90s, 0's en 10's. Ja, dit is alweer jouw wekelijkse afspraak met het verleden. Studio 45 dus. Hoi, ik ben Lex. Ik ga jullie de komende twee uurtjes gezelschap houden met de fijnste classics. Zoals zometeen eentje, een leuke, uit 1991. De verkoopcijfers van de single die ik zo meteen voor jullie heb klaarstaan, die vlogen de pan uit. I Wanna Sex You Up werd de soundtrack voor de actiefilm New Jack City. En het nummer is gearrangeerd door Dr. Freeze. De gelikte tekst, de laid-back groove, de gladde bewegingen en de seksappeal van de vier onweerstaanbare jonge mannen vormden de ideale ingrediënten voor een tophit. Call Me Bad, zometeen I Wanna Sex You Up. Maar eerst terug naar 1985. Het nummer werd beroemd door Sonny Bono en Cher's versie, die het nummer al opnam in 1965. Sonny Bono ziet bij andere succesvolle nummers het woord babe en schrijft er als het ware een nummer omheen. In 1985 bereikte de band UB40 met de Pretender-zangeres Chrissy Hynde hier bij ons in de Lage Landen met de cover van I Got You Babe bijna de hoogste positie van de hitparade. Dit is hun uitvoering van I Got You Babe.

augustus 2002 verscheen het album A Rush of Blood to the Head. The Scientist is in de laatste twee weken van de periode in de studio opgenomen. Het is een ingetogen nummer geworden waarbij je voornamelijk de frontman Chris Martin aan het werk hoort op zang en piano. En volgens het muziekblad Q van september 2002 is The Scientist een geschenk uit de hemel voor filmmakers die een modern maar toch klassiek nummer zoeken voor onder een huilscène te zetten. The Scientist, Coldplay uit 2002. Studio 45, dat wil zeggen dat we een egotripper voor jullie hebben meegebracht. En een LexXL, dat is deze week zeker en vast niet anders. De egotripper, dat wil zeggen dat ik drie hits ga spelen achter elkaar van één artiest of groep. Je krijgt hem straks in deel 2. Het is vandaag Stevie Wonder. En op het einde van de show, de extra lange plaat. En daarvoor neem ik je vandaag mee naar 2022. Want toen kwam de Dimitri van Paris remix uit van Bo Hannon en Dr. Perry Johnson met Let's Start to Dance Again. Dat is de LexXL, straks in deel 2 dus. Zometeen gaan we terug naar 1981. Vienna is geïnspireerd op de klassieke film noir The Third Man, wat zich afspeelt in het door Wereldoorlog 2 verwoeste Wenen. De groep beseft in de studio dat dit een bijzonder nummer is en maakt het tot titeltrack van het album dat in 1980 uitkwam. Ultrafox liedzanger is Mitch Ewer trouwens. En deze Schot heeft al ervaring opgedaan met bombastische popmuziek als lid van de groep Slick. 3 jaar na Vienna verlaten trouwens Mitch Ewer de band. Zometeen Vienna van Ultrafox. Maar eerst terug naar 1991. Narada Michael Walden, de man van onder andere de hit Gimme Gimme Gimme, produceerde de single. De saxofoonsolo op de plaat wordt gespeeld door Branford Marsalis. En op het einde van het liedje, zometeen goed opletten, hoor je iemand lachen. En dat is Janet Jackson. I Love Your Smile van Shanice.

Rock and Feel It werd de leadsingle van Young Guns Silver Fox debuutalbum West End Coast. Dat kwam in november 2015 uit. Wat een heerlijke single voor de jongens. Young Guns Silver Fox dus met You Can Feel It. En videoclips van platen die hier vandaag of de afgelopen tijd hebt horen voorbij komen, die kan je ook bekijken, want ze staan alweer op onze Facebookpagina. Zo heb ik dus bijvoorbeeld ook deze week onze Eagle Tripper daar ook netjes geplaatst. Stevie Wonder in dit geval. En ook Bo Hannon met Let's Start to Dance Again kan je daar bekijken. En ik heb ook alweer deze week de link naar Mixcloud geplaatst. Want op Mixcloud, daar staat de volledige show. Misschien wil je luisteren wanneer het net iets beter voor jou uitkomt, of heb je zin om het te herbeluisteren. Het kan via Mixcloud. De link staat op de Facebookpagina. En Studio 45, dat schrijf je Studio Spatie en dan 45 als getal. Like en volg hem dan ook. Moest je het nog niet hebben gedaan natuurlijk. Zometeen een pornoactrice uit de jaren 70. Andrea True heeft een dikke disco-hit te pakken met More, More, More. Dat was in 1976. Zometeen komt die plaat eraan. Andrea True Connection. Maar eerst terug naar 1981. Wanneer ze begin 20 is, verhuisde Grace Jones naar Parijs, waar ze zich beroemd en berucht maakt door op feestjes topless te verschijnen in gezelschap van Jerry Hall, de toenmalige vriendin van Mick Jagger. Tijdens een feest in een restaurant wordt ze ontdekt door een muziekproducer wanneer ze zich op de tonen van Dirty Old Man van de Three Degrees dansend op een tafel begeeft. De single I've Seen That Face Before, een bewerking van het nummer Libertango van de Argentijnse componist Astor Piazzolla, staat op haar vierde album Nightclubbing uit 1981. I've Seen That Face Before, Grace Jones.

navolging van het succes van Bad Boys, dat het succes vooral te danken heeft aan het tv-programma Cops, dat dit nummer opnieuw werd uitgebracht destijds. En het werd een grote hit. Het eerdere album werd in 1993 opnieuw uitgebracht met de titel Bad Boys. En er werden miljoenen exemplaren van verkocht en leverde de band ook een Grammy Award op. Ik kwam nog eens langs, Define Hate for Inner Circle en Sweat A La La La La Long uit 1992. Natuurlijk gaan we zo meteen aan de andere kant nog lekker door met de fijnste classics uit de 70s, 80s, 90s, 0's en 10s. Jouw wekelijkse afspraak met het verleden Studio 45 is nog lang niet afgelopen. Ik heb trouwens in deel 2 van jullie de Ego Tripper klaarstaan. Drie hits achter elkaar vandaag van Stevie Wonder. En een extra lange plaats, daarvoor gaan we terug naar 2022 met een remix van een plaat die een hit was in de jaren 70, eind jaren 70. In de Dimitri from Paris remix krijg je van mij straks Bo Helen en Let's Start to Dance Again. Maar in dit uur neem ik je nog mee naar 1982. Sinds de Queen of Disco doorbrak met het nummer The Hostage in 1974 heeft ze vrijwel alleen samengewerkt met George Moroder. Maar in de jaren 80 gaat ze met andere componisten in zee en muzikaal gezien richting de popmuziek en R&B. State of Independence werd geschreven door John Anderson en Vangelis, geproduceerd door Quincy Jones en kwam uit bij de befaamde Geffen-label. In die deur nog voor jullie Donna Summer en de State of Independence.

0: Zon en Breugel, 107.5 FM. En overal via radio-snb.nl. Met nu het radionieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Uit onderzoek van NOS blijkt dat bij veel lokale protesten tegen AZC's telkens dezelfde groepen van enkele tientallen actievoerders opduiken. Volgens de analyse waren vaste demonstranten aanwezig bij protesten verspreid over het land en riepen ze ook online op om te komen demonstreren. Vooral de beweging Defend is volgens het onderzoek vaak zichtbaar aanwezig. De groepen bestaan meestal uit een mix van lokale bewoners, sympathisanten van buitenaf en een kleine kern van vaste actievoerders. Nieuwe vaccins tegen de ebola-variant die rondgaat in Congo en Oeganda kunnen mogelijk volgende maand voor het eerst op mensen worden getest. Volgens de internationale vaccincoalitie CEPI liggen de meest gevorderde kandidaten op schema voor een eerste testfase in juli. De G7-landen willen daarnaast hun reis- en quarantaineregels beter op elkaar afstemmen om verdere verspreiding van het virus te voorkomen. Europa en de VS trekken honderden miljoenen euro's uit voor de bestrijding van ebola. De Nederlandse gasvoorraden zijn volgens energieminister Van Veldhoven voldoende op weg richting de winter. In de opslag zit nu ongeveer de helft van het gasverbruik van een gemiddelde winter en er wordt nog bijgevuld. Vorige week waarschuwde de GasUnie nog dat de voorraden relatief laag zijn. Maar Van Veldhoven zegt vertrouwen te hebben in het vullen van de opslaglocaties en wil geen onnodige onrust veroorzaken. Ze spoort de marktpartijen nu ook aan om de gasvoorraden verder aan te vullen. En de luchtkwaliteit in Nederland verbetert sneller dan verwacht. Volgens het RIVM ligt de gemiddelde levensverwachting in 2030 daardoor mogelijk 4 maanden hoger. De doelen van het Schone Luchtakkoord lijken ruimschoots te worden gehaald. Dat komt onder meer door de strengere uitstootregels en de snelle opkomst van elektrische auto's. Betere lucht verkleint volgens onderzoekers ook de kans op hart- en vaatziekten en astma bij kinderen. Wel blijven er extra maatregelen nodig rond Schiphol en in de regio Rijnmond. Het weer vanavond en vannacht blijft het droog. Het is komende nacht tussen de 8 en 13 graden bij weinig wind. Morgen is het toenemende bewolking met kans op wat neerslag. Het wordt dan 19 tot 26 graden. Tot zover het radionieuws.
0: Personeelstekort in jouw productiebedrijf? FlexImpuls helpt. Al 12,5 jaar specialist in personeel, in logistiek en productie. Waar klant en medewerker echt centraal staan. Scherpe tarieven en duidelijke overnamevoorwaarden. Groot genoeg voor elke vacature. Ga naar fleximpuls.nl.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
3: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij Hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij Hemdvoorhem.nl.
4: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
5: Last van kalknagels? Ontdek de Fungi X kalknagelpleister Forte. Deze intensieve behandeling behandelt kalknagels effectief, vermindert verkleuring en maakt de nagel zichtbaar gladder en verzorgder. Met zichtbaar resultaat al na 4 weken. Profiteer nu tijdelijk van 50% korting op het Fungi X assortiment bij de online drogist. Er is er maar één.
6: Start de motor. De boerderij wacht.
7: Ontdek de gaafste Brudertractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij bruder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Bruder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
8: Verbouwen zonder gedoe? Kies voor Arslan Group. Van ontwerp en planning tot uitvoering en nazorg. Eén vast team regelt alles. Bezoek onze gigantische showrooms in Rotterdam en in Haarlem en ontdek keukens, badkamers, vloeren en meer. Arslan Group. Vakmanschap van A tot Z. Kijk op arslangroup.nl.
9: Word je gek van losse bonnetjes, facturen en documenten tijdens het thuiswerken? Met Thuiskantoor beheer je administratie, offertes, uren en kilometers in 1 app. Probeer nu 14 dagen gratis. Check nu thuiskantoor.online.
0: Zon en Breugel.
10: Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
0: Radio SNB 107.5 FM.
10: En overal via radio-snb.nl.
0: Radio SNB.
11: Zet je schrap voor deze twee fijne platen die eraan komen. Ja.

was tijdens de openingstrack van de EP Fascination. Deze Keep Feeling Fascination van The Human League. Bandleden Joe Callis en Philip O.K. trouwens schreven het nummer. Die fijne plaat die kwam langs uit 1983. En daarvoor gingen we terug naar 1992. Als eerste in deel 2 de Zweedse zingende tandarts Dr. Alban. Die we natuurlijk ook kennen van zijn hits als No Coke, Look Who's Talking en Sing Hallelujah. The Net uit 1992. It's My Life van Dr. Alban. Hey, dames en heren, jongens en meisjes. Fijn dat jullie erbij zijn. Dit zijn nog steeds de fijnste 70s, 80s, 90s, 0's en 10's. Dit is jouw wekelijkse afspraak met het verleden. Studio 45. Hoi, ik ben Lex. En nog een klein uurtje hou ik jullie gezelschap. Met natuurlijk, over een drietal platen, komt hij eraan. De Ego Tripper. Vandaag drie grote hits achter elkaar. En de biografie van Stevie Wonder. En op het einde van dit uur, onze ex-lange plaat. In 2022 kwam de Dimitri van Paris remix uit van Bo Hennens' Let's Start to Dance Again. En die krijg je straks van mij te horen. Maar we gaan zo meteen eerst terug naar 1984 met een Engelse jazz- en popband rond de zangeres Sade Adu. En Sade scoorde in de jaren 80 een aantal hits met onder andere Smooth Operator, The Sweetest Taboo, Love is Stronger Than Pride. En de plaat die ik dus zo meteen voor jullie op klaar staan, When Am I Going to Make a Living? We gaan naar 1984 met die fijne classic. Maar eerst terug naar 1992. Het werd de eerste solo single voor Annie Lennox nadat ze de Eurythmics had verlaten. Dit is Why.

1976 stond ze twee maal in de hitparade hier bij ons in de Lage Landen. Enerzijds natuurlijk met de klepper Ich bin wie du. En daarna de opvolger ook nog eens een keertje, Lieder der Nacht. En ook dit kwam uit datzelfde jaar. Marianne Rosenberg, daar hebben we het over. Maar in de clubmix, zoals die uitkwam in 2004. En zij bracht ons tot aan de egotrippen voor vandaag. En die is voor Stevie Wonder. Een Amerikaanse zanger, componist en multi-instrumentalist die al op jonge leeftijd uitgroeide tot een vaste waarde in de soul- en popmuziek. Hij werd geboren als Stevland Hardaway Judkins op 13 mei 1950 in Michigan. Stevie werd prematuur geboren en raakte kort na de geboorte blind als gevolg van een oogziekte. Al op jonge leeftijd bleek hij uitzonderlijk muzikaal getalenteerd. Op zijn 11e werd hij ontdekt door Motown, waar hij onder de naam Little Stevie Wonder zijn carrière begon. Zijn eerste grote succes kwam in 1963 met het nummer Fingertips. Een live-opname die meteen de nummer 1 hit werd. Daarmee was hij op dat moment de jongste artiest ooit met de nummer 1 in de Amerikaanse hitlijsten. In de jaren 70 maakte Stevie Wonder een reeks albums die vandaag als klassiekers gelden. Denk aan Talking Book, Inner Visions en Songs in the Key of Life. Uit deze periode stammen bekende nummers als Superstition, Higher Ground, Living for the City, Sir Duke en Isn't She Lovely. Hij bracht niet alleen soul en pop samen, maar voegde ook funk, jazz en maatschappijkritische teksten toe. Ook in de jaren 80 bleef hij succesvol, met onder andere de ballad I Just Called to Say I Love You, waarmee hij in 1984 een Oscar won. Samenwerking met artiesten als Paul McCartney, met Ebony and Ivory en Michael Jackson onderstreepte zijn invloed binnen de muziekindustrie. Naast zijn muzikale werk zette Stevie Wonder zich ook in voor sociale rechtvaardigheid en mensenrechten. Zo speelde hij een belangrijke rol in de campagne om Martin Luther King Jr. Day als officiële feestdag te erkennen in de Verenigde Staten. Tijdens zijn carrière won hij talloze prijzen, waaronder meer 20 Grammy Awards. Zijn invloed reikt tot ver buiten zijn eigen genre en generaties. Artiesten noemen hem als inspiratiebron. Geniet mee van onze egotripper vandaag. Dit.

I Just Called to Say I Love You uit 1984. Daarvoor uit 1982 Do I Do. En The Part-Time Lover uit 1985. Dat waren drie grote hits achter elkaar van Stevie Wonder. Want Stevie Wonder is de Egotripper deze week in Studio 45. En natuurlijk is er een fijne playlist van de Egotripper terug te vinden op Spotify. Ga dan van het account van Lex de Groot, vind je onder Studio 45 dus de playlist van de Egotripper terug. Wat heb ik zometeen een fijne plaat voor jullie klaarstaan. We gaan terug naar 1978. Wist je dat Follow You, Follow Me geschreven was om vrouwen te trekken? In de tijd dat dit uitkwam was 95% van de fans namelijk van Genesis man. En dat nummer moest dat weer in evenwicht brengen. Het is dan ook een heel ander nummer dan men in de tijd van Genesis gewend was. En werd hun eerste wereldwijde hit. Zometeen die mooie Follow You, Follow Me van Genesis. Maar we gaan eerst terug naar 1987. Een jaar nadat de Brit doorgebroken is in Engeland, is Amerika ook om. In 88 kwam Wishing Well op nummer 1 in de Amerikaanse hitlijsten. Het album Introducing the Heartline According to Terence Trent D'Arby verkocht uiteindelijk 1,5 miljoen exemplaren wereldwijd. Hier is Wishing Well van Terence.

0: afkomstig van het derde album Final Straw, van Snow Patrol natuurlijk. De bandleden leren elkaar kennen op Dundee University, dat was in 1994, en onder de noemer Polar Bear beginnen ze. Maar al gauw blijkt dat die naam al is geclaimd en daarom kiezen ze voor een andere winterse naam. Snow Patrol, je kreeg ze te horen met Chocolate uit 2004. En daarmee hebben we het bijna gehad voor vandaag. Maar dat wil dan wel zeggen dat we nog de excellente plaat voor jullie in petto hebben. En dat is de Lex XL. En daarvoor neem ik je vandaag mee naar het jaar 2022. Hamilton Frederick Bohannon is een Amerikaanse disco-funkartiest uit Atlanta. En die Bohannon begon als drummer bij Stevie Wonder, maar is in de jaren 70 druk met zijn eigen clubnummers. De artiest kreeg bekendheid met zijn platen Let's Start to Dance Again en Disco Stamp. Van die Let's Start to Dance Again werd in 2022 dan de Dimitri van Paris remix uitgebracht. Bohannon en Dr. Perry Johnson en Let's Start to Dance Again is deze week de Lex XL. En van de Lex XL is er een Spotify playlist. Ga dan van het account van Lex de Groot. Onder Studio 45 vind je daar de Lex XL playlist terug. Nog heel veel plezier met de rest van de jocks hier bij ons. Maak er een fijne week van en dan horen we elkaar volgende week terug voor een nieuwe Studio 45. Graag tot dan. Hoi.
1: Lex XL. De lekkerste classics

0: Zon en Breugel 107.5 FM.
1: En overal via radio-snb.nl.
0: Met nu het radionieuws.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Het kabinet wil rond 20 grote natuurgebieden speciale stikstofzones instellen om de uitstoot ervan fors terug te dringen. Rond onder meer de Peel, de Veluwe en de Utrechtse Heuvelrug komt een zone van 1 kilometer met strengere regels. Boeren in die gebieden moeten dan mogelijk innoveren, verhuizen of stoppen. Ook wil het kabinet uitstootplafonds per sector invoeren en strengere grenzen stellen aan het aantal dieren per hectare. De plannen hebben nog geen meerderheid in het parlement. Op 1 juli moet de Nederlandse vlag worden gehezen op ministeries en andere rijksgebouwen tijdens Kittikotti, wanneer het eind van de slavernij wordt gevierd. Dat vindt de meerderheid van de Tweede Kamer. Een motie van D66, ChristenUnie en DENK kreeg voldoende steun. Verschillende provincies hijsen de vlag rond Kittikotti al jaarlijks. En minister Heerma onderzoekt nu of de vlaginstructie voor rijksgebouwen kan worden aangepast. Een voorstel om van Kittikotti een nationale feestdag te maken kreeg geen meerderheid. Uit onderzoek van de NOS blijkt dat bij veel lokale protesten tegen AZC's telkens dezelfde groepen van enkele tientallen actievoerders opduiken. Volgens de analyse waren vaste demonstranten aanwezig bij protesten verspreid over het land en riepen ze ook online op om te komen demonstreren. Vooral de beweging Defend is volgens het onderzoek vaak zichtbaar aanwezig. De groepen bestaan meestal uit een mix van lokale bewoners, sympathisanten van buitenaf en een kleine kern van vaste actievoerders. En de luchtkwaliteit in Nederland verbetert sneller dan verwacht. Volgens het RIVM ligt de gemiddelde levensverwachting in 2030 daardoor mogelijk 4 maanden hoger. De doelen van het Schone Luchtakkoord lijken ruimschoots te worden gehaald. Dat komt onder meer door de strengere uitstootregels en de snelle opkomst van elektrische auto's. Betere lucht verkleint volgens onderzoekers ook de kans op hart- en vaatziekten en astma bij kinderen. Wel blijven er extra maatregelen nodig rond Schiphol en in de regio Rijnmond. Het weer vanavond en vannacht blijft het droog. Het is komende nacht tussen de 8 en 13 graden bij weinig wind. Morgen is het toenemende bewolking met kans op wat neerslag. Het wordt dan 19 tot 26 graden. Tot zover het radionieuws.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Last van kalknagels? Ontdek de Fungi X kalknagelpleister Forte. Deze intensieve behandeling behandelt kalknagels effectief, vermindert verkleuring en maakt de nagel zichtbaar gladder en verzorgder. Met zichtbaar resultaat al na 4 weken. Profiteer nu tijdelijk van 50% korting op het Fungi X assortiment bij de online drogist. Er is er maar één.
5: Mensenrelatie, Radboud Visser.
6: Hey, wat hebben jullie goed gematcht? Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
5: Jazeker.
7: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
8: Heb jij al gehoord van Freestays? Met Freestays boek je een hotel zonder kamerprijs.

0: of onbeperkt met de jaarpas. Check freestays.eu.
1: Ah, mijn rug.
2: Beweeg.
1: Hé, wat? Huh?
2: Ik ben het.
1: Je rug.
2: Je hebt weer te lang gezeten, hè?
0: Rugpijn? Ga toch lekker wiebelen. Wobbels, wiebelkrukken. Zitten zoals het bedoeld is. Ga naar wiebelkruk.com.
3: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
4: Word je gek van losse bonnetjes, facturen en documenten tijdens het thuiswerken? Met Thuiskantoor beheer je administratie, offertes, uren en kilometers in één app. Probeer nu 14 dagen gratis. Check nu thuiskantoor.online.
5: Zon en Breugel.
6: Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
5: Radio SNB 107.5 FM.
6: En overal via radio.snb.nl.
5: Radio
6: SNB. Met dit uur, The Harvest, met Paul Doorschot.
7: I have to make you understand
8: that the harvest is coming, I know. Your friend told me.
7: What did you say?
8: The harvest. The harvest. The harvest.
9: Dit is The Harvest, aflevering 10. Ik ben Paul Doorschot en vandaag draai ik nummers die elkaars tegenstellingen zijn. Ik draai dus uiteenlopende dingen. Onmogelijk denk ik dat je niets kent, maar onwaarschijnlijk dat je alles kent. Onwaarschijnlijk ook dat je alles leuk vindt, maar onmogelijk dat je niets leuk vindt. Ik begin gematigd met Another One Bites the Dust van Queen. Een disco-nummer van een rockgroep waarvan de zanger op het podium een haantje is. En als tegenhanger daarvan hoor je Da Funk van Daft Punk. Een disco-nummer van een elektronische dance act waarvan de makers op het podium gemaskerd zijn. Ik ga deze twee nummers echter niet achter elkaar draaien, maar door elkaar.

Dat was Another One Bites the Funk. Vandaag ben ik dus op zoek naar liedjes die in een bepaald opzicht elkaars tegenstellingen zijn. Ik wil grenzen opzoeken. De tegenstelling in de volgende twee liedjes is het moment van doorbraak van de artiest. Als het eerste hoor je Martin Garrix met Animals. Martin Garrix brak hiermee al op zijn 17e door. En hij werd met dit liedje de jongste Nederlander ooit die op 1 stond in de Britse hitparade. Daarna hoor je The Offspring met Come Out and Play, afkomstig van het album Smash. The Offspring brak met dit album pas door, terwijl de band toen al 10 jaar aan het ploeteren was.

Vandaag zoek ik allemaal tegenstellingen. Ik ga nu een brokkelkaas oud nummer draaien versus iets wat kakelvers is. De opname van dit oude nummer komt maar liefst uit 1934 en is van Leadbelly. Het nummer Midnight Special. Het nummer zelf is echter nog veel ouder en het is waarschijnlijk geschreven in de gevangenis, waar Leadbelly ook vaak genoeg in zat. De Midnight Special was de trein die naast de gevangenis reed en als zijn lamp door de tralies op je scheen, voelde je weer even vrij. Volgens een legende was degene op wie dat licht als eerste scheen, de eerstvolgende die vrij kwam. Het nummer is later nog talloze malen gecoverd, bijvoorbeeld door Creedence Clearwater Revival en ook door Drukwerk, die het in het Nederlands vertaalde als O middernacht, schijn een lichtje op mij. Na Leadbelly hoor je juist een heel nieuw nummer. Op 11 oktober bracht Tom Morello een nieuw album uit. Tom Morello was de gitarist van onder andere Rage Against the Machine en Audioslave. En nu heeft hij dus een solo album gemaakt. Je hoort van dat album Find Another Way, dat hij samen met Marcus Mumford van Mumford & Sons opnam. Maar eerst duiken we nu dus nog even diep de geschiedenis in naar 1934.

Je hoorde zojuist Led Belly met Midnight Special en daarna Tom Morello samen met Marcus Mumford met Find Another Way. Ik ga zo dadelijk John Waite draaien. John Waite was in de jaren 70 de zanger van The Babies en die had een paar wereldhits met liedjes als Every Time I Think of You en Isn't It Time. In de jaren 90 flikte hij dat kunstje nog een keer. Toen zong hij bij de supergroep Bad English, die bestond uit oudleden van The Babies en oudleden van Journey. Bad English had onder andere een wereldhit met Time Stood Still. John Waite heeft sommige van die nummers geschreven of eraan meegeschreven en het is één van mijn favoriete zangers aller tijden. Wat een baas, met zo'n mooie stem. En hij kan dus ook nog schrijven. Toen ik dus enkele jaren geleden ontdekte dat hij ook nog eens een stuk of 10 soloalbums had uitgebracht, dacht ik dat ik met mijn neus in wel heel lekkere gouden boter was gevallen. Helaas. Meeste van die solo-nummers zijn het voor mij toch allemaal net niet. Sorry, John. Ik wil zo graag meer van die stem horen. Er zitten gelukkig nog wel een paar pareltjes tussen, hoor. Maar die moest ik wel met een vergrootglas zoeken. Ik draai vandaag tegenstellingen. En aan de ene kant draai ik zo dadelijk dus John Waite, een geweldige zanger waarvan ik zo graag meer mooie nummers zou hebben. Aan de andere kant van de tegenstelling wil ik iemand draaien die ongelooflijk goede nummers schrijft. Een hele goede songwriter. Maar wat zou die man kunnen bereiken als hij een veel betere stem had gehad? Ik draai Trent Reznor, Nine Inch Nails. Ik weet, ik doe zowel nu John Waite als Trent Reznor ernstig tekort. John Waite kan songwriten en Trent Reznor kan echt ook wel zingen. Maar toch, waarom zijn al die John Waite-albums in de vergetelheid verloren geraakt? Waarom staat van Trent Reznor alleen een cover in de top 2000? Wel een hele mooie van Johnny Cash, en ook heel hoog trouwens. Maar waarom niet meer? Het is niet dat er geen nummers zijn. Luister daar dadelijk maar eens naar. Nu dus eerst een slechte songwriter met een mooie stem, maar wel een mooi nummer dus. En daarna een briljante songwriter met een slechte stem. Nou ja, ook dat valt wel mee hoor. En zeker bij wat ik ga draaien.

0: Kabel. 107.5 FM. Radio.
1: SMB. Dat waren mijn twee helden. John Waite en daarna Trent Reznor, Nine Inch Nails. De volgende tegenstelling gaat zijn bloedserieus, spooky, mysterieus versus melig. Die laatste zijn de Shavers met Halverine. Met een saxofoonsolo van onze eigen Hans Dulfer. Maar eerst Agua de Anique. Zo noemt dit project zich. En onder andere Anneke van Giersbergen zit erin. Die fantastische vroegere zangeres van The Gathering. Van hun draai ik een cover. Come Wander With Me. Laat je betoveren.

0: Je hoorde zojuist Agua de Anique met Come Wander With Me. En daarna de Schaefers met Halvarine. Ik ga nu een nummer draaien wat loodrecht staat op alles wat ik vandaag gedraaid heb. Maar ik denk dat het ook loodrecht staat op alles wat ik in mijn andere uitzendingen gedraaid heb. Namelijk een operanummer van Bizet. Je crois entendre encore. Maar wel in een popuitvoering van Weepers Circus.
1: Radio SMB.
2: SMB. Zon en Breugel.

We komen alweer aan het einde van deze uitzending. Een uitzending gevuld met tegenstellingen. Als laatste avant-garde-achtige muziek versus classic rock. Die eerste komt van de Eurythmics met het nummer Beethoven. Een zeer experimenteel nummer van ze. En daarna, zo classic rock als het maar kan zijn, Child in Time. Alleen niet van Deep Purple, maar van de Duitse band Bonfire. Die brachten zo'n 2 weken geleden het album Legend uit. Gevuld met allemaal covers van legendarische classic rock. Maar je moet wel verdomd veel lef hebben om je aan Child in Time te wagen. Maar luister zelf maar. Ze doen dat lekker. Zo klonk hij nog nooit.

0: Zon en Breugel 107.5 FM. En overal via radio-snb.nl. Met nu het radionieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De Gelderse gemeente Montferland vraagt alle inwoners van het centrum van Didam om hun voortuinen leeg te maken vanwege een protest tegen een mogelijk asielzoekerscentrum morgenavond. De maatregel geldt voor de demonstratie, waarbij ook PVV-leider Wilders zal spreken. Bewoners wordt gevraagd om losse spullen zoals fietsen, bloempotten en tuinmeubilair tijdelijk weg te halen. De gemeente neemt extra veiligheidsmaatregelen. Het centrum van Didam wordt morgenavond deels afgesloten voor alle verkeer. Het kabinet wil rond 20 grote natuurgebieden speciale stikstofzones instellen om de uitstoot ervan fors terug te dringen. Rond onder meer de Peel, de Veluwe en de Utrechtse Heuvelrug komt een zone van 1 kilometer met strengere regels. Boeren in die gebieden moeten dan mogelijk innoveren, verhuizen of stoppen. Ook wil het kabinet uitstootplafonds per sector invoeren en strengere grenzen stellen aan het aantal dieren per hectare. De plannen hebben nog geen meerderheid in het parlement. Op 1 juli moet de Nederlandse vlag worden gehezen op ministeries en andere rijksgebouwen tijdens Kittikotti, wanneer het eind van de slavernij wordt gevierd. Dat vindt de meerderheid van de Tweede Kamer. Een motie van D66, ChristenUnie en DENK kreeg voldoende steun. Verschillende provincies hijsen de vlag rond Kittikotti al jaarlijks. En minister Heerma onderzoekt nu of de vlaginstructie voor rijksgebouwen kan worden aangepast. Een voorstel om van Kittikotti een nationale feestdag te maken kreeg geen meerderheid. En de Arubaanse minister-president Eman heeft gezegd dat hij op 1 januari stopt als regeringsleider. Volgens hem is het tijd om het leiderschap over te dragen aan een nieuwe generatie. Emans aankondiging zorgt voor verrassende reacties op Aruba, ook bij coalitiepartner Futuro. De premier is al 25 jaar actief in de Arubaanse politiek en geldt als een invloedrijke bestuurder. Als mogelijke opvolger is minister Sicilia genoemd. Hij wordt naar verwachting later dit jaar ook de nieuwe partijleider van de AVP. Het weer vanavond en vannacht blijft het droog. Het is komende nacht tussen de 8 en 13 graden bij weinig wind. Morgen is het toenemende bewolking met kans op wat neerslag. Het wordt dan 19 tot 26 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
3: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
4: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
3: Oh ja?
4: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
3: Klinkt goed.
5: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
6: Bij de online drogist vind je nu Pharma Noord. Hoogwaardige supplementen voor dagelijks gebruik. Met BioSelene plus Zink. Waarvan selenium en zink bijdragen aan de normale werking van het immuunsysteem. En Biochromium, waarbij chroom bijdraagt tot het behoud van een normaal bloedsuikergehalte. Ontdek nu het assortiment van Pharma Noord bij de online drogist. Er is er maar één.
7: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
8: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl, al vanaf 30 paar te bestellen.
9: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop. Wees de zomer voor. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
10: Sta je er wel eens bij stil met wie je het meeste huidcontact hebt? Het is niet je partner, niet je kind, ook niet je hond, maar je beddengoed. Gun jezelf daarom zachtheid. Gun jezelf kwaliteit. Ontdek hoe je beter kunt slapen met dekbed.com. Bekijk nu de website voor actuele acties. Dekbed.com. Bewust gekozen, heerlijk geslapen.
0: Zon en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
11: Radio SNB 107.5 FM.
0: En overal via radio-snb.nl.
11: Radio SNB.

0: Zon en Breugel, 107.5 FM. En overal via radio-snb.nl. Met nu het radionieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De Oekraïense president Zelensky heeft tijdens de G7-top in Frankrijk de foto's laten zien aan de Amerikaanse president Trump van de schade aan het historische kloostercomplex in Kiev door Russische aanvallen. Trump zou afkeurend op die beelden van de verwoestingen hebben gereageerd. De VS overwegen weer strengere maatregelen tegen de Russische oliehandel, zei Trump. Beperkingen op Russische olie waren tijdelijk versoepeld. Ook zou het op de G7-top zijn gegaan over extra luchtafweer voor Oekraïne. Werkplatform Temper wordt juridisch gezien toch als uitzendbureau aangemerkt, zo heeft het gerechtshof in Amsterdam beslist. Daarmee krijgen de vakbonden FNV en CNV gelijk in hun klacht over schijnzelfstandigheid. Volgens het hof zijn mensen die via het platform werken in feite uitzendkrachten en geen zelfstandigen. En dat kan gevolgen hebben voor onder meer vakantiegeld en andere arbeidsrechten. Temper zegt het niet eens te zijn met de uitspraak en overweegt om cassatie bij de Hoge Raad in te stellen. Uit onderzoek van het Wetenschappelijk Onderzoek en Datacentrum blijkt dat verdachten met een lagere sociaal-economische positie gemiddeld zwaardere straffen krijgen. Ze gaan vaker de gevangenis in en ook langer dan mensen met een hogere positie. Mensen met een beter inkomen of meer opleiding krijgen juist vaker een geldboete. Volgens het WODC spelen factoren zoals werk, inkomen en woonsituatie een rol in de uiteindelijke straf. De migratieachtergrond heeft volgens het onderzoek minder invloed. En de bekende pindakaasvloer van kunstenaar Wim T. Schippers is binnenkort opnieuw te zien in het depot van Museum Boijmans van Beuningen in Rotterdam. Het museum noemt de heropvoering een eerbetoon aan de recent overleden kunstenaar. De compleet met pindakaas bedekte vloer werd al in de jaren 60 bedacht. Volgende maand wordt hij opnieuw opgebouwd, al is nog niet bekend wanneer het publiek hem dan kan bekijken. Kunstenaar Wim T. Schippers overleed vorige week op 83-jarige leeftijd. Het weer vanavond en vannacht blijft het droog. Het is komende nacht tussen de 8 en 13 graden bij weinig wind. Morgen is het toenemende bewolking met kans op wat neerslag. Het wordt dan 19 tot 26 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
5: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
4: Oh ja?
5: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
4: Klinkt goed.
6: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
7: Mensenrelatie, Radboud Visser.
8: Hé, hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
7: Jazeker.
9: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
10: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor één gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.
11: Verbouwen zonder gedoe? Kies voor Arslan Group. Van ontwerp en planning tot uitvoering en nazorg. Eén vast team regelt alles. Bezoek onze gigantische showrooms in Rotterdam en in Haarlem en ontdek keukens, badkamers, vloeren en meer. Arslan Group. Vakmanschap van A tot Z. Kijk op arslangroup.nl.
12: Heb jij al gehoord van FreeStays? Met FreeStays boek je een hotel zonder kamerprijs.

0: of onbeperkt met de jaarpas. Check freestays.eu.
1: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
2: Zonnebreugel. Station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
3: Radio SNB 107.5 FM.
2: En overal via radiosnb.nl.
3: Radio SNB.
2: Met dit uur. Black and Blues met Wim Velderman.
4: And now the good news. Listen to Black and Blues. Black and Blues met
5: Wim Velderman.
6: Hartelijk welkom. Fijn dat je luistert naar deze aflevering van Black and Blues. Het is vandaag een special die ik voor je klaar heb gezet. Een special rondom het vieren van de 100ste geboortedag van B.B. King. Het is special nummer 2 en ook de laatste. En dan gaan we weer naar de muziek van alle dag, zeg maar. De artiesten van vandaag hebben allemaal een track gezongen en ingespeeld uit het repertoire van B.B. King. En dat doen ze wel heel erg mooi. Verbindende factor is Joe Bonamassa. Hij speelt op veel songs een riedeltje mee. Maar ja, de eer gaat toch wel naar de artiesten zelf, hoor. Bijvoorbeeld naar Gary Clark Jr. met zijn Chain and Things. Veel plezier hier bij Black Blues.

Don't Answer, door werd gezongen door deze Marcus King. Marcus King bracht in 2019 zijn eerste cd uit, geproduceerd door Dan Auerbach, je weet wel, van The Black Keys. En Marcus King heeft een universitaire graad gehaald in de muziek en de muziektheorie. En dat deed hij bij het Fine Arts Center in Greenville, South Carolina. Nu dus Don't Answer the Door. Ja, als groot fan van B.B. King, want dat is hij, snap ik dat wel. Dan door met Trombone Shorty en Eric Gales. Zij dachten, laten we eens van B.B. King Heartbreaker inspelen.

Noah Hunt en Kenny Wayne Shepherd zongen samen Let the Good Times Roll. Ja, met zo'n nummer kreeg B.B. King uiteraard een zaal compleet op de kop. Met een mooie drive zat erin. Niet alleen met zijn prachtige gitaar, Lucille, weet je wel, zo'n Gibson-gitaar. Met die hoge noot er altijd in. Maar ook door die blazers toe te voegen. Die blazers die deden het, denk ik, ook wel heel erg goed in het spel. Van Let the Good Times Roll door naar Chris Stone, Kingfish Ingram. Ook zo'n jong talent dat geweldig gitaar speelt. Paying the cost to the boss.

0: Onvoorstelbaar.
1: I think you better leave that alone. Ain't nothing wrong with that.
0: Onvoorstelbaar sterk toch van deze Buddy Guy. Hij is van 30 juli, schrik niet, 1936 en heeft dan nog zo'n geweldige stem. Geweldig dat hij deze sweet little...

The Thrill Is Gone, een van de allergrootste hits van B.B. King. B.B. eigenlijk, Blues Boy Riley King. En zo luidde zijn artiestennaam voluit. Dan werd het natuurlijk ook nog gezongen door Chaka Khan, samen met Eric Clapton. Chaka Khan toch wel in de hoofdrol. Die kennen we nog van Once You Get Started, bijvoorbeeld. Toen in de tijd met Rufus, 70 jaren. Heeft nog steeds een prima stem, denk ik. Dan snel door naar George Benson, een gitarist die van vele markten thuis is. Luister maar eens naar zijn uitvoering van There Must Be a Better World Somewhere.

Know You is to Love You. Een bijzondere combinatie. Michael McDonald, die we nog kennen van bijvoorbeeld de Doobie Brothers, Susan Tedeschi en Derek Trucks. Echt wel een heel bijzondere combinatie. Maar het klinkt goed en belooft eigenlijk nog veel meer wanneer ze eens weer samen gaan optreden. Je luistert nog steeds naar Black & Blues met vandaag een special rondom de 100ste geboortedag van B.B. King. Er zijn daar 40 artiesten die allemaal een stuk repertoire van B.B. King op zich hebben genomen om dat op hun eigen manier in te zingen en te spelen. Zo ook Jimmy Vaughan met Watch Yourself.

0: Zon en Breugel, 107.5 FM. En overal via radio-snb.nl. Met nu het radionieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De FBI heeft een aanslag verijdeld rond het UFC-vechtevenement bij het Witte Huis in Washington. Er zou een plan zijn om de duizenden bezoekers aan te vallen met drones en mogelijk sluipschutters. Meerdere verdachten zijn gearresteerd, waaronder een 19-jarige man uit Ohio, die wordt verdacht van onder meer poging tot moord op een regeringsfunctionaris. De groep zou volgens onderzoekers ook politici hebben willen treffen die banden hebben met pro-Israëlische organisaties. De Oekraïense president Zelensky heeft tijdens de G7-top in Frankrijk de foto's laten zien aan de Amerikaanse president Trump van de schade aan het historische kloostercomplex in Kiev door Russische aanvallen. Trump zou afkeurend op die beelden van de verwoestingen hebben gereageerd. De VS overwegen weer strengere maatregelen tegen de Russische oliehandel, zei Trump. Beperkingen op Russische olie waren tijdelijk versoepeld. Ook zou het op de G7-top zijn gegaan over extra luchtafweer voor Oekraïne. Uit onderzoek van het Wetenschappelijk Onderzoek en Datacentrum blijkt dat verdachten met een lagere sociaal-economische positie gemiddeld zwaardere straffen krijgen. Ze gaan vaker de gevangenis in en ook langer dan mensen met een hogere positie. Mensen met een beter inkomen of meer opleiding krijgen juist vaker een geldboete. Volgens het WODC spelen factoren zoals werk, inkomen en woonsituatie een rol in de uiteindelijke straf. De migratieachtergrond heeft volgens het onderzoek minder invloed. En de vier Nederlandse militairen die tijdens een oefening in Duitsland na een botsing tussen twee voertuigen gewond raakten, zijn niet in levensgevaar. Ze liggen in het ziekenhuis. Het incident gebeurde tijdens oefening Fighter Lion in de buurt van Münster. Een zwaar gepantserd voertuig van het type Boxer kwam in botsing met een Fennec verkenningsvoertuig. De Koninklijke Marechaussee onderzoekt hoe het ongeluk kon gebeuren. Aan de oefening doen duizenden Nederlandse en Duitse landmachtmilitairen mee. Het weer vanavond en vannacht blijft het droog. Het is komende nacht tussen de 8 en 13 graden bij weinig wind. Morgen is er toenemende bewolking met kans op wat neerslag. Het wordt dan 19 tot 26 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl. Twijfel je welke tegel echt bij jouw huis past? Bestel gewoon een sample voor maar €7,50 en kijk thuis op je gemak. Ontdek onze grote voorraad binnen- en buitentegels, flexstones, kasseien en mozaïek. Direct uit voorraad leverbaar en snelle service. Ga nu naar natuursteeninfoshop.nl.
3: Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe, gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op ScreenMate.com. ScreenMate, jouw partner in productiviteit. Zit je met tocht, hoge energiekosten of kozijnen die niet meer mee kunnen? Kies voor Rawa kozijnen. Ramen, deuren, schuifpuien en stalen kozijnen. Volledig op maat, strak geplaatst met topkwaliteit van Drutex. Meer isolatie, meer veiligheid en een design dat bij jouw huis past. Vraag je offerte aan via rawakozijnen.nl.
4: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
5: Jij vindt de gezondheid van jouw hond of kat toch ook belangrijk? Ondersteun ze daarom met de 100% natuurlijke voedingssupplementen van Organimal. Ga naar organimal.nl en lees de duizenden reviews. Met gratis dierenartsadvies en 100% tevredenheidsgarantie. Organimal, natuursupplementen voor honden en katten.
6: Je probeert sterk te blijven, maar diep van binnen wil je weten waar je aan toe bent. Komt het nog goed? Moet je doorgaan of loslaten? Bel nu 09090939. Praat met een medium. Bel 09090939 of ga naar www.astrotv.nl.
0: Zon en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws. Radio SNB 107.5 FM. En overal via radio-snb.nl. Radio SNB.

Ja, toch een mooie binnenkomen, denk ik. Raccoon met Shoes of Lightning. Het is muziek die je niet alleen hoort, maar bijna voelt. Kijk, alsof iemand zachtjes het licht aandoet in je hoofd. Welkom bij All Dutch. Jouw reis door muziek van Nederlandse en Belgische bodem. 2 uur lang verhalen, herinneringen en verrassingen van toen, van nu en alles daartussenin. We gaan even naar de sfeer van krachtige klanken. We trekken het doek iets verder open. Hier is Within Temptation met een shot in the dark.

Ja, waar zijn ze nu? De vrienden voor het leven. Soms zijn vrienden op het moment dat je ze nodig hebt. Gewoon zijn ze er niet. Ja, zijn het allemaal echte vrienden? Dat waren Truckener Keks met Niemand Thuis. De stilte valt zo hard. Ja, het past een beetje in het vorige nummer. Soms zegt stilte alles. En Van Dikhout wist dat al jaren geleden.

0: Ja, we maakten een kleine stap naar het theater van het leven. Het nummer kende je wellicht niet. Het is De Optocht en het is, wordt gedragen door de prachtige stem van Britta Maria. En ook Frits Spits heeft in de tijd dit nummer opgepakt.
1: Oh la la, Paul gaat vreemd. Elke week glipt hij de grens over op zoek naar een Vlaamse schoonheid. En geloof mij vrij, die zijn er hoor, die zijn er zoveel. Dus ja, ik snap die Paul eigenlijk wel. Nu, soms is hij brutaal, soms poëtisch, maar hij is altijd onweerstaanbaar. Dus als hij bij mij aanbelt, bij Goede Liekens, ja, dan doe ik open, hè. Wat voor keuze heb ik?
0: Ja, en zoals elke week, we steken even de grens over. Het is tijd voor het Belgisch kwartiertje, waar de taal zacht vloeit en de ziel net iets dichter aan de oppervlakte ligt. Ik begin met een echte Vlaamse singer-songwriter, Flip Caulier, bassist en schrijver. Hij zingt en rapt in het West-Vlaams dialect. En naast zijn solo-carrière is hij ook lid van de West-Vlaamse hiphopgroep Het Hof van Commerce en frontman van Ertebrekers. Dit is Flip Caulier met Welgemeende.

Amsterdamse klei gingen we naar een vluchtje rock'n'roll. Dit waren de Machines met Don't Be Cruel. Ja, Oscar and the Wolf, ook in België best al, of in Nederland bedoel ik, best al redelijk bekend. Het is een Belgische electropop act rond frontman Max Colombi. En de band kreeg internationale bekendheid dankzij het debuutalbum Entity dat uitkwam in 2014. Dit is uit 2015, Oscar and the Wolf met Your Mine.

1967, The Outsiders. Het was een Amsterdamse nederbeatband onder aanvoering van Wally Tax. En de band werd door Tax in 1960 opgericht toen hij 12 jaar was. In eerste instantie speelden ze voornamelijk in Amsterdamse gelegenheden, maar later toerden de Outsiders door het hele land. Ja, een stem als een warme jas op een koude dag. Dit is Peter Schaap met Adem, mijn adem.

nooit af, nooit uit, maar een verandering verbond. Geen masterplan, alleen de kunst van het inspelen. Doet je laten leven, laat me lopen op die weg. En als de tijd vliegt, dan vlieg ik mee alle kanten op. Ik ben net zo goed de vader van een zoon. Een zoon van een vader als een muzikant, een vriend en een prater. Of bewandelaar van een tocht. En de oorsprong waar het allemaal vandaan komt. De behoefte om te schrijven of de waarheid boven tafel te krijgen. Dat weet ik niet, niks zo relatief als het eigen maken van de feiten. Niets is wat het lijkt.

0: Dus jezelf durven zien door de ogen van een ander. Revolutie zonder wapens, zonder boeken te verbranden. De verbeelding als bestemming en de liefde als een anker. Het wordt tijd om de tijd te veranderen.
1: Ja, we willen eigenlijk allemaal hetzelfde. Dat was een ontmoeting tussen generaties. Stef Bos en Dicky Dex. Een revolutie die je eigenlijk iedereen gunt. De revolutie van de liefde.
2: All Dutch presenteert historische opnames. Muziek die gebleven is. Verhalen die nooit verdwijnen.
1: Ja, we duiken weer even de archieven in. Een historische opname, stof op de plaat, maar goud in de groef. We gaan terug naar 1946. En Nederland herrees in snel tempo. En de veranderingen in de maatschappij waren groot en gingen razendsnel. En daarmee ook het amusement. Want Amerikaanse hits mochten weer. En daarmee de reizende ster in die dagen, zanger Jan de Vries. Hier met de Decca Melodians in Oh What It Seems To Be.

maar dan jonger. Even lang was ik gezonder, maar opeens gaat het zo vlug en ik wil terug.

Ja, niet voor het laatst werd niet uitgebracht als single, maar verkreeg landelijke bekendheid nadat Rob de Nijs het in maart 2020 zong in het televisieprogramma De Wereld Draait Door. En het was enkele maanden nadat hij bekend had gemaakt dat hij vanwege de ziekte van Parkinson zou stoppen met optreden. En op 22 juni 2022 gaf hij in de Ziggo Dome zijn laatste optreden. Als laatste nummer, De Toegift, zong hij toen. Niet voor het laatst. En in die context komt de tekst denk ik nog harder binnen dan normaal. Even kijken, hoeveel tijd heb ik nog? Ja, ik heb nog tijd voor één nummer en hou ik een klein stukje over. Dus dan draai ik nog een stukje instrumentaal. Ik draai als laatste nummer van het eerste uur Dictator van Centerfold. Ja, het is een titel die blijft hangen, net als de melodie. In de gelederen Laura Fiji, die later met een heel ander repertoire solo furore maakte en nog steeds maakt. En in het tweede uur laat ik solowerk van haar horen. Dus blijf erbij. Dit is Old Dutch. Tot straks.

0: Zon en Breugel.
1: 107.5 FM.
0: En overal via radio-snb.nl. Met nu het radionieuws.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De Iraanse president Pezeshkian noemt de voorlopige overeenkomst met de Verenigde Staten een diplomatieke overwinning. Volgens hem biedt de deal een unieke kans om Iran uit de economische problemen te helpen. Het land kampt al jaren met zware internationale sancties en de oorlog heeft de situatie verder verslechterd. De overeenkomst moet vrijdag worden ondertekend. Daarna wordt er verder onderhandeld over een definitief vredesakkoord. Mogelijk mag Iran vanaf dan ook weer olie gaan verkopen. De demonstratie tegen de komst van asielzoekers in het Overijsselse Vriezenveen is afgelopen avond rustig verlopen. Op het plein bij het gemeentehuis waren zo'n 100 mensen samengekomen. Rond 9 uur was het grootste deel van de demonstranten weer weg. Bij eerdere protesten moest de ME nog ingrijpen. Vanwege de aangekondigde actie had de gemeente het gebied aangewezen als veiligheidsrisicogebied. Burgemeester Gorter sprak tijdens de avond met verschillende demonstranten. De FBI heeft een aanslag verijdeld rond het UFC-vechtevenement bij het Witte Huis in Washington. Er zou een plan zijn om de duizenden bezoekers aan te vallen met drones en mogelijk sluipschutters. Meerdere verdachten zijn gearresteerd, waaronder een 19-jarige man uit Ohio, die wordt verdacht van onder meer poging tot moord op een regeringsfunctionaris. De groep zou volgens onderzoekers ook politici hebben willen treffen die banden hebben met pro-Israëlische organisaties. En de vier Nederlandse militairen die tijdens een oefening in Duitsland na een botsing tussen twee voertuigen gewond raakten, zijn niet in levensgevaar. Ze liggen in het ziekenhuis. Het incident gebeurde tijdens oefening Fighter Lion in de buurt van Münster. Een zwaar gepantserd voertuig van het type Boxer kwam in botsing met een Fennec verkenningsvoertuig. De Koninklijke Marechaussee onderzoekt hoe het ongeluk kon gebeuren. Aan de oefening doen duizenden Nederlandse en Duitse landmachtmilitairen mee. Het weer, het blijft droog bij tussen de 8 en 13 graden en weinig wind. Overdag krijgen we toenemende bewolking met kans op wat neerslag. Het wordt dan 19 tot 26 graden. Tot zover het radionieuws.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
5: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl. Al vanaf 30 paar te bestellen. Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. De online drogist van Nederland met een grote keuze aan kwaliteitsproducten van bekende merken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting op je eerste bestelling vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld is morgen bezorgd.
6: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop. Wees de zomer voor. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
7: Shop nu de leukste kindermode bij Kicks tijdens de Summer Sale. Van fijne zomerjas tot zomerse t-shirts en shorts. Nu met flinke korting. Ga naar kicks.nl en score jouw favoriete items. Kicks.nl, de nieuwste kindermode van topmerken.
8: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
9: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
8: Help je mee?
10: Word je gek van losse bonnetjes, facturen en documenten tijdens het thuiswerken? Met Thuiskantoor beheer je administratie, offertes, uren en kilometers in één app. Probeer nu 14 dagen gratis. Check nu thuiskantoor.online.
1: Zon en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
11: Radio
1: SNB
11: 107.5 FM.
1: En overal via radio-snb.nl.
11: Radio
1: SNB.

Ja, een klassieker om het tweede uur mee te openen. Dit was T-Set met If You Do Believe in Love. Ja, op 5 juli, maar dan in 1975, maakte de Nederlandse band Galaxy Lynn haar entree in de Nederlandse top 40 met de single Long Hot Summer. En twee weken eerder werd het nummer al uitgeroepen tot troetelschijf op Hilversum 3. Galaxy Lynn werd in 1973 opgericht door Robbie van Leeuwen, de man achter het wereldberoemde Venus van Shocking Blue. En dat haalde in 1970 de Amerikaanse Billboard Hot 100. Het voerde die zelfs aan, haalde de eerste plek. En naast van Leeuwen bestond de band uit een bond gezelschap van muzikanten die hun sporen al ruimschoot hadden verdiend in de nederpop. Zoals zanger Rudy Bennett van The Motions. Daar was hij van afkomstig en dat is een band waarmee hij halverwege de jaren 60 hits scoorde als Wasted Words en Why Don't You Take It. En andere leden zoals Dick Remerlink van Exception, Peter Wassenaar, ex-Blue Planet, en die brachten jazzrock, hardrock en symfo-invloeden mee. Terwijl de elektrische mandolin van Hugo van Haastert en Hans van Vos het geheel een folklore.

En het eerste uur had ik al aangekondigd dat ik ook iets solo van haar zou laten horen. Dit was Laura Fiji, stijl, klasse en een stem die fluistert en overtuigt tegelijk. Daarnaast is het ook een zeer sympathieke dame. En mensen die mij volgen, die weten dat ik ook bezig ben met de lancering van mijn eigen station, de Geluidsfabriek. En Laura heeft speciaal voor mij een aantal sweepers ingesproken. Ja, even een verhaaltje over het volgende artiest eigenlijk. In maart was ik op Aruba en ik zie dat een beetje als mijn tweede thuis. Heb ik er ook een tijdje gewoond en gewerkt. En Dia de Himno y Bandera, de dag van het volkslied en de vlag, is in Aruba een nationale feestdag ter viering van de officiële introductie in 1976 van de Arubaanse vlag en het Arubaanse volkslied. En welke plechtigheid in Stadion Guillermo Trinidad plaatsvond. En sinds 1985 is 18 maart een officiële feestdag in Aruba. En dit jaar werd op die dag ook een prachtige muurschildering onthuld in San Nicolas van de Arubaanse zanger Yusen. En deze schildering is gemaakt door de jonge Arubaanse artiest Rashid Low. En ik raad je aan deze op internet eens op te zoeken. En Yusen was zelf aanwezig bij de onthulling. Helaas wil hij momenteel geen interviews doen, maar zijn muziek wil ik wel in de herinnering terugroepen. Dit is Both Sides Now.

0: Dromerig en zwoel, dat was Gare du Nord met Fantasize the Love.
1: Het origineel en dan de Nederlandse cover. De cover van de week.
0: Even mijn microfoon overzetten. Het is tijd voor een muzikaal spiegelbeeld. De cover van de week. Rob de Nijs heb ik al laten horen in het eerste uur en hij komt nu terug. Want de Ritme van de Regen is een liedje natuurlijk van hem. Maar het is een cover van Rhythm of the Rain van de Amerikaanse groep The Cascades. En gecomponeerd door Jean-Claude Gamo. En de tekst gaat over voorbije liefde en de hieropvolgende eenzaamheid die versterkt wordt door de vallende regen. Gerrit en Braber vertaalde het lied in het Nederlands onder het pseudoniem Lodewijk Post. En in februari 1963 is Rob de Nijs al met het liedje te zien in het televisieprogramma Rooster van diezelfde Gerrit en Braber. Ik laat eerst een fragment horen van het origineel Rhythm of the Rain. En ook daar regent het.

50 jaar oud is. Mon Amour van BZN. Een klassieker die generaties verbindt. Ja, we gaan naar Limburg. De Janse Baggenband. Met een glimoog en een knipoog naar het leven. Want je moet solliciteren.

Ja, en het laatste 10 minuten kwartiertje van All Dutch is inmiddels traditioneel bestemd voor cabaret. En daarvoor dan een nummer wat ik uitgezocht heb, wat een beetje past bij het onderwerp van het cabaret, wat het uur afsluit, de uitzending afsluit. En hiervoor gaan we eerst terug naar de jaren van schaarste tijdens de oliecrisis van de jaren 70. En uit die jaren stamt ook de musical Wat een planeet van Annie M. G. Schmid en Harry Bannick. En hoe triviaal vandaag de dag het ook lijkt, we horen een Connie Stewart ironisch zingen over schaarste. En dan aansluitend Toon Hermans. In 1989 vertelde hij ons al dat het allemaal best wel ietsje minder mag met al die overvloed.

0: En dan nu... Cabaret.
1: Het is hartstikke fijn, mensen, om nu te leven. Want de mensen hebben van alles en vroeger hadden ze toch niks. En het was toch ook, er gebeurde toch ook nooit wat. En het is toch nu goed om te leven, zeg. Alleen, we hebben wat veel. Tuurlijk, het is te veel. Als ik 's morgens opsta en ik zie het ontbijt bij me thuis, dan zeg ik te veel. Nee, niet te veel, maar te moeilijk. Het wordt moeilijker steeds. Je weet niet meer wat je pakken moet, hè. Vroeger was een ei en een kip uit. En de kip legde het ei, afgelopen. Ik weet niet of er verder... En nu heb je een ei en een scharrel-ei... en een drie-granen-ei en een zes-granen-ei. Die kippen die worden knettergek. Die zitten maar te tellen in dat hok. He? Ja, vroeger legden ze gewoon een ei. He? En dan kwam die haan voorbij, ben ik hier al geweest, weet je wel. He? En dan had je het gehad. Tegenwoordig heb je nog de kunstmatige insinuatie. He? En die kippen durven niet meer te leggen. He? En dan willen ze opeens, dan krijgen ze, willen ze leggen. En dan denken ze, oh god, ik heb mijn granen nog niet gehad. We hebben te veel. Het wordt steeds moeilijker. Als je één pot jam hebt, dan pak je die pot jam. Als je er vier hebt, dan word je knettergek. We hebben te veel. Dat is niet nodig ook niet. Het is ook niet gezond. Het is niet te veel allemaal. Veel te veel. Ja, nogmaals. Het is, ja, ik moet af en toe even denken. Het is... Ik weet ook niet wat ik zeg, hoor. Die is elke avond een beetje anders. Maar ik heb het nou over die dingen. Kijk, vroeger was je... Als je 65 was, mensen, dan was je oud. Dat was je oud. Had je een oude kop. En dat is niet meer zo.

0: Dat is speciaal voor de camera, dit, hè? Profile. Profiel. Nee, maar mensen, dat is toch zo. Vroeger was je toch oud als je 65 was? En tegenwoordig heb je van die... Als je nu 65 bent, dan begin je pas te ontplooien. Huh? Ja, ik heb nog niks gedaan, hoor. Dit is gewoon van mezelf. Dat zit er nog allemaal. Maar ik ken een oude vent en die heeft een nieuwe neus. Splinternieuw. Hij moet hem nog insnuiten. Dat is plastische chirurgie. Een deftig woord voor zakken ophalen. Ik ken een jonge vent, die heeft een haarstukje. Prachtig, prachtig. Dat had je vroeger toch niet? Ja, schitterend, dat kan niks prachtig, heel mooi. Het is niet van zijn eigen haar, het is het haar van zijn vrouw. Eigenlijk haarstukje. Dat zijn de dingen van deze tijd, mensen. We kunnen alles hebben, er is alles. Wat je maar hebben wil. Alles is er. Mijn buurman is 20 kilo kwijt. Kan ze nergens meer vinden. He? Heeft een bananenkuur gedaan. Heeft geholpen. Hij loopt iets voorover nou, maar ja. Ik heb een hond. Hè? Of ik heb een hond. Wij hebben een hond thuis. En ja, voor 's nachts, hè? Nachthond. Hè? Ja, nou, je hebt een jachthond en een nachthond. Ook al een soorten weer. Hè? Ik weet niet hoe dat heet, zo'n beest. Prachtig. Ja, deze weet ik wel, maar die heb ik allemaal afgericht. Hè? Dus die is voor 's nachts. Hij is nou ook aan het kuren. Maar dan stop ik hem af en toe een koekje toe, weet je wel. Dan zeg ik, moet je een koekje? En dan zegt hij, jawohl. Dat is een Duitse herder. Ja, ja. Maar ik heb hem zo afgericht, hè. Als ik 's nachts iets hoor, dan maak ik hem wakker en meteen begint hij te praten. Meteen begint hij te praten. Oh, ik heb iets, zeg. Ik heb iets nieuws, jongens. Hé, hey, er is een bij mij. Kom erbij zitten, kom dichterbij zitten. Gezellig. Bij mij in de buurt, mensen, ik woon in het Gooi. Bij zo'n plantsoen woon ik, hè. En daar zag ik van de week een mannetje. En die had een hondje, dat was zo'n ding. Zo'n hondje. En die liep aan een lijn. En die lijn, absoluut, die was minstens 30 meter lang. Te gek om los te lopen, weet je wel, hè. Dat mannetje loopt, dat is een apparaatje, ik weet het niet. Hè? En dat hondje die loopt helemaal ver weg. En die denkt, die is door het dolle heen, dat beest. Hè? En die denkt dat hij losloopt. Hè? Dus die komt naar mij toe zo van... En opeens drukt die vent op dat ding. Hè? En... Vliegt hij door het landschap. Met een rotgang. In die doos. Huh? Ja. Dat zijn de dingen van deze tijd. De dingen van deze tijd. Dat is een onnozel apparaatje. Er zijn veel, veel gecompliceerdere apparaten. Het leven wordt steeds moeilijker door die apparaten. Huh? We hebben overal een apparaatje voor te scheren. Ik zag er een met 3 koppen van de week. Een scherenapparaat, advertentie, 3 koppen. Kom nou toch. Ik doe dat nog met zo'n kwassie, weet je wel. Met een 3 haren, geloof ik, helemaal niks. Nee, dat is allemaal een beetje overdreven. Maar het is nou eenmaal zo. Het is gewoon, het is niet anders. Nou weet ik het echt niet meer, hoor. Oh ja, heb je nog niet verteld. Die buur, bij mij in de buurt. Ja. Dan kunnen ze nooit aan elkaar plakken bij die film. Dat kan lukken. Er vallen zulke gaten in die avond, hè. Maar, ach, als we maar lol hebben, hè. Maar, bij mij in de buurt, ik was aan het vertellen van dat hondje. En bij mij in de buurt, er woont een man, die is schatrijk. En die is rijk geworden met patat. En met voorgebakken patat, hè. Zo heet dat, voorgebakken patat. Hè. En daar word je stinkend rijk mee, hè. En, en die man is een leuke vent, maar die is zo rijk, die weet niet meer van gekheid wat hij doen moet. En die heeft allemaal apparaten. Heeft apparaten, loopt hij weer te knijpen, hè? En dan gaat de garagedeur open. Knijpt hij in zo'n ding, zeg. Gaat de garagedeur open. Zit die koos mee? Loopt hij naar het zwembad? Groot zwembad, zeg. Hè? Drukt hij op dat ding, gaat het ding open? Gaat de schuif open van het zwembad? Loopt hij door het huis? Gaan de gordijnen open, zeg. En maar drukken, hè? Alles gaat elektronisch open. Ik zeg laatst tegen hem, Joop, het valt me nog mee dat je je gulp nog zelf open doet. Maar je hebt mensen die hebben zoveel, die weten van gekkigheid niet meer wat ze ermee moeten. Dat is ook niet goed. Te weinig is niks, maar te veel is ook niet goed, hoor. Ik zou het niet willen hebben, voor een goud. Ik zou het niet willen hebben, nee, echt niet. Hij heeft nou weer een nieuwe vrouw. Nou, nieuw. Voorgebakken. Ja. Ja. Zeg, zal ik u eens wat zeggen, mensen, vanavond? Dat zult u niet verwachten dat ik dat zeg. Dat is ook niet zo belangrijk, maar kijk, u zegt altijd...
1: SNB Radio. SNB Sol en Breugel 107.5 FM. En overal via radio.snb.nl. Met nu het radionieuws.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Solvinity, het bedrijf achter DigiD, stapt naar de rechter vanwege het verbod op een overname door het Amerikaanse Kyndryl. Staatssecretaris Aarts blokkeerde die deal vorige maand. Volgens het bureau Toetsing Investeringen kan de overname een risico vormen voor het publieke belang. De zaak ligt nu bij de rechter. Solvinity zegt de zorgen van de overheid zeker serieus te nemen, maar wil nu meer duidelijkheid over het besluit. Amerikaanse inlichtingendiensten waarschuwen dat Iran de straat van Hormuz voortaan als drukmiddel kan inzetten. Volgens CNN heeft de oorlog Teheran laten zien hoeveel invloed het land heeft via de belangrijke handelsroute. Hoewel de zeestraat na het vredesakkoord vrijdag weer open moet, vrezen experts voor nieuwe blokkades. Iran heeft nu volgens hen nog genoeg wapens om de cruciale vaarroute te verstoren. Sommige experts spreken van een strategische misrekening van de VS en Israël. De Iraanse president Pezeshkian noemt de voorlopige overeenkomst met de Verenigde Staten een diplomatieke overwinning. Volgens hem biedt de deal een unieke kans om Iran uit de economische problemen te helpen. Het land kampt al jaren met zware internationale sancties en de oorlog heeft de situatie verder verslechterd. De overeenkomst moet vrijdag worden ondertekend. Daarna wordt er verder onderhandeld over een definitief vredesakkoord. Mogelijk mag Iran vanaf dan ook weer olie gaan verkopen. En de demonstratie tegen de komst van asielzoekers in het Overijsselse Vriezenveen is afgelopen avond rustig verlopen. Op het plein bij het gemeentehuis waren zo'n 100 mensen samengekomen. Rond 9 uur was het grootste deel van de demonstranten weer weg. Bij eerdere protesten moest de ME nog ingrijpen. Vanwege de aangekondigde actie had de gemeente het gebied aangewezen als veiligheidsrisicogebied. Burgemeester Gorter sprak tijdens de avond met verschillende demonstranten. Het weer, het blijft droog bij tussen de 8 en 13 graden en weinig wind. Overdag krijgen we toenemende bewolking met kans op wat neerslag. Het wordt dan 19 tot 26 graden. Tot zover het radionieuws.
1: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl. Al vanaf 30 paar te bestellen. Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. De online drogist van Nederland met een grote keuze aan kwaliteitsproducten van bekende merken. Bestel nu met code RADIO en krijg €5 korting op je eerste bestelling vanaf €49. 24pharma.nl. Vandaag besteld is morgen bezorgd.
5: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo, stop. Wees de zomer voor. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
6: Shop nu de leukste kindermode bij Kicks tijdens de Summer Sale. Van fijne zomerjas tot zomerse t-shirts en shorts. Nu met flinke korting. Ga naar kicks.nl en score jouw favoriete items. Kicks.nl, de nieuwste kindermode van topmerken.
7: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
8: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
7: Help je mee?
9: Word je gek van losse bonnetjes, facturen en documenten tijdens het thuiswerken? Met Thuiskantoor beheer je administratie, offertes, uren en kilometers in één app. Probeer nu 14 dagen gratis. Check nu thuiskantoor.online.
1: Zon en Breugel.
10: Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
1: Radio SNB 107.5 FM.
10: En overal via radiosnb.nl.
1: Radio
10: SNB. Met dit uur. De Meer Muzieknacht.

Onderweg, buiten zon en breugel, maar wil je wel naar Radio SMB luisteren? Ook op je mobiel. Luister naar het station voor zon en breugel. Surf naar radiosmb.nl en klik op Luister Live.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Het grondstofinleverpunt Grip komt weer naar Son en Breugel en wel op vrijdag 26 juni van 8:30 tot 10:30 aan het Raadshuisplein in Son. Bij het rijdend grondstoffeninleverpunt dat door de wijk trekt, kan iedereen op vertoon van een milieupas één keer een boodschappentas afval inleveren. Zoals kleine elektrische apparaten, lege batterijen, metalen en hout. Maar ook klein chemisch afval, restjes verf, medicijnen en andere chemische middelen kunnen worden ingeleverd. Alle gripdata, tijden en locaties staan ook gemeld in de Blink Afval-app.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Dit is het regio prikbord.
1: Ben je op zoek naar een sportieve uitdaging? Voeg de triathlon Het Groene Woud toe aan je lijstje. Zaterdag 21 juni om 14:30 middags start deze wedstrijd in en om het centrum van Oorschot. Het parcours loopt rondom de iconische Stonner Meiwaardebrug, die dit jaar fungeert als evenementenlocatie en tribune. Je doorkruist het schitterende buitengebied en het monumentale dorpskern, terwijl je van het terras extra wordt aangemoedigd. Het evenement is geschikt voor alle sportievelingen van Oorschot en daarbuiten. De start is bij het Standaardplein op zaterdag 27 juni om 14:30 middags voor de triathlon Het Groene Woud in Oorschot.
0: Tot zover dit regio prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.
2: But I believe, I truly believe that Jesus, he knows me.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: De Stalle Freude is op woensdagavond vanaf 8 uur te beluisteren op de kiosk in Son. Blaaskapelle die Stalle Freude is opgericht in 1989 in Winterhele en speelt hoofdzakelijk Tsjechische volksmuziek. De muzikanten zijn gekleed in originele Tsjechische kostuums. De kapel heeft als doel om een zo hoog mogelijk niveau te musiceren. En daardoor hebben ze ook regelmatig optredens in het buitenland. En dus ook op woensdagavond om 8 uur op de kiosk in Son.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Zon en Breugel.
1: 107.5 FM.
0: En overal via radio-snb.nl. Met nu het radionieuws.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Solvinity, het bedrijf achter DigiD, stapt naar de rechter vanwege het verbod op een overname door het Amerikaanse Kindrel. Staatssecretaris Aarts blokkeerde die deal vorige maand. Volgens het bureau Toetsing Investeringen kan de overname een risico vormen voor het publieke belang. De zaak ligt nu bij de rechter. Solvinity zegt de zorgen van de overheid zeker serieus te nemen, maar wil nu meer duidelijkheid over het besluit. Amerikaanse inlichtingendiensten waarschuwen dat Iran de straat van Hormuz voortaan als drukmiddel kan inzetten. Volgens CNN heeft de oorlog Teheran laten zien hoeveel invloed het land heeft via de belangrijke handelsroute. Hoewel de zeestraat na het vredesakkoord vrijdag weer open moet, vrezen experts voor nieuwe blokkades. Iran heeft nu volgens hen nog genoeg wapens om de cruciale vaarroute te verstoren. Sommige experts spreken van een strategische misrekening van de VS en Israël. De Iraanse president Pezeshkian noemt de voorlopige overeenkomst met de Verenigde Staten een diplomatieke overwinning. Volgens hem biedt de deal een unieke kans om Iran uit de economische problemen te helpen. Het land kampt al jaren met zware internationale sancties en de oorlog heeft de situatie verder verslechterd. De overeenkomst moet vrijdag worden ondertekend. Daarna wordt er verder onderhandeld over een definitief vredesakkoord. Mogelijk mag Iran vanaf dan ook weer olie gaan verkopen. En de demonstratie tegen de komst van asielzoekers in het Overijsselse Vriezenveen is afgelopen avond rustig verlopen. Op het plein bij het gemeentehuis waren zo'n 100 mensen samengekomen. Rond 9 uur was het grootste deel van de demonstranten weer weg. Bij eerdere protesten moest de ME nog ingrijpen. Vanwege de aangekondigde actie had de gemeente het gebied aangewezen als veiligheidsrisicogebied. Burgemeester Gorter sprak tijdens de avond met verschillende demonstranten. Het weer, het blijft droog bij tussen de 8 en 13 graden en weinig wind. Overdag krijgen we toenemende bewolking met kans op wat neerslag. Het wordt dan 19 tot 26 graden. Tot zover het radionieuws.
3: Personeelstekort in jouw productiebedrijf? FlexImpuls helpt. Al 12,5 jaar specialist in personeel, in logistiek en productie. Waar klant en medewerker echt centraal staan. Scherpe tarieven en duidelijke overnamevoorwaarden. Groot genoeg voor elke vacature. Ga naar fleximpuls.nl.
4: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
5: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
4: Oh ja?
5: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
4: Klinkt goed.
6: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
7: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo, stop. Feest de zomer voor. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
8: Shop nu de leukste kindermode bij Kicks tijdens de Summer Sale. Van fijne zomerjas tot zomerse t-shirts en shorts. Nu met flinke korting. Ga naar kicks.nl en score jouw favoriete items. Kicks.nl, de nieuwste kindermode van topmerken.
9: Altijd gedoe met je printer? Verdroogde toner, strepen of vlekken? Printers die niet werken? Geen zin meer in dat gepruts? Laat je documenten gewoon professioneel printen via documentprinter.nl. Snel, scherp geprijsd, enkel en dubbelzijdig op A3 en A4, documentprinter.nl.
10: Je gaat een thuisbatterij kopen? Bij thuisbatterij.expert vind je het grootste assortiment van Nederland. Alle merken, ja, echt alle. En dat tegen de scherpste prijzen. Bekijk en vergelijk direct op www.thuisbatterij.expert.
1: Zon en Breugel. Station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
11: Radio
1: SNB
11: 107.5 FM.
1: En overal via radio-snb.nl.
11: Radio
1: SNB. Met dit uur de Meer Muzieknacht.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Dit jaar sluit de Harmonie Pro Hoorne it Velituli het muziekseizoen weer af met een traditionele klapstoelenconcert. Op donderdag 25 juni van 7 tot 8 uur 's avonds geven meerdere orkesten van deze vereniging een gezamenlijk optreden in de buitenlucht. Dit jaar vindt het concert plaats op de speeltuin Molenwiek in Son en Breugel. De toegang is gratis, maar bezoekers worden wel verzocht om hun eigen klapstoel mee te nemen. Men kan komen genieten van muziek op harde ondergrond in de zomeravondzon. Op donderdag 25 juni van 7 tot 8 uur 's avonds in speeltuin Molenwiek.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Dit is het regio prikbord.
1: Op zondag 21 juni van 2 uur 's middags verzorgt kunstenaar Danielle Lamère een bijzondere rondleiding in Museum W. De tentoonstelling heet De geschiedenis van mijn gezelschap. Lamère neemt je mee op een reis door het vroegere Indische leven, waarbij haar eigen familiegeschiedenis centraal staat. Ze combineert archiefmateriaal, persoonlijke herinneringen en dagboekfragmenten tot een poëtisch verhaal over religie, spiritualiteit en kolonialisme. De rondleiding duurt tot 4 uur 's middags. Deelname is gratis. Men betaalt alleen de museumintree van 8 euro. Tenzij men een museumkaart of vriendenpas bezit. Aanmelden kan via Museum W bij weert.nl. Museum W bevindt zich aan de Meikoe 2 in Weert.
0: Tot zover dit regio prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.
2: Things are going wrong. And all the things around you are falling. Falling from the sky. And everything is never gonna make it.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Vrouwenvisserskoor De Walnoten staat op zaterdagmiddag 28 juni vanaf 2 uur op de kiosk. Het vrouwenvisserskoor De Walnoot is een koor uit Nuenen en bestaat uit ongeveer 26 leden. Dirigente Yvonne Bouvier en 2 accordeonisten. Het koor zingt gezellige nummers die gerelateerd zijn aan de zee en dat doen ze met veel plezier en in stemmige kleding. Wat zowel voor het oog als voor het oor een mooi beeld geeft op zondagmiddag 28 juni op de kiosk in Son.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Zon en Breugel 107.5 FM. En overal via radiosnb.nl. Met nu het radionieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Solvinity, het bedrijf achter DigiD, stapt naar de rechter vanwege het verbod op een overname door het Amerikaanse Kindrel. Staatssecretaris Aarts blokkeerde die deal vorige maand. Volgens het bureau Toetsing Investeringen kan de overname een risico vormen voor het publieke belang. De zaak ligt nu bij de rechter. Solvinity zegt de zorgen van de overheid zeker serieus te nemen, maar wil nu meer duidelijkheid over het besluit. Amerikaanse inlichtingendiensten waarschuwen dat Iran de straat van Hormuz voortaan als drukmiddel kan inzetten. Volgens CNN heeft de oorlog Teheran laten zien hoeveel invloed het land heeft via de belangrijke handelsroute. Hoewel de zeestraat na het vredesakkoord vrijdag weer open moet, vrezen experts voor nieuwe blokkades. Iran heeft nu volgens hen nog genoeg wapens om de cruciale vaarroute te verstoren. Sommige experts spreken van een strategische misrekening van de VS en Israël. De Iraanse president Pezeshkian noemt de voorlopige overeenkomst met de Verenigde Staten een diplomatieke overwinning. Volgens hem biedt de deal een unieke kans om Iran uit de economische problemen te helpen. Het land kampt al jaren met zware internationale sancties en de oorlog heeft de situatie verder verslechterd. De overeenkomst moet vrijdag worden ondertekend. Daarna wordt er verder onderhandeld over een definitief vredesakkoord. Mogelijk mag Iran vanaf dan ook weer olie gaan verkopen. En de demonstratie tegen de komst van asielzoekers in het Overijsselse Vriezenveen is afgelopen avond rustig verlopen. Op het plein bij het gemeentehuis waren zo'n 100 mensen samengekomen. Rond 9 uur was het grootste deel van de demonstranten weer weg. Bij eerdere protesten moest de ME nog ingrijpen. Vanwege de aangekondigde actie had de gemeente het gebied aangewezen als veiligheidsrisicogebied. Burgemeester Gorter sprak tijdens de avond met verschillende demonstranten. Het weer, het blijft droog bij tussen de 8 en 13 graden en weinig.